0: bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
0: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen. De laatste inzichten voor Business Shapers. New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: Listen to Lead, New Business Radio.

0: New Business Radio. Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
3: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
4: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
6: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, vastgoedontwikkelaars.

0: mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom, dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties zien geen lineaire keten van grondstof naar afval, maar een cirkel waarin het eindproduct vandaag de grondstof van morgen is. En ze richten hun hele businessmodel daarop in. De economie waarin de meeste bedrijven werken is lineair. Take, make, waste. Grondstof eruit halen, product van maken, gebruiken en weggooien. Dat heeft ons enorme welvaart gebracht. Maar het werkt alleen zolang grondstoffen oneindig lijken en afval ergens anders verdwijnt. En beide aannames zijn op een aantal grote dossiers, zoals plastic, textiel, matrassen, kritieke materialen en andere zaken, gewoon niet meer houdbaar. Impactgedreven organisaties draaien het model om. Ze ontwerpen producten die je uit elkaar kunt halen. Ze gebruiken materialen die opnieuw als grondstof kunnen dienen. Ze nemen het product na gebruik terug. En ze gebruiken hun verdienmodel, leasen of product als een service om eigenaar te blijven van de grondstof. Niet alleen de verkoper te zijn van het product. Onder dit inzicht liggen een aantal eenvoudige redenen waardoor het werkt. Grondstoffenrisico wordt grondstoffenzekerheid. Wie zijn eigen materialen door de keten vasthoudt, bouwt een eigen voorraad op. Naarmate grondstofprijzen volatieler worden, en dat doen ze al, wint dit argument elk jaar aan kracht. Productontwerp wordt strategischer. Een circulair product moet ook nagebruik waarde hebben. Dat dwingt je vanaf dag 1 om na te denken over demontage en materiaalkeuze. Die discipline maakt producten tegelijkertijd duurzamer en vaak gewoon beter. Het derde argument, klant- en wetgeversdruk worden voor deze organisaties een voorsprong. Wie nu lineair werkt, krijgt te maken met steeds strengere regels. Producentenverantwoordelijkheid, ecodesign en bijvoorbeeld ook CSRD. Wie circulair werkt, hoeft daar niet op te reageren, maar loopt al voor. En belangrijk, circulariteit is voor deze organisaties echt iets anders dan recyclen. Recyclen herstelt de schade, circulariteit voorkomt schade door vanaf het ontwerp al anders te denken. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel, maar hoe werkt dat nou in de praktijk? Een van de organisaties die circulariteit niet als project heeft, maar als businessmodel is de Koninklijke Alping. Het bedrijf bestaat al sinds 1888 en heeft in 2020 samen met DSM Niaga het eerste volledige circulaire matras ter wereld op de markt gebracht. De Alping Evolve. Geen schuim, geen lijm, alleen staal en polyether. En een productpaspoort waarmee je via de QR-code precies kunt zien waar het materiaal vandaan komt. Maar het bleef niet bij dat ene matras. In 2024 opende Alping de M15-fabriek in Deventer, waar elke minuut een op maat gemaakt circulair matras van de balt rond. Inmiddels zijn er ook premium modellen, zoals de Elyseum en de Elite. Een paar cijfers op een rijtje. In Nederland worden jaarlijks 1,5 miljoen matrassen weggegooid. Dat zijn er in Europa 35 miljoen. Een afvalprobleem dat Alping fundamenteel wil oplossen. Het doel van Alping 100% circulair productassortiment in 2030 en volledig CO2-neutraal in de eigen operatie. Een take-back systeem. Oude matrassen, ook die van andere merken, worden teruggenomen en als grondstof opnieuw ingezet. Er werken bijna 400 medewerkers en de omzet tikt de 96 miljoen aan. Het is het eerste B Corp gecertificeerde matrassenmerk in Europa. Het is tijd om te bellen met Jan-Joost Bosman, CEO van Koninklijke Alping. Goeiedag.
2: Goeiedag, leuk erbij te zijn, Joris.
1: Ja, leuk om jou te spreken. Jullie missie is klip en klaar, hè? Alping rust de wereld uit. En in 2030 is alles dat jullie maken volledig circulair. Wat doet nou zo'n missie voor jullie als organisatie? En misschien wat preciezer, wat doet dat met de keuzes voor jou als CEO elke dag?
2: Ja, dat is een goede vraag. Want de wereld uitrusten als zodanig is natuurlijk best een flinke ambitieuze doelstelling om te stellen. Maar het klopt dat wij met die wereld uitrusten bedoelen om niet alleen onze klant, de mensen goed te kunnen laten slapen, maar zeker ook de planeet proberen zo goed mogelijk uit te rusten en intact te houden. En daarbij is inderdaad het streven om dat in 2030 voor ons assortiment bedden en matrassen voor elkaar te krijgen. Wat doet dat met ons als bedrijf? Nou, ik denk dat deze missie als zodanig natuurlijk best heel veel mensen inspireert. En ook uiteindelijk veel richting geeft om dit voor elkaar te gaan boksen. Waarbij het balanceren tussen voor ons als bedrijf het belang van het hebben van een goed financieel rendement. dat in goede balans is met ook het proberen te creëren van een maatschappelijk rendement. En daarbij helpt het enorm dat niet alleen wij van de mensen die bij Alping werken, de medewerkers en het management, maar dat we ook onze andere stakeholders, zijnde bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen, maar last but not least ook de aandeelhouders, groepen goed hebben meegenomen in hetgeen wat wij proberen te realiseren. Dus die missie die wij hebben, die zo breed gedragen wordt door alle mensen met wie wij samenwerken. Daarbij is het natuurlijk voor iets voor ons heel belangrijk dat dat gedragen wordt. Want je komt natuurlijk in zo'n missie en in zo'n reis die je loopt veel hindernissen tegen en veel vraagstukken tegen waar je niet per se vanaf het begin al een antwoord op hebt. Dus je moet wel, denk ik, bereid zijn om... En dat geldt zeker ook als CEO, maar geldt zeker ook, denk ik, voor het management. Je moet bereid zijn om te dealen, zeg maar, met onzekerheid en met ongemak. En we noemen dat eigenlijk wel eens in de tussentijd ongemak in de boardroom. Omdat het niet allemaal hosanna is. Maar uiteindelijk, als je erin slaagt om een goed product te brengen en daarmee ook minder impact te maken voor het milieu op de langere termijn, ja, dan geeft dat heel veel energie. En dan helpt het je dat je met z'n allen erachter staat.
1: Fantastisch, Joost. Dank je wel voor je bijdrage en ontzettend veel succes met de volgende stappen in richting van 2030.
2: Dank je wel.
1: Mooi. Dank je wel, Joost. En succes met jullie mooie missie. Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten waar je deze week al iets mee kunt. Geen lange transitietrajecten, gewoon de eerste paar stappen. Beantwoord deze week 1 vraag voor je belangrijkste product. Wat gebeurt er eigenlijk mee als de klant er klaar mee is? Vraag het aan iemand uit je productontwikkeling of je operationele team. Als jij het antwoord niet weet of het antwoord luidt de container, dan ligt daar je startpunt. 2. Maak 1 klantbelofte expliciet circulair. Niet meteen je hele assortiment, niet meteen je hele businessmodel. Kies gewoon 1 product of dienst en formuleer in 1 zin: bij ons gaat dit product niet de afvalketen in, maar wordt het grondstof. Hang dat op bij je productteam. Als je het niet kunt formuleren, ja, dan is dat ook informatie. En als 3, zet je hergebruiksstrategieën op de agenda van je eerstvolgende MT-overleg. Je kent ze wel, al die R'en: refuse, reduce, reuse, repair, recycle. Zet het op de agenda. 5 minuten, een eerste rondje. Wat hiervan passen we vandaag al toe? Niet om meteen aan de slag te gaan, maar om het op de agenda te zetten. En als dat gesprek goed loopt, weet ik zeker dat het de volgende keer er weer over gaat.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat om en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Ron Lemmens.
10: Goedemorgen, van harte welkom bij Let's Talk Business. Met vandaag Head First Group. Dat is een HR-dienstverlener actief op het snijvlak van de arbeidsmarkt. Recruitment, HR Tech en External Workforce Management. Gaan straks natuurlijk horen wat dat allemaal inhoudt. Als verbindende schakel tussen professionals, leveranciers en opdrachtgevers spelen zij een belangrijke rol in de veranderende manier van werken. En in deze uitzending staat die veranderende rol van technologie in de toekomst van het werk centraal. Hoe zet je innovatie slim om in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en dat met elkaar beter te verbinden? We gaan er zometeen over praten met de aanbodzijde hier in de studio, Marelle Beunen. Zij is de impact van technologie op leveranciers en ZZP's, gaat ze ons vertellen. De vraagzijde, ook wel een interessante, Jens van Dijk. Hij bekijkt de ontwikkelingen vanuit het perspectief van werkgevers en dan nog de interne organisatie. Want dat moet wel allemaal goed georganiseerd gaan worden. Joko de Graaf is aanwezig. Zij neemt ons mee in de verandering en wat dat betekent voor de collega's op de werkvloer.
1: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
10: Goedemorgen, van harte welkom allemaal.
11: Leuk
10: dat jullie er zijn. Ja, er is een periode waarin heel veel gebeurt op het snijvlak waar jullie je in begeven. Noem ik even het politiek, wetgeving. Hoe hebben jullie gekeken naar eigenlijk de start van het nieuwe kabinet? Joke.
6: Oh, sorry. Ja. Ik denk dat jij die beter vanuit de vraagkant heel goed kan beantwoorden.
11: Nou, dan geef maar Jens dan.
12: Ja, dat gebeurt bij ons natuurlijk heel veel. Ook omdat iedereen natuurlijk daarnaar kijkt wat gaat gebeuren met de wet, zeg maar, bij DBA wat daar gebeurt. Dus komen veel vragen, ook nog veel onzekerheid. Dus in zoverre merk je wel dat heel veel vraag is, maar die onzekerheid ook wel is. Dus aan ons om dat ook wel klanten mee te nemen in, wat gaat voor hen gebeuren en wat gaat voor hen betekenen. Dus in zoverre de vragen zijn er en daar proberen wij vanuit ons ook heel veel antwoord op te geven uit Public Affairs. Dus om daar ook onze opdrachtgevers in mee te nemen. Precies. Wat dat betekent voor ze.
11: Ja. Nou, we gaan daar straks nogal uitgebreider op in. Dan de aanbodzijde is ook een interessante markt die verandert. Want er is een vacatureoverschot.
13: Er is een vacatureoverschot, maar aan de andere kant zie je daar soms ook wel een mismatch met wat er gevraagd wordt en wat er aan aanbod is. Dus we zien ook aan de andere kant dat er ontzettend veel aanbod is en dat het soms ook wel lastig is om te navigeren om de juiste professional op de juiste opdracht te gaan krijgen. Dus genoeg uitdagingen ook aan de aanbodzijde.
11: Ja, jullie zijn inmiddels internationaal actief ook.
13: Zeker.
11: Is dat een van de aanleidingen overigens geweest? We gaan straks natuurlijk iets horen over de geschiedenis van Head First Group. Maar is dat wel een van de aanleidingen geweest? Want dat je, het kan niet meer binnen de landsgrenzen. Je moet ook kijken en recruiten naar talenten van over de grens.
13: Ja, zeker. Globalisering is een belangrijk thema binnen ons bedrijf. En je ziet ook dat heel veel opdrachtgevers steeds meer internationaal talent vragen. Dus ik ben heel erg benieuwd waar we de komende 10 jaar in gaan ontwikkelen qua globalisering.
11: Precies. Jouw rol intern? Hou jij de boel bij elkaar?
6: Ja, nee, dat doen we zo goed als mogelijk met elkaar. En inderdaad, als je het hebt over globalisering, dan speelt dat daar ook een enorme rol. Ja, dus je ziet dat afdelingen soms nog heel lokaal worden ingevuld. Maar we zijn ook heel veel teams zijn al global, actief. Dus hoe ga je daarmee om? Hoe ga je daarin werven? Welke kanalen gebruik je? Maar ook hoe zorg je dat die teams goed met elkaar samenwerken? Want elk land heeft zijn eigen wet en regelgeving. En zijn eigen cultuur. Dus dat is ook een enorme uitdaging. Wat heel leuk is. Maar waar we volop in zitten.
11: Over intern gesproken. Ik heb net gehoord dat ik met jou ook een beetje ga terugduiken in de geschiedenis van Head First.
6: Yes.
11: Uiteraard heb ik ook, omdat het gaat om technologie, AI. En gevraagd van, god, wat kan je mij vertellen over de geschiedenis van Head First? Zullen we eens kijken of het een beetje klopt?
6: Ja.
11: Grote lijnen?
6: Laten we dat doen.
11: Oprichting in 1995. Head First werd opgericht met als primair doel om bedrijven meer grip te geven op de inhuur van extern personeel. En het stond hier ook nog iets over dat het echt wel een lokale organisatie was die zich lokaal probeerde te helpen. Ja, de vraag en aanbod bij elkaar te brengen.
6: Klopt, sterker nog voor één klant. Dat was destijds alleen voor ING. En dat was eigenlijk vanuit de vraag van ING om daarin te supporten. Om eigenlijk die compliancy en de contracting en invoicing centraal op te pakken. En van daaruit is eigenlijk de organisatie verder gegroeid.
11: Ja, en het gebeurde allemaal in Hoofddorp, want daar zijn jullie gevestigd.
6: Ja, het hoofdkantoor zit in Hoofddorp. Maar we hebben ook vestigingen in Breda, in Voorburg. Arnhem hebben we net een vestiging geopend. Brussel. Dus lekker actief.
11: Focus op zelfstandigen.
6: Ja.
11: Dat is eigenlijk de afgelopen 20 jaar enorm veranderd. Ik denk de laatste 10 jaar geëxplodeerd, zou je kunnen zeggen. We hebben er 1,7 miljoen zelfstandigen in Nederland, waarvan 1,2 miljoen actieve ZZP'ers. En welk segment, waar richten jullie je speciaal op?
6: Voornamelijk IT. Dus de STEM professionals, ik denk zo'n 70-80%. Maar met de verschillende soorten dienstverleningen die we inmiddels aanbieden, is dat aanbod wel wat uitgebreid. Maar over het algemeen zijn dat echt de IT professionals. En dat is denk ik ook onze kracht van afgelopen jaren, maar ook voor de toekomst. Omdat je ziet dat heel veel organisaties steeds meer inzetten op die digitalisering, op die tech. Ja, en daar hebben wij een heel groot aanbod voor. En via de professionals, maar we werken ook veel samen met andere bureaus die ons kunnen helpen.
11: Ja, wat begon als een klein kantoortje, is nu dus een internationale speler. Ja. Kan je iets zeggen over de omvang?
6: Nou, als ik het heb over medewerkers, zitten wij op global niveau op ongeveer 2000 medewerkers. En dan in de regio's verdeeld APAC, UK, US en Europa. En de verdeling is het grootste, als je kijkt naar Impellum, zit het grootste gedeelte in de UK. En wij zijn, Head First is voornamelijk heel sterk in Europa. Ja.
11: Hele belangrijke focus. 2000 medewerkers. En dan hoeveel contracten, bemiddelingen zijn er zo op jaarbasis?
6: Ja, ik denk dat dat voor Europa een hele andere vergelijking is dan met de rest van Impellum Group. Omdat wij veel meer die tech-component hebben en veel meer via ons platform doen. Dus wij, hè, dat is Marelle eigenlijk haar specialisme, dus ik laat hem lekker even aan jou. Maar dat is echt een hele een ander onderscheid wat wij hebben aan dienstverlening in Europa versus de rest van de groep. Al zijn we dat, hè, dat is wel de intentie om dat ook global uit te rollen. Omdat dat vraag en aanbod en echt die tech dienstverlening die wat onze USP is, om dat ook global zeg maar uit te rollen.
11: Ja, gaan we straks alles over horen als het goed is. Tenminste, ja. dat ik zie dat gaat goed gaat komen. Even terug naar wat AI nog meer zegt. Versnelling door strategische overnames.
6: Ja.
11: Vanaf 2020 is het heel snel gegaan.
6: Ja.
11: Het was midden in de coronatijd of net daarvoor.
6: Ja.
11: Is dat er ook een reden, een oorzaak dat het zo snel ging?
6: Nee, maar het is wel een van onze strategische keuzes die we hebben. Om door M&A eigenlijk verschillende soorten dienstverleningen te kunnen aanbieden. Maar ook om te versnellen in groei en in kennis. Dus dat is zeker een strategische keuze geweest. Dat het toevallig gelijk met corona viel. Ja, dat is een toeval geweest. Dat hadden we natuurlijk ook niet kunnen voorspellen.
11: Nee. Ik zie hier een aantal merken. Staffing Group, Between Staffing Group, ja, Sterkson.
6: Ja, Star Apple.
11: Ja, allerlei. En is dat nog steeds iets wat binnen die groep, dat de bedrijven met elkaar werken, dat daar specifieke expertise zit, waardoor je een aanbod kan brengen? Hoe zit die structuur in elkaar?
13: Ja, inmiddels hebben we het meer opgedeeld in services die we bieden. En die kunnen we onafhankelijk van het label bieden. Maar van oudsher zie je wel dat elk label een beetje zijn niche services heeft die hij prefereert. Dus daar waar de mensen ook groot mee geworden zijn met dat label, dat ligt ook nog steeds in hun voorkeur. Maar in principe kijken we nu meer naar producten en diensten die we leveren. En niet meer zozeer naar labels die we hebben.
11: Nee, zullen we hem gewoon eens even afpellen vanuit zeg maar de aanvraag. Hè? De aanvraag komt vanuit opdrachtgevers, aanbodzijde, vraagzijde. Laten we beginnen bij de aanbodzijde.
13: Ja.
11: Wat kan je daarover zeggen?
13: Oh, dat is een hele brede vraag. Ik kan er heel veel over zeggen.
11: Maar dat gaan we straks ook doen. Maar voor nu.
13: Ja. Met betrekking tot?
11: Nou, de aanbodzijde. Dus de impact van in ieder geval leveranciers.
13: Ja.
11: Daar gaan jullie recruiten waarschijnlijk. Jullie gaan eigenlijk gewoon op zoek naar opdrachtgevers waar jullie mensen kunnen plaatsen, plat gezegd?
13: Ja, we hebben veel overeenkomsten met opdrachtgevers waar we dan wel exclusief dan wel met andere partijen kunnen leveren. En dat doen we voor zowel interim personeel, maar we kunnen ook werving en selectie voor vaste vacatures doen. Dus afhankelijk van de behoefte die een opdrachtgever heeft, doen wij een deel van het proces. Of verzorgen we zelfs het gehele proces. Dus ook bijvoorbeeld recruitment process outsourcing, dat kunnen wij ook verzorgen. Als ik kijk naar mijn teams, dan richten wij ons op de interim opdrachten. En een opdrachtgever geeft dan een opdracht aan ons die wij in kunnen vullen. En in een opdracht staan skills, staan eisen, staan wensen. En een recruiter analyseert die opdracht en kijkt voor welk type professional die opdracht geschikt is. En dat kan een zelfstandig professional zijn. Zoals je net al zei, we hebben heel veel zelfstandig professionals in Nederland. Maar we hebben ook professionals die interim opdrachten uitvoeren, maar die in dienst zijn van een leverancier die personeel bemiddelt.
11: Ja, min of meer een soort van vorm van detachering.
13: Ja, klopt. Ja.
11: En toch even de vraag, wat is de gekste opdracht die je ooit gekregen hebt? Dat je in no time bijvoorbeeld 1000 mensen moest werven?
13: Nou, dat volume, dat vind ik zo gek niet meer. Nee, als je ziet, ons team is echt een hoog volume team. Dus die kunnen echt wel heel veel aan. Maar je hebt, we hebben een aantal waterschappen als klanten. En daar hebben ze echt hele gekke functies van mensen die specifieke kennis van een aaltje moeten hebben. Nou, dan moet een recruiter ook wel even opzoeken wat dat dan precies is. En die moet zich ook echt wel verdiepen in die opdrachtgever.
11: Nou, dan komt ze eerst dat link al met technologie.
13: Juist.
11: Toch?
13: Ja. Zeker. Want ook wij vragen soms AI om input te leveren wat dan precies dat aaltje is.
11: Ja, en dan even de kantzijde van de werknemer / gedetacheerde persoon / ZZP'er.
12: Ja, wil je ook vanuit klanten bedoel je ronden? Hoe bedoel je?
11: Nou ja, zoals jij eigenlijk vertegenwoordigt. Jij staat in contact met de mensen uiteindelijk die geplaatst gaan worden of die aangeven. Hebben jullie opdrachten voor me?
12: Ja, heel erg vanuit de klantkant bekijk ik hem. Dus wij krijgen de opdrachten vanuit klanten, zeg maar, om specifiek op zoek te gaan naar professionals. Nou, wat Marelle al zei, dat zit aan de ene kant aan interimers, aan de andere kant ZZP'ers. Wat je ook wel ziet, is daar een transitie dat er steeds vaak gevraagd wordt om uiteindelijk naar data vast te gaan. Om op die manier ook mensen gewoon continu aan hen te binden. Dus dat zie je nu al gebeuren. En wat je wel heel erg ziet, en dan komt dat techstuk erbij, dat er steeds vaker steeds specialistischer wordt. Dus je merkt qua profielen dat er echt wel dat we in een bepaalde niche zitten. En dat we daar heel goed aan de ene kant de menselijke factor moeten doorvragen van wat bedoel je dan en wat voor team komt iemand te werken. En aan de andere kant merken dat het steeds technischer wordt. Dat we echt wel ondersteund worden door AI, wat je ook al noemde. Om te kijken van hey, kunnen we die match maken op professional, maar ook op profiel wat nodig is.
11: En dan zeg maar de gelaagdheid waarmee je kijkt naar eventuele kandidaten. Ik kan me voorstellen dat op een bepaald moment, het is de koek op. Er is gewoon niks. Is er nog een vorm dat je toch gaat kijken naar snelle omscholing, omdat je ziet dat er toch competenties aanwezig zijn bij eventueel die personen, waardoor ze toch opgeleid kunnen worden voor eventueel die vacature?
12: Ja, het is vanuit skill steeds meer. En dat zie je dat steeds meer gekeken wordt. Van hey, past iemand daarop? Ook omdat functies natuurlijk enorm snel veranderen in deze tijd. Dus vandaar gekeken van hey, welke skills heeft iemand en matcht dat erop? En een aantal dingen, harde criteria, daar kan je natuurlijk niet aanleren. Maar een aantal dingen kan je natuurlijk echt wel aanleren. Dus ook op dat vlak zijn we heel nauw betrokken bij zelf wat we doen met opleiden. Maar ook met onze leveranciers samen. Van hey, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand vanuit deze rol naar een vervolgstap zeg maar, kan maken?
11: We gaan zo verder praten. Gaan we echt de diepte in. Gaan we ook kijken natuurlijk naar die technische oplossingen die er zijn. Maar ook natuurlijk ja, de verandering in vraag. En wat dat ook voor impact heeft nu. Hè? Al die technologische ontwikkelingen.
14: Dit is New Business Radio.
0: Let's Talk Business met Ron Lemmens.

0: Young Gun, Silver Fox, Tips of the Flame.
1: Dit is New Business Radio.
2: Let's talk business.
0: En vandaag in de studio Head First Group. En in de studio is aanwezig Marelle Beunen. Zij houdt zich bezig met de aanbodzijde. Met andere woorden, wie beroert zich in de markt? En wie gaat dan het verschil maken bij de bedrijven die aangevraagd komen en binnenkomen bij Jens eigenlijk. Hè? Dat is het verhaal. En dan heb je nog de interne organisatie van Head First Group. Daar ben jij vooral mee bezig, Joke. Hoe zou je de cultuur overigens van jullie bedrijf kunnen omschrijven? Gewoon op kantoor, hè?
3: Ik denk dat we heel open, transparant zijn. Weinig hiërarchie. Ik denk dat er heel veel ruimte is voor autonomie. En dat komt ook omdat wij zo'n groeiende organisatie zijn. Ik noem het zelf altijd een snoepwinkel. Want alles wat je aanraakt, dat kan verbeterd worden of kan opnieuw opgestart worden. Er is eigenlijk nog heel weinig set in stone.
0: Hoe kan dat?
3: Omdat we continu groeien en continu nieuwe dingen ontdekken. En dan weer, oh ja, dat moeten we ook nog in regelen. En oh ja, dat moeten we ook nog doen. En dat maakt het zo leuk. He, je kan je eigen job creëren. Heb ik zelf ook gedaan. Ik denk, Marelle, jij bent ook een heel mooi voorbeeld daarvan. En dat is en daar is enorm veel ruimte voor.
0: Hoe gaat dat dan? Heb je zoiets van, ik zie hier een soort van het licht. Je moet weer iets mee, je moet ermee aan de gang. Ja, dan krijg je dan de vrijheid om daar iets over te bedenken of een plan over te schrijven, wat dan ook.
4: Ja, en omdat het dus niet hiërarchisch is, kan je ook gewoon bij de CEO even binnenlopen met, joh, dit is een goed idee. En dan krijg je inderdaad de ruimte om het gewoon verder uit te werken en je gang te gaan. En ja, ik zeg wel eens, ik vind mijn werk echt onwijs leuk. En ik heb er heel veel plezier in, juist door eigenlijk dat ondernemerschap binnen je eigen functie. En dat maakt het gewoon heel gaaf om voor Head First te werken.
0: Jens, jij kijkt natuurlijk ook heel erg naar, op dit moment bijvoorbeeld, wet en regelgeving.
5: Ja.
0: Want ja, jij moet die aanvragen op een goede manier kunnen handelen. Maar ik denk dat je vaak ook de vraag krijgt van, lopen we risico?
5: Ja.
0: Op dit moment bijvoorbeeld.
5: Elke dag krijgen we dat om te vragen. Vooral daar zijn we ook voor, hè, om voor compliance te zorgen.
0: Ja.
5: Zoals ook bij ons hebben we aparte voor een contractmanagement team. Die eigenlijk zorgt dat alle dossiers compleet op orde zijn. Daarin ook niet kan starten voordat dat het geval is. En dat houden we continu bij. Nou, ook daar gebruiken we weer onder andere ons dashboards voor, Power BI, om te zien inderdaad van, is iedereen compliant? Maar ook, wanneer lopen contracten af? Hoe kunnen we proactief daarover in gesprek gaan met onze opdrachtgevers? Om in ieder geval hen te vrijwaren van enig risico.
0: Want er is nog geen totale duidelijkheid. Onlangs sprak ik met minister Thierry Aartsen. Hij is van werk en participatie. Maar de eerste contouren zijn nu wel duidelijk van, wat kunnen we naar voren halen? Dat is die R uit de V-bar. Hè? Ja. De VBA aan de kant. Rechtsvermoeden wordt een belangrijke. Dat gaat voor jullie denk ik ook heel veel brengen. Wat betreft het aantal vragen die je nu zal krijgen.
5: Ja.
0: Er komt rust in de markt. Verwacht je dat zelf ook?
5: Ja, zeker. En daar gaan we ook proactief informeren, ook onze opdrachtgevers. Onder andere webinars, podcasts, noem maar op. Om hen daarin te nemen. Maar ook om echt gesprek aan te gaan van, wat betekent de verandering nu? En maar ook, wat kunnen we daardoor extra aan oplossingen bieden? Om ook op die manier mee te denken met onze opdrachtgevers.
0: Ja, want die opdrachtgevers die komen uiteindelijk voor een korte of een middellange termijn rol, functie. Hoe gaat dat in de praktijk? Als je begint gewoon van aanvraag tot uiteindelijk het vullen van die vacatures.
5: Ik kijk deels ook Marella aan.
0: Ja, ik kijk ook even naar rechts.
5: Hoe het binnenkomt bij ons nu rond is, er is een vraag. Want je ziet eigenlijk twee dingen. Of er komen opdrachtgevers van, even zelf iemand gevonden en ga die contracteren. Nou, dan zorgen wij compleet voor de contractering en compliantie. Of we krijgen een aanvraag van, we hebben een professional nodig. Dat kan een gedetacheerde zijn of dat kan een ZZP'er zijn. Nou, dan gaan wij kijken dat vanuit ons eigen netwerk bekijken. En kijken met ons supply netwerk. Om die manier de beste kandidaat binnen te brengen.
0: Ja, dat zijn, want daar zei je net al iets over, Mirjam. Ik kan me voorstellen dat aan de ene kant heb je soms met volume aanvragen te maken.
4: Ja.
0: En soms heb je te maken met hele specifieke functies.
4: Meestal meer specifiek, hoor.
0: En hoe kan je dan, en dan komen we op de technologie terecht, dat proces zo waarborgen dat het op dezelfde manier plaatsvindt? De zorgvuldigheid. Ik kan me voorstellen dat je het gewoon als leek ernaar kijkt. Met volumes, dan moet het snel. En dan gaat het misschien minder gedegen.
4: Ja, nou ja, ik kan me voorstellen dat als leek je dat misschien inderdaad zo kan zien. Maar het is aan een recruiter om echt die aanvraag te regisseren. En of we nou één persoon nodig hebben of 80 personen. Het verschil zit hem inderdaad in de meervoud. Alleen elke kandidaat is een eigen verhaal. En een cv is maar een cv. Daar staan skills op. En logischerwijs moeten die matchen met wat er gevraagd wordt. Maar je wil ook wel een stukje achtergrondinformatie meenemen van zo'n kandidaat. Zodat je weet dat je echt ook op persoonlijkheid de juiste match maakt.
0: Want daar zit volgens mij heel veel verandering in de afgelopen jaren. Een diploma is niet per se meer een gegeven dat het de juiste kandidaat is. Nee. En er wordt meer gekeken naar skills, competenties.
4: Ja, klopt.
0: En eventuele potenties, denk ik ook.
4: Potentie hoop ik in de toekomst wat meer mee te krijgen. Je ziet nu dat het alweer wat meer richting skills gaat. En diploma's is in sommige branches nog steeds wel belangrijk.
0: Ja,
4: en laten we even heel eerlijk zijn dat ik ook geen arts naast mijn bed hoef zonder diploma's.
0: Precies, dus maar
4: hele
0: voor
4: leuke skills
0: voor,
4: hebben, maar dan hoef ik hem nog niet.
0: Maar voor dienstverlenende, IT-achtige omgeving kan ik me voorstellen dat het daar niet aan de orde is.
4: En je ziet ook dat functies niet meer 100% één functie zijn. Dus je ziet dat mensen vaak ook op verschillende rollen goed kunnen passen. Dus dat is zeker wel een verandering in de markt die meespeelt, ja.
0: En hoe kijk je dan naar het ambitieniveau als iemand een baan zoekt? Kan ik me voorstellen dat iemand die een hele specifieke ambitie etaleert, dat je daar meer aan hebt dan iemand die zegt, nou, het maakt me niet uit, maar ik kan dit en ik kan dat en ik kan dat en ik dat.
4: Ja, nou, dat verschilt dus per service line die wij hebben. Mijn team kijkt echt vanuit de opdrachtgever. Dus welke skills zijn er nodig om deze opdracht uit te voeren? Maar we hebben ook andere teams die echt vanuit kandidaatperspectief kijken. En vanuit kandidaatperspectief ook advies geven welke opdracht zou bij jou passen en wat zou een next step zijn. En als je kijkt naar de diensten en producten die wij ook aanproberen te bieden aan de markt, dan zit daar bijvoorbeeld ook een stukje tariefadvies, waarin we kunnen gaan kijken van, hey, je staat nu hier in je carrière, je ambieert om daar te gaan komen en volgens onze data, zijn dit de stappen die je daarin moet ondernemen. Bijvoorbeeld, je bent nu HR-administratief medewerker en je wil echt een HR-business partner worden, nou, dan zou je deze groei in tarief kunnen doormaken en dit zijn ook de stappen die je daarin moet ondernemen.
3: Nou, ik hoor ook met name om de permanente invullingen, hè?
4: Ja.
0: Ik hoor jullie met name ook al over de technologie. Jij had het ook over een bepaald platform waar jullie gebruik van maken. Hoe komt dat tot stand? Is dat bij jullie intern? Wordt het intern ontwikkeld?
3: Platform zeker. Ja, we hebben een heel team zitten in. Het grote team zit in Hoofddorp. Maar eigenlijk verspreid over ook weer de verschillende regio's. En die hebben we samengebracht om juist ook daar weer de kennis samen te brengen, te versterken en sneller door te kunnen stappen. Maar we hebben inderdaad een platform Strive. En in België hebben we een heel mooi platform Preunity. En dat zijn we nu ook aan het kijken hoe die verschillende platformen en verschillende proposities samen kunnen brengen om eigenlijk die klant en die kandidaat beter en sneller te kunnen bedienen.
0: Ja, het feit dat het twee aparte platformen zijn, kan me voorstellen dat het te maken heeft met dat het twee landen zijn, twee aparte arbeidsmarkten.
3: En de verschillende acquisities die we hebben gedaan. Dus dan hebben de acquisities die we hebben gedaan, er zit vaak ook een tech component in, waaronder dan in dit geval een platform, wat gewoon heel interessant is voor ons om verder ook internationaal uit te bouwen. Ja, en daar zitten we nu volop in.
0: En wat betekent dat eigenlijk voor het proces in zijn geheel? Betekent dat ook dat jullie banen erg aan het veranderen zijn?
4: Ja, heel erg.
2: Ja.
4: Ja, ik vind dat heel gaaf ook, ook om te zien wat er allemaal mogelijk is. Toen ik 3 jaar geleden bij Headfirst in dienst kwam, toen was net de eerste versie van ChatGPT uit. En toen heb ik mijn eerste Sinterklaas gedicht daarmee gemaakt. Dat was nog wel echt een kindergedichtje. En als je ziet wat er nu allemaal mogelijk is, dat is echt, echt bizar. We hebben vorige week nog een hele gave brainstorm sessie gehad met de teams. Waar aan het einde we echt, zeg maar, het product gingen visualiseren met behulp van AI. Daar waar we vroeger eerst een designer nog een week aan de slag moesten zetten om hun ideeën om te toveren in iets tastbaars, is dat nu met een paar prompts en in een half uurtje hadden we gewoon iets heel gaaf staan.
0: Data is key in alle vormen. Dat is eigenlijk, dat hoor je ieder bedrijf zeggen. Dat is niks nieuws. Dat is niet apart. Dat is geen aparte propositie. Maar het gaat wel om de betrouwbaarheid van die data. Hoe zorg je ervoor dat betrouwbaar is?
3: Nou, dat is natuurlijk best een uitdaging. Hè? En daar heb je ook de verschillende wet- en regelgevingen voor in de landen. Ook daar zitten we middenin. Hè? Ik denk dat we per regio het heel goed op orde hebben. Wat kunnen we wel en wat kunnen we niet? Wij zijn, nou, wat ik al eerder zei, we zijn wel echt lekker ondernemen. Dus wij doen en proberen nog heel veel. En je ziet dat dat in andere regio's nog wel eens wat, maar dat ook door wet- en regelgeving beperkter is. Dus, maar er zit de angst ook wel bij sommige regio's. Hoe ver ga je en wat kan je wel en wat kan je niet? Nou, om daar in ieder geval een start mee te maken. Jij was daar ook bij betrokken, Marelle. Hebben we een AI-leerlijn op global niveau ontwikkeld. En super gaaf, want daardoor moest iedere medewerker, en dat was een verplichte. Daar had ik in eerste instantie best wel een beetje moeite mee in eerste instantie, moet ik eerlijk zeggen. Maar het heeft er wel tot toe gebracht dat iedereen die leerlijn heeft gedaan. En we juist ook leiderschap hebben gestimuleerd om dat te blijven oefenen en te proberen met de teams.
0: Ik kan me voorstellen om te voorkomen dat er straks een wildgroei ontstaat aan iedereen die wat gaat proberen.
3: Ja, bijvoorbeeld. Maar ook ga het maar proberen. Dan zijn ook nog.
0: Maar wel in een gecontroleerde omgeving.
3: Ja, ja,
4: juist. Je werkt namelijk wel met persoonsgegevens. En mensen moeten ook een bepaalde bewustwording in hun werk hebben. Dat persoonsgegevens iets bijzonders zijn om mee te werken. En dat je dat niet zomaar overal kunt verspreiden in elke AI-tool. Ja.
0: Hoe bewaak je eigenlijk de balans tussen het menselijke aspect en het technologische aspect? Dat is volgens mij in jullie rol, voor jullie alle drie, onwijs belangrijk.
5: Als ik mag beantwoorden, ik zie het heel erg vanuit de klantkant rond. Zie heel erg dat we gebruiken ook Power BI. We stellen heel veel data uit. Wat we natuurlijk met klanten kunnen delen om benchmark tarieven te kijken. Wanneer, hoe verhoudt zich dat? Maar ook bijvoorbeeld time to hire. En wat het lastige wat het wel maakt, het blijft menselijk werk. Dus wat je wel ziet is dat er vaak gezegd wordt, hey, ook met een benchmark, van het is misschien een voordelige tarief, maar heb je inderdaad wel de kwaliteit die erbij zit of iemand die in het team past. En dat merk je wel steeds meer, dat er gekeken wordt naar vanuit data keuzes worden gemaakt. Alleen wel inderdaad om daar ook wel advies mee te geven, wat doet het met de mens als die er zit.
0: Ja, en hoe ver gaat eigenlijk die ontwikkeling als je aanvraag krijgt naar advies, tot aan uiteindelijk het invullen van die vacatures is. Hebben jullie daar nog een rol in? Dat ze bij wijze van spreken, ja, ze zijn op zoek naar mensen, maar het moet nog vormgegeven worden. Wat voor type mensen dat zijn? Of Zeker. Welke vacatures nodig zijn? Hoe ver ga je in dat proces mee?
4: Nou, meestal zie je wel dat een opdrachtgever echt al wel een bepaalde wens heeft in zijn opdrachtomschrijving. Logischerwijs kunnen we daar wel advies in geven. Ook qua timing, wanneer wat we bijvoorbeeld zien in skills die schaars worden of minder schaars worden, wanneer je eventueel een project zou kunnen starten. Dus ik denk dat we daar een grote adviesrol richting de opdrachtgever hebben. Maar als de opdracht al ontstaan is, dan hebben we ook weer een hele grote adviesrol. Op basis van onze data kunnen we echt goed inzien of een tarief ook marktconform is, of dat ze te hoog zitten of te laag zitten. Daarnaast kunnen we zien welke skills eventueel erbij zouden kunnen of kunnen laten vervallen om een wervingshaalbaarheid te vergroten. En daar ben je gewoon continu met je opdrachtgever ook in gesprek om te zien wat we kunnen doen om de opdracht goed in te vullen.
0: Maar dan toch even om het proces helder te hebben. Jens, jij gaat als eerste in gesprek met de opdrachtgever.
5: Ja, dat klopt.
0: En wat is het moment dat je denkt van nu ben ik klaar, nu kan ik het overheven en nu kan het team van Marelle aan de gang?
5: Met name is mijn verantwoordelijkheid, zijn mijn verantwoordelijk van klant. Zij contractueel, wat spreken we af? Hoe gaan we het organiseren en wat zijn ambities gezamenlijk met de klant? Maar op het moment dat de aanvraagzijde komt, zeg maar, de vraag komt naar vacatures, dan komt Marelle met haar team in beeld.
4: Ja. Dus denk iets wat naast elkaar bestaat ook en niet zozeer het een volgt het ander op.
3: Maar jij maakt ook de groot volume afspraken.
5: Klopt.
3: Ja, daar zit het verschil. En jij doet specifiek de individuele aanvraag.
4: Ja, klopt.
0: Heel interessant hoe dat werkt. Is dat ook iets wat zich heel snel heeft ontwikkeld de afgelopen tijd?
5: Hoe bedoel je die?
0: Nou, dat de type vragen, de type aanvragen ook enorm snel veranderen nu.
5: Ja, ik merk vooral meer de data, daar wordt heel erg naar gevraagd. Ik denk het type aanvragen vind ik nog meevallen, dat daar een verschil is. Je ziet wel dat de onderkant echt de administratieve rollen en junior rollen, dat wordt steeds minder. Je ziet dat door AI, de automatisering en steeds meer dat die rol verdwijnt en dat daardoor de midden en senior steeds meer komen. Daar is een rol voor ons in om dat opleidingsstuk, hè, waar het eerder over had. En ik merk gewoon vanuit opdrachtgever zelf dat steeds meer gevraagd wordt van hey, laat zien qua kostencomponent van hey, wat kunnen we daarin doen? Hoe kunnen we meedenken in besparingen, in wat te doen, time to hire verkorten? Dat daar steeds meer vragen vandaan komen.
0: Zie je nu ook nog een soort van aanleiding die er bovenuit steekt waarom mensen in of bedrijven in gang gaan en met jullie aan de slag gaan?
5: Ja, met name omdat wij enorm veel suppliers, een groot landschap hebben, zeg maar, van suppliers in ons verbonden zijn. Dat component dat we echt die tech en die touch combineren, dat is eentje wat echt wel waar we onderscheidend in zijn. En dat daar ook wel opdrachtgevers ons toekomen advies te vragen hoe daarmee om te gaan.
0: Want is dat dan met name als aanleiding de flexibele schil of ook vaak een soort van, nou, we moeten groeien als bedrijf, we moeten versneld groeien. Dus dat je echt in dat component aan de vraag voldoet.
5: Ja, ik denk en rond. Aan de ene kant merk je dat je qua compliance dat goed geregeld moet zijn. Dus dat is iets wat wij
0: ontzorgen
5: en
0: dat
5: we in ontzorgen. En aan de andere kant, doordat we zo een groot bereik hebben, dat we ook voor die invulling, 100% invulling zorgen.
4: Ja.
0: Hoe kan je dat bereik etaleren? Hoe doe je dat eigenlijk op dagelijkse basis?
4: Ik denk dat opdrachtgevers bij ons ook wel weten dat het maakt niet uit welke vraag ze hebben. Wij gaan hem sowieso invullen. En dat is vaak op heel snel. We kunnen vaak binnen 48 uur of 5 werkdagen al wel geschikt talent leveren. En een enkele keer moeten we daar iets langer voor zoeken. Omdat ze echt een hele specifieke vraag hebben.
0: Nou, als het binnen 5 dagen moet, wat voor functies zijn dit dan?
4: Dat is echt van alles.
0: Dat komt niet uit. Dat komt dan uit de lucht vallen, zou je bijna denken, toch?
4: Ja, nou, elk project wat ze starten, daar heb je mensen voor nodig. En dat kan van HR tot aan IT zijn, tot aan noem het op. Zorgpersoneel, van alles en nog wat er geworven kan worden.
0: Maar vaak kan ik me voorstellen dat jij de ontwikkeling in de markt en ook bij de bedrijven aan ziet komen, toch?
5: Ja,
0: of niet?
5: Ja, in zoverre qua forecasting merk je vaak bedrijven er moeite mee hebben. Hè? Dus dat ook zij verrast worden met alles wat er gebeurt. Ik denk een mooie aanvulling op Marel is dat we zijn in sectoren ingericht. Dus op die manier weten we ook wat er binnen de sector speelt. En ons overkomt soms ook rond dat we aanvragen krijgen waar we nog minder bekend mee zijn. Dan gaan we ook wel op zoek naar leveranciers die er wel bekend mee zijn. Dan gaan we ook bij ons onboarden. Dat je op die manier ook gewoon totaal kan voorzien in de personeelsbehoefte die er is.
0: Zometeen gaan we specifiek inzoomen op al die technologieën, technologische

0: Day op Nieuw Business Radio en Adventure of a Lifetime.
1: Dit is Nieuw Business Radio.
2: Let's talk business.
0: Vandaag het First Group centraal in deze uitzending met Marelle Beunen, Jens van Dijk en Joke de Graaf. Joke gaat over de interne organisatie. Jullie zeiden net al eigenlijk, wat jullie functies betreft, jullie zijn eigenlijk een soort van ondernemers in de onderneming.
3: Ja, zo kan je het zien.
0: Hoe is dat voor jou? Hoe komt het bij jou specifiek tot uiting, Joke?
3: Nou, als je kijkt waar ik ben 8 jaar geleden gestart. Waar we toen een kleine organisatie hebben we de eerste acquisitie hadden we gedaan. Maar wel met het doel om meer acquisities te gaan doen. Ja, en dat trok mij destijds enorm aan. Als je kijkt ook naar het team en hoe dat evolueert, hoe dat wijzigt. En je kijkt continu, wat heeft de organisatie nodig? Wat hebben de mensen nodig? Ja, en dan pas je je team ook weer aan. Ja, dus nu zitten wij met een team van 11. En dat is afgelopen jaar weer enorm gewijzigd. Waardoor Martijn, dat is dat eerst in jouw team, op L&D heel veel op global niveau.
0: L&D, moet je misschien toch even uitleggen?
3: Ja, Learning and Development, sorry. Okay. Die is momenteel weer heel erg op global ontwikkeling bezig. Als ik kijk naar ons eigen corporate recruitment team. Doordat we ook heel veel global teams hebben. All over verspreid. Zijn de recruiters ook weer bezig met hele andere profielen, hele andere teams en hele andere dingen. Dus je bent continu aan het bijschaven van waar staan we nu? Wat heeft de organisatie nodig? En hoe gaan wij ons opschalen? Of misschien ook wel functies laten gaan.
0: Door de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt is al geheel. Het geldt ook voor jullie waarschijnlijk. Is dat mensen vaak jobhoppen?

0: de 2-3 jaar weer doorgaan naar een ander bedrijf.
1: Nou, dat zie je wel meer.
0: Is dat bij jullie ook aan de orde? Of ja. Weten jullie ze vast te houden?
1: Nou, ik denk beide. Het is een combinatie van beide. Je ziet dat in bepaalde teams, en dat heeft ook met het type mens te maken, het type werk dat je doet, dat daar het verloop wat hoger is dan in andere teams. Die wat meer honkvast zijn. Het is heel verschillend.
0: We gaan het nu hebben vooral over de toekomst van de technologie. Daar hebben we het eigenlijk net natuurlijk al over gehad. Maar dat draait allemaal om het platform Strive.
2: Ja.
0: Misschien toch even goed om ons even bij de hand te pakken en te zeggen. Oké, voor ons is dat eigenlijk de dagelijks kost.
2: Ja.
0: En dat is nou het knappe ervan. Dus alles wat voor jou normaal is, bij wijze van spreken, is voor een luisteraar en voor mij hartstikke nieuw.
2: Ja. Ja, het is heel leuk omdat we ons eigen platform ontwikkelen. Je had het net over ondernemerschap binnen je eigen functie. Ja, ik word daar gewoon heel gelukkig van om met ook de development teams samen te kunnen werken. En dat betekent namelijk voor mij als business manager dat je kijkt naar hoe werken de mensen, hoe lopen de processen en hoe kan tech daarin ondersteunen. En doordat wij ons eigen platform ontwikkelen, kunnen we dat helemaal customizen naar onze niche-markt die wij bedienen. Dus we kijken ook hoe bijvoorbeeld onze leveranciers ons platform gebruiken, hoe onze professionals het platform gebruiken en welke type diensten kunnen wij ontwikkelen op het platform.
0: Maar wat doet dat platform? Platform op het moment dat je voor het eerst met een bedrijf gaat samenwerken?
2: Nou, ik zie er sowieso gewoon de opdrachten bij ons op. Alleen we proberen de marktzijde ook echt te helpen om beter te scoren op zo'n opdracht. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de cv-checker. Wij gebruiken AI in ons proces. En de recruiters worden ook ondersteund door AI in het proces. Uiteindelijk ligt de beslissing altijd bij hun. Maar ze zien bijvoorbeeld wel welke eisen en mensen geautomatiseerd herkend worden uit een cv. En logischerwijs wil je daar ook een stukje transparantie naar de marktzijde. Wat jij doet met AI. Dus zo hebben we bijvoorbeeld een cv-checker ontwikkeld. Waarin iemand zelf zijn cv kan uploaden. En dat wij tegenover de opdracht houden. En daar ook een advies geven. We zien deze eisen en wensen wel terugkomen in jouw cv. Dit is passend voor deze opdracht. En dit is iets minder passend voor deze opdracht. Daaruit kan iemand enerzijds zien. Past deze opdracht bij mij? Maar anderzijds ook zien. Hey, ben ik misschien een eis of een wens vergeten toe te voegen in mijn cv. Die ik wel heb.
0: En dus met andere woorden. Je helpt ze eigenlijk met extra skills. Om zichzelf goed te presenteren.
2: Als het goed is, hebben ze de skills.
0: Maar om zichzelf goed te presenteren, dat is natuurlijk
2: om goed te presenteren wel. Ja, zeker. Ja, en dat niet alleen. We helpen ze ook bijvoorbeeld met tariefadvies. Een skill gap analyse. Van alles en nog wat kunnen we aanbieden. En eigenlijk alles om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dus dat de leverancier of de professional de geschikte opdracht kan vinden. Maar anderzijds de opdrachtgever ook het geschikte talent.
0: Ja, want Jens, de klantzijde. Daarvan ja. Zeg je, nou oké, wij gaan voor jullie aan de slag. Hier is de inlog, succes.
3: Nee, het is wel dat het gaat iets anders dan wat ik nu noem. Ja. Want in principe krijgen de vacatures krijgbaar binnen. Dus dan gaan we aan die kant, wat ik zei, 2 processen. 1, we krijgen kandidaten die ze zelf geworven hebben. Dus daar gaan we de compliance kant pakken we op. Dus het hele contract opmaken. Andere kant gaan we het recruitment proces oppakken. Dat zetten we uit in Strive. Dus de aanvraag die vullen we aan, zodat die compleet is en past ook op soft skills bij wat het bedrijf nodig heeft. Vervolgens kijken we daar vandaan, komen de kandidaten naar ons toe, maken een longlist en een shortlist. Om vervolgens daar vandaan in gesprek te gaan met de kandidaten. En eigenlijk de best passende kandidaten voor te stellen bij onze opdrachtgever.
0: En dat wordt langzaam maar zeker, inderdaad, dus steeds meer ook geautomatiseerd. Maar toch wil je die menselijke maat houden.
3: Ja.
0: Wat is daar nou key?
3: Ja, weten wat echt de klantvraag is. Weten waar iemand terechtkomt in wat voor team. En niet alleen op harde criteria selecteren. Maar ook de match maken op soft skills.
1: En ik denk ook dat wel de toegevoegde waarde is van technologie. Hoe meer je kan automatiseren wat handmatig is, wat repeterend is. Hoe meer tijd je over hebt voor die klant.
0: De juiste
1: of voor
0: focus
1: die kandidaat.
0: Ja.
1: Dus het werk wordt eigenlijk leuker. En dat
2: heel
1: is wel het verschil wat we willen maken ook. Ook voor onze collega's.
0: Want wat ik eigenlijk ook hoor is dat het vaak om opdrachten gaat waarbij echt in volume als het ware vacatures worden vervuld.
2: Ja.
0: Hoe kan je dan die menselijke kant in volume waarborgen? Want dat is, ik kan me voorstellen dat jullie elke dag die vraag hebben, hoe gaan we dat nu nog beter krijgen?
2: Ja, dat is ook een lastige. Kijk, automatiseren moet geen doel op zich zijn. Het is een middel om meer touch toe te voegen. Dus met de capaciteit die je beschikbaar hebt, wil je zoveel mogelijk juist op die touchkant gaan zetten. Maar bij hoog volume is dat altijd een scheidsvlak waar de balans gewoon een dun lijntje is.
0: En die balans, die bemaak jij?
2: Ja, onder andere.
0: Met een team? Hoe werkt dat in de praktijk?
2: Ja. We hebben, als ik kijk naar de teams die in mijn businessline vallen, dan is dat bijvoorbeeld een recruitment team. En zij richten zich echt op het invullen van de opdrachten. Daarnaast hebben we een team voor professional services. En zij richten zich op de begeleiding van de professional ten tijde van het uitvoeren van de opdracht. Daarnaast hebben we ook nog eens een team partner management. En zij kijken vanuit onze partners, vanuit onze leveranciers, hoe zij hun kunnen helpen om meer business via ons te verkrijgen. Maar ook om de juiste partners aan te haken in onze database, om die opdrachten van die opdrachtgevers uit te voeren. Dus zo zie je dat iedereen net een iets andere tak van de markt bedient. En door goed samen te werken, we juist in staat zijn om supersnel dat juiste talent te vinden.
0: Ja, dus eigenlijk is het inderdaad letterlijk een soort marktplaats.
2: Ja.
1: En ik denk dat dat ook het verschil is. Als je daar technologie in zet waar je die processen en die samenwerking kan stroomlijnen, kan sneller kan maken, dat de winst is. Want anders kan het beste, dus je eigenlijk je time to hire verkort je daarmee. Ja. En je kan ook, technologie kan ook zorgen voor een happy flow. Als alles goed en snel en makkelijk en op een hele leuke manier gedaan wordt, kan het ook heel positief werken.
0: Ja, met andere woorden, jij hoort dan opdrachtgevers die zeggen, nou, wij waren op dat platform, kregen toch een bak energie van.
3: Ja, nou dat is wel bedoeld in ieder geval. Nee, ik denk vooral te kijken, even een mooi voorbeeld even terug gaan ook op zojuist. Ik denk het heel mooi is even om een stukje tech mee te nemen. Soms zien een recruiter van ons krijgt 40 aanbiedingen bijvoorbeeld op één profiel. Dan helpt natuurlijk wel dat je daardoor tech geholpen wordt om daar een eerste selectie in te maken. Alleen dan komt wel dat stuk erbij, hoe maak je echt de juiste match voor die klant? En daar komt denk ik dat stuk dat onze recruiter tijd krijgt om dat eerste stuk bij geholpen wordt. Om vervolgens echt die kandidaatkant en klantkant veel meer te benadrukken. En daar wat mee te doen.
0: Nu ga ik misschien wel de moeilijkste vraag stellen van deze hele uitzending. En dat gaat over AI in de toekomst en de technologie. Hoe zien jullie deze markt waar jullie in begeven over nu en 5 jaar?
2: Dat is een hele leuke vraag.
0: Het is een leuke vraag, maar ik denk ook een moeilijke vraag. Omdat het zo snel gaat dat je het bijna niet kan bijhouden.
2: Nou, en dat is het lastige. Kijk, we hadden het net al even over dat we zien dat de junior functies steeds meer verdwijnen. Ik denk zelf wel dat dat echt een probleem gaat worden. Omdat we zien nu dat onze detacheerders de juniors eigenlijk niet voldoende op kunnen leiden. En de opdrachtgevers alleen maar om midiers en seniors vragen. Ja, uiteindelijk stromen de midiers en seniors ook een keer uit naar een andere functie. Of ze gaan een keer met pensioen. Ja, dan wordt het toch wel een uitdaging als wij nooit junioren op kunnen gaan leiden. Dus ik hoop dat over 5 of 10 jaar wij toch ook weer andere functies in de markt zien. Of dat wij junioren op een andere manier kunnen begeleiden om wel de juiste ervaring.
0: Want eigenlijk is dat je kweekvijver.
2: Juist, je kweekvijver verdwijnt dus een beetje. Dus dat is wel een spannende.
1: En aan de andere kant groeit de jeugd ook op met AI. Hè? Ja. Die weten eigenlijk niet beter. Die zijn zo dik digitaal opgeleid. Of die werken, die doen niet anders.
0: Maar toch snap ik die dan eigenlijk ergens niet. Want je hoort zeg maar vanuit traditioneel oogpunt. Ja. De ervaren medewerker die gaat uitleggen hoe het werkt. Maar je ziet toch een kentering waarin steeds meer jongeren die net zijn afgestudeerd, toch even aan die oude man die 40 jaar in dienst is, vertelt hoe de technologie in elkaar zit en hoe er anders gekeken moet worden naar het processen.
3: Je wordt steeds wendbaarder. Dat merken we met z'n allen, denk ik, om je aan te passen. Net noemde Joke ook al bij ons, hè, veranderen ook soms rollen. Dus ik denk dat je daar veel minder gaat kijken naar een specifieke rol. Maar meer wat is iemand zijn capaciteit, haar capaciteit. Ja. En dat je daar vandaan gaat selecteren en kijken of iemand daarop past of niet. Daarmee zou je ook wel zien, wat je noemde dat eerder, ook een stuk het verloop bijvoorbeeld. Hè, want je noemt bij ons, maar dat zie je ook wel bij bedrijven. Andere generaties die vaak ook sneller weer uitgenodigd moeten worden. Mm-hmm. Ik denk dat de match maken en de juiste match, de juiste fit, dat dat heel belangrijk is. Maar dat je ook veel meer op opdracht uiteindelijk zal gaan werken dan wat nu het geval is.
0: Mm-hmm. Ik kan me zo maar voorstellen, Marelle, dat jij als het gaat over ondernemerschap binnen Head First Group, dat je heel snel met die pool aan de gang gaat met die jonge of die jonge talenten waar je nu nog niet altijd een plek voor hebt.
2: Ja, ik denk dat wij ook relatief veel jonge mensen in dienst hebben. En zelf geloof ik ook echt in een stukje diversiteit binnen je organisatie. En dat kan ook in leeftijd diversiteit zijn. Hoe diverser je organisatie, hoe weerbaarder eigenlijk je organisatie ook uiteindelijk is. Mm-hmm. En anderzijds, om terug te komen op je AI-vraag, ik denk dat onze wereld steeds sneller wordt. En dat compliancy...
0: Maar dat weten we ook, dat is een gegeven,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, zeker. En uiteindelijk is compliancy wat wij bieden, gaat denk ik een commodity worden. En de customer experience of de candidate experience, dat gaat echt de differentiator zijn. En daar kunnen wij met behulp van AI onwijs veel verschil maken.
0: Wat is de ambitie van Head First Group over een jaar of 5? Joke?
1: Nou, ik denk eigenlijk wat jij net omschrijft. Hè? Dus,
0: precies dat.
1: Ja, ik ben het helemaal met je eens.
3: En ik denk ook, total talent management. Hè? Veel breder wat je nu al merkt. Dat we steeds vaker gewoon het hele vraagstuk omarmen. In plaats alleen waar we ooit begonnen op ZZP. Waar je nu al ziet data vast. Je merkt dat uitzenden ook steeds vaker ons gevraagd wordt. Dus eigenlijk je steeds meer advies gaat geven. En de organisatie gaat helpen om doelstellingen te halen.
0: Daarbij heb je natuurlijk echt te maken met heel veel veranderende wetgeving. Mm-hmm. Ja. Is dat ook een team binnen jullie organisatie die zich daar specifiek heel erg mee bezighoudt?
3: Ja, vanuit contractmanagement, legal, voor ons is dat de backbone zeg maar, voor de organisatie. Ja. Om dat te organiseren voor een bedrijf.
0: Nu is de zelfstandige wet is nog niet af. Moet nog ontwikkeld worden. Zit hier ook aan tafel in Den Haag?
2: Ja. Zeker, we hebben een afdeling Public Affairs. Ik denk ook als een van de weinigen binnen onze branche. We hebben twee hele leuke gasten in dienst. Sam en Wafik, die regelmatig ook in Den Haag te vinden zijn. En vanuit onze branche ook een tegengeluid laten horen. Het tot stand komen van de zelfstandige wet. Daar hopen wij ook veel invloed op te hebben. En ze hebben recent ook een heel leuk boek uitgegeven. Dat is de ZZ Puzzel. Dus voor iedereen die dat interessant vindt, neem even contact met ons op. We delen hem graag uit.
0: Klein linkje. Overigens, ik heb Sam hierover gesproken. En Rafiek ook in een eerdere uitzending van de ZZP Update. Voor nu wil ik jullie bedanken voor de komst naar de studio. En veel succes met al die veranderingen die gaande zijn in deze interessante markt.
2: Dankjewel.
0: Tot zover Let's Talk Business met Head First Group. Wil je hem terugluisteren of andere afleveringen, kan dat uiteraard via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
8: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
9: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
11: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
12: ja?
11: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
12: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
11: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
13: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
14: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. People Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Update met Martine Howard.
3: Publieke organisaties staan onder technologische, maar ook maatschappelijke druk. En daarnaast natuurlijk ook echt onder wettelijke druk. Er is enorm veel gaande op dit moment in de wereld. En dat zorgt ervoor dat heel veel organisaties voor grote uitdaging staan. Informatieketens, dienstverlening en leiderschap raken ondertussen het hart van de organisatie. En hoe kun je hier nou als organisatie goed mee omgaan? We gaan hierover praten met Carant. Ze zijn een adviesbureau voor de lokale overheid. Ze zijn hier al vaker aangeschoven. En we gaan het dan ook echt hebben over die digitale transformatie. En hoe je dus ook echt het hart van de organisatie nou echt ook naar jou kunt transformeren. Hoe kun je samen als organisatie die ontwikkeling aangaan? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Wim Hoekstra van Carant.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Wim, van harte welkom.
4: Dag Martine, leuk om hier weer te zijn.
3: Ja, we gaan weer met elkaar in gesprek. Even meteen aan het begin van deze uitzending. Je wilt als organisatie eigenlijk weerbaar en wendbaar tegelijkertijd zijn. En nou ja, die combinatie is tegelijkertijd ook heel erg uitdagend.
4: Ja, en dat zijn ook wel direct twee termen die wel samenvatten van wat er ondertussen aan de hand is in onze wereld. Ik denk dat iedereen dat ook als burger wel ervaart.
3: Ja.
4: Ik zit natuurlijk echt in een zeer volatiele wereld, zoals ze dat zo mooi noemen.
3: Ja, klopt.
4: Ik bedoel, of het nou Trump aan de andere kant van het water is, met al zijn wispelturige acties, de enorme technologische mogelijkheden die we hebben, AI met alle kansen en gelijktijdig alle bedreigingen die dat oplevert. Die snelle veranderingen, die dan weer disruptie veroorzaken in allerlei ketens, die iedere burger onzeker maakt. Ik bedoel, het wispelturige gedrag met de verkiezingen. Het is wel, zoals Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit ooit op een tegeltje had geschreven. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nou, dat vatten die twee woorden wel samen. Je moet weerbaarder worden.
3: Ja.
4: En tegelijkertijd zeer wendbaar zijn om te kunnen reageren op alles wat er gebeurt om ons heen.
3: Ja, zorgt dit ook voor chaos bij lokale overheden? Want dat is waar jullie natuurlijk veel mee samenwerken. Er gebeurt zoveel. Waar kun je nog de focus houden, zeg maar, in deze tijd?
4: Ja, chaos niet direct. Ik denk dat Nederland een lokale overheidslaag heeft die gewoon zorgt dat de basisdingen gewoon regelen. Ik bedoel, het vuil wordt opgehaald, uitkeringen worden verstrekt, er gaan vergunningen de deur uit. Maar in de organisatie zelf piept en kraakt het wel. Komt er een Oekraïne-oorlog, dan komt er bij de lokale overheid direct weer een enorme vraag om noodopvang en hulp en identiteitsbewijzen. En het reageren op dat soort onverwachte gebeurtenissen,
3: ja
4: dat stelt zulke hoge eisen aan die organisatie. Piepen en kraken is dan wel het woord wat erbij past.
3: Ja, ja.
4: Geen chaos, maar het is wel alle hens aan dek op dit moment voor de lokale overheid om het hoofd boven water te halen.
3: Ja, en piepen en kraken, je wilt uiteindelijk natuurlijk dat het een, nou ja, als gesmeerde olie zeg maar, natuurlijk weer lekker door gaat lopen natuurlijk.
4: Ja, en daar hoort ook wel een beetje de overtuiging bij dat dat ook kan.
3: Ja.
4: Ik bedoel, natuurlijk ben ik een fan van wat we met technologie kunnen. En ik heb ook wel de reële kijk op alle bedreigingen die daar aan vastplakken. Maar ik denk als je als leidinggevend team, als leiderschapsteam van een organisatie, en zeker dus ook voor een lokale overheid, maximaal daar het profijt van wil trekken. Ja, dat wel kan helpen om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden.
3: Ja. Ja.
4: Maar dan moet je daar wel in dat leiderschapsteam ook wel de juiste stappen voor willen zetten.
3: Ja. Ja.
4: En dat is wel wat er op dit moment de grote uitdaging is.
3: Ja, laten we eens eventjes gaan kijken naar die stappen. En met name ook waar we nu staan. Hè, van informatiseren en automatisering in de kelder van de organisatie naar organisatie en informatie in het hart eigenlijk. De gemeentelijke organisatie, anno nu. En nou ja, misschien ook wel anno 2000 of 2030 zeg maar. Waar moeten we aan denken? Waar staan we dan zeg maar? En wat is er nodig?
4: Ja, ik denk, als we kijken naar de trends in ons land, dan zien we dat er steeds meer vraag is naar diensten op het uitvoerende laag van de overheid, dus bij de lokale overheid. En willen ze in 2030 dat nog steeds waar kunnen maken?
3: Ja.
4: In een wereld waarvan we ook weten dat het een lage arbeidsproductiviteit te kampen heeft, met een arbeidsbevolking die stabiel blijft of krimpt. Met de technologie die soms niet allemaal aansluit op de competenties en kennis van de mensen die er nu zitten. Dan, als we in 2030 gaan kijken, dan zullen een succesvolle gemeente een paar hele belangrijke keuzes in 2030.

0: 26 gemaakt hebben. Ja. En die keuzes die hebben dan wel te maken met een soort herijking van wat doe ik zelf? Wat doe ik in een publieke samenwerking? Wat laat ik aan de markt over? Hele bewuste sourcingskeuzes. Ik denk dat zij heel actief sturen op competenties van hun eigen workforce. Niet alleen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor de jongere generaties. Maar ook om gewoon te zorgen dat ze een arbeidsgroep hebben die goed om kan gaan met alles wat de technologie op dit moment kan bieden. Zowel qua kansen als bedreigingen. En dat stelt dus weer eisen aan het leiderschapsteam. Dus ik hoop dat we in 2030 gaan vaststellen dat er heel veel MT's, DT's, directieteams in 2026 de keuzes gemaakt hebben om het roer om te gooien.
1: Ja.
0: En dat is ook wat wij ook bedoelen met I, de informatisering naar het hart van de organisatie. Ik denk, kijken we historisch naar overheidsorganisaties, dan was ICT een ondersteunend iets. Vroeger een tekstverwerker en een boekhoudpakket zat in de kelder. Jongens op gympies die het beheer deden. En nu zien we natuurlijk in de afgelopen 15 jaar dat de operationele afhankelijkheid van ICT is 100% de facto. Ja, we noemen dat even de overgang van ICT 1.0 naar 2.0. Maar je ziet dat niet terug in de organisatie, in de positionering van die, wat wij dan noemen de I-functie. Dus waar zitten de I-adviseurs en ja, de architecten en de, is er een wel of niet een CIO? Dan zie je nog steeds dat het georganiseerd is, soms op het tweede, soms op het derde echelon, diep weggestopt. Zeg ook dan wel eens de metafoor, ze zitten nog in de kelder. Terwijl het eigenlijk een strategisch goed is geworden. Wat kan je met data? Wat kan je met informatisering in zijn algemeen? Dus die gemeentelijke organisaties moeten stappen zetten om zich daaraan te ontworstelen en zorgen dat die I-functie geborgd gaat worden binnen dat directieteam.
1: Ja, dus dat vereist eigenlijk ook natuurlijk wel van de MT-leden echt digitaal leiderschap. En je wilt dat er een CIO is of dat er ja, iemand de IT-afdeling echt aanschuift ook. Bij een CEO bijvoorbeeld. En bij die vergaderingen. Hoe zorg je ervoor dat dat echt geïntegreerd wordt in plaats van dat het allemaal losse eilandjes, losse silo's blijven?
0: Ja. Ja, ik geloof heilig in visie, in visievorming. Ik bedoel, we hebben ooit een minister-president gehad in ons land die visie had gezien als geprojecteerd als een olifant die het zicht op de toekomst belemmert.
1: Yeah.
0: Nou, ik ben precies van de andere school. Visie geeft richting. Alice in Wonderland had ook geen visie toen ze de Cyprische kater vroeg. Ga ik linksaf of rechtsaf? Waar wil je heen, zei de kater. Ja, maakt me niet uit. Ja, dan maakt het ook niet uit welke kant je op rent.
1: Yeah.
0: Nou, dat is zeg maar even hoe Nederland er ook voor staat. Visie. En als die visie op een organisatieniveau van een lokale overheid, de O en de I, dus de organisatie en de informatisering integreert, dan kan je meters maken. En dan heb je natuurlijk een team nodig, een directieteam, een MT, wat ook daarop stuurt, wat richting geeft, continu, dag in dag uit. En als daar geen I-competentie, I-kennis, I-vaardigheden zit op dat niveau, dan is een van de eerste zaken die je een organisatie moet regelen, is zorgen dat die I-functie wel geborgd raakt op het MT-DT-niveau. Ja. En dat kan zijn een CIO benoemen. Het kan zijn de strategen die zich bezighouden met het vakgebied dicht tegen dat MT aan te organiseren. Ja, helemaal mooi is natuurlijk dat de hoogst in rang, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur bij een gemeente, dat die ook dat I-gen in zich heeft. Dat is natuurlijk de droom voor iedereen informatiseren. Kijk, ik weet natuurlijk, een gemeente is geen Coolblue. Een gemeente, bij Coolblue, daar zitten de business visionairs en de technologie visionairs. Die zitten, dat zijn dezelfde personen.
1: Ik wil het zeggen, maar het is ook een hele andere cultuur, hè?
0: Andere cultuur,
1: ja.
0: Letterlijk een andere business. Maar bij de lokale overheid gaat het ook over de publieke zaak. En het gaat ook over de koppeling tussen het publieke domein, het politieke domein en de organisatiedomein. Maar op dit moment is het een tekort.
1: Ja, en eigenlijk zou je dat Coolblue idee misschien wel willen integreren. Of inspiratie kunnen gebruiken.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Maar er moet er wel iemand in de buurt van het MT-DT zijn die ze ook daar permanent op kan inspireren.
1: Ja, ja.
0: Dus die I-functie in het hart van de O, hè, zoals wij dat ook als titel steeds hanteren, staat wel daarvoor. Zorgen dat het I-aspect meeweegt in alle stappen die een organisatie zet.
1: Ja.
0: En wij kijken bij die organisaties natuurlijk ook wel wat vaak naar hoe ze gestructureerd zijn. En dan zie je natuurlijk een klassieke afdeling P&O, hè, de HR-afdeling. Nou, de P is in de praktijk toch wat dominant en de O krijgt vaak toch te weinig aandacht. We zien soms op het derde echelon onder bedrijfsvoering nog een afdeling I en A, informatisering en automatisering. Nou, we zien toch steeds meer dat de automatisering vaak wel geoutsourced is, buiten de deur gezet is, dus de I blijft over. De O krijgt te weinig aandacht, de I blijft over. Dus ik zeg, joh, gooi dat samen, maak er een afdeling, een team O en I van. En zorg dat het organisatiebelang, de organisatievisie en wat de rol die de I daarin kan spelen, de informatisering, ja, dat daar geen licht tussen zit. Dat dat één is.
1: Ja.
0: En niet een afzonderlijk opgave van een team op het derde echelon.
1: Ja, want op die manier kun je dus ook weerbaar en wendbaar zijn. Doordat je dat dan gaat integreren.
0: Het kan er enorm bij helpen.
1: Ja.
0: Kijk, technologie is er. Dus je kan er maar beter op een goede manier gebruik van maken. En wendbaar en weerbaar gaat dan op dat moment natuurlijk wel heel veel eisen stellen aan de organisatie. Als het gaat over wat voor vol vakbekwame medewerkers zitten daar. Hebben die de juiste competentie set? Hoe hebben we onze processen ingericht? Is dat wat gestroomlijnd? Hebben ze de juiste cultuur gericht op samenwerking? En als ze een deel buiten de deur brengen aan werk en een deel binnen de deur houden aan werk. Ja, dan moet er toch ook wel een vorm van externe gerichtheid in die mensen zitten. De registraties op orde. En natuurlijk uiteindelijk in de kelder systemen op orde. En wat wij zelf steeds zeggen. En kijk dan uiteindelijk wat voor organisatiestructuur daarbij past. Maar begin daar vooral niet mee. We zeggen altijd, een organisatiestructuur moet je vooral geen hoofdpijn van krijgen. Dat is interessant voor de verlofkaart en het afdelingsuitje. Maar focus nou op die vol vakbekwame medewerkers met die cultuur gericht op samenwerking. Met de juiste competenties. En heeft dat iets met de informatisering te maken? Ja, in directe zin niet. Maar in indirecte zin natuurlijk wel. Want een deel van die competenties, ja, dat raakt natuurlijk allemaal van die fancy kreten als computational thinking, critical thinking. Natuurlijk wat andere vaardigheden om te gaan met informatisering. Anders vaardigheden om te gaan met het kritisch kijken naar wat data zegt. En hoe je dat in je besluitvorming kan betrekken.
1: Ja.
0: Dus het zijn nog steeds klassieke opgaves. Slimme, goede mensen, slimme processen met de juiste competenties. Alleen, ze moeten afgeleid zijn uit wat we anno 2026 kunnen profiteren van alles wat de informatisering brengt.
1: Ja, voor de lokale overheden die al best wel hiermee bezig zijn. Hè, kan ik me voorstellen, oké, hier zijn ze al mee bezig. Maar voor een lokale overheid die hier nog helemaal niet mee bezig is, is het een nogal grote stap om dit ook wel intern te veranderen. Hoe helpen jullie daar organisaties bij? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie aanpak dan?
0: Wij komen bij veel organisaties binnen op het moment dat er een herijking van de I-visie, de informatiseringsvisie, de INA-visie gevraagd wordt. Wat wij op dat moment wel proberen is al voor elkaar te boksen dat het een O- en I-visie gaat worden. Dat we het MT, het DT, de teamleiders, dat we alles wat leiding geeft, inclusief alle strategen die binnen die gemeentelijke organisatie zitten, een rol gaan geven in dat proces van visievorming. In de hoop dat we de zaadjes planten. Die uiteindelijk gaat maken dat het, nou, wat wij dan maar even noemen, een ICT 3.0 omgeving gaat worden. Mm-hmm. Met die I geborgd op het juiste niveau. We hebben nu een aantal klanten ook al zover gekregen dat het voltallige directieteam, inclusief hun strategen, een leergang op een van de universiteiten in Nederland is gaan volgen op CIO niveau. Dat is een vijfdaagse leergang. Dat is een majeure stap. Is dat mensen uit het sociaal domein, uit het bedrijfsvoeringsdomein, het ruimtelijk domein, fysiek domein, al die domeinen waar een gemeente verantwoordelijk voor is, dat je die mee kan nemen in dat gedachtegoed. Dat ze dat ook daar eens van die hoogleraar en professoren, van al die specialisten in de markt te horen krijgen. Zodat er ook geen semantische kloof meer is. Want dat is denk ik wat wij ons als informatiseerders en automatiseerders heel erg moeten aantrekken. Is dat we hebben er zo'n semantisch hoge drempel van gemaakt. Met natuurlijk met al die Engelse kreten en directe techniek, te snel de techniek in te gaan. Dus ik denk dat de opgave naar mijn vakbroeders en zusters vooral moet liggen in het slechten van die kloof, die brug slaan. En dat betekent dat wij ons meer, denk ik, toch op de bedrijfskundige organisatorische kant moeten gaan bekwamen. Waar wij van het DT, het MT vragen om een stap te zetten richting ons vakgebied.
1: Ja.
0: Omdat de technologie is, even in goed Hollands, here to stay. Dus er is ook helemaal geen keuze. Dus we zien voorbeelden op het internet voorbij komen van gemeentelijke organisaties die de connectie met de vaak digitale ecosystemen van de maatschappij verloren hebben. Wat een paar jaar geleden een heel mooi voorbeeld. Westerpark Amsterdam. De omliggende de buurt was zwaar ontevreden met al die evenementen die daar georganiseerd worden. Die onvrede uitte zich al een jaar lang op het internet. Op Facebook, op Insta, weet ik wat voor kanalen zij gebruikten. De gemeente was niet aangehaakt. En de gemeente werd wel overvallen door het feit dat er in één weekend 365 evenementenvergunning in één klappen zijn aangevraagd. Waarbij voor iedere andere dag van het jaar gevraagd werd om het park te gebruiken als park voor de buurt.
1: Ja.
0: En niet meer voor commerciële evenementen. En dan denk ik meer. Ik vind dat dan wel een heel mooi voorbeeld van de burgerij organiseert zich online. En de traditionele gemeentelijke organisatie, functioneel georganiseerd, lijnstaf, connecteert niet goed met dat soort ecosysteem. We hebben dus te weinig mensen in dienst die die competenties hebben om daarin ook een rol te spelen. En dan verlies je de connectie. En het enige wat dan de gemeente nog zegt, je kan op onze website een e-formulier vinden en je kan daar met je DigiD inloggen en met Ideaal betalen en je kan in de productendienstencatalogus een evenementenvergunning aanvragen. Maar ze hebben gemist wat er leeft.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een nog relatief onschuldig ding, maar dat geldt voor in het maatschappelijk domein en in het fysieke domein natuurlijk nog veel meer. Dus je moet je organisatie toch langzamerhand omturnen naar misschien minder mensen in de productieprocessen vergunningen afvragen. Gebruik daar die technologie voor. Die kan heel veel. En meer mensen aan het front. Die kunnen participeren in die ecosystemen. Die participatie daadwerkelijk handen en voeten kan geven. Die ja, dichter bij de burger gaan staan.
1: Ja.
0: Dan ga je ook een beetje van operational excellence naar customer intimacy. Dus dan, maar dat kan. Die ruimte kan je creëren in je formatie, in je organisatie. Als je ook probeert optimaal gebruik te maken van wat de technologie kan. Dus het zijn allemaal tandwieltjes en ze hangen samen. En het is soms wel frustrerend om te zien dat degene die aan het roer staan dat niet zien en niet snappen. En die frustratie die richt ik dan vooral op mijn eigen beroepsgroep, dat wij niet in staat zijn om dat over de bühne te brengen en die organisatie mee te nemen.
1: Ja.
0: Daarin. Ja. En dat is I in het hart van de organisatie staat ook voor het doorontwikkelen van onze eigen competenties op de vlak. Wij moeten die brug slaan.
1: Ja, want zoals je het ook vertelt, hè, dan zijn er eigenlijk gewoon een aantal verschillende elementen waarbij die verbinding met elkaar leggen cruciaal is. Alleen zodra die verbinding er eigenlijk niet voldoende is, ja, dan krijgen we dus dit. Dan krijgen we dat gekraak en dat gepiep. En dat wil je eigenlijk niet. Ja. Maar ook als we helemaal kijken naar de toekomst, hè, 2030 is er zo. Tegen die tijd is er zoveel meer veranderd dan nu. Je zult nu wel echt moeten bewegen. Kun je zeggen, er is echt een noodzaak om nu te bewegen, dit jaar, als organisatie?
0: Ja, de lokale overheid heeft kampen met toenemende vraag vanuit de maatschappij aan diensten en ondersteuning. En tegelijkertijd hebben ze te kampen met gewoon gebrek aan middelen.
1: Ja.
0: Er is natuurlijk fors bezuinigd. En dat dient zich, ik denk, over een jaar of twee weer in vol ornaat aan dat er een tekort aan middelen is. Dus mijn stelling is, we hebben niet zo heel veel tijd meer om het roer om te gooien. En zorgen dat je met die krapte aan financiële middelen, dat je toch gewoon je ding kan doen als lokale overheid. Ja. Maar dan moet je dus niet dat gaan uitstellen, dus het roer om. Want de technologie kan veel. Vroeger zeiden we altijd van ja, je moet een dienst proberen zo gestandaardiseerd mogelijk te maken, want dan kan je het automatiseren. Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig AI-tooling. En tegen een AI-tool te zeggen, er komt een aanvraag binnen, toets het even aan wet en regelgeving en wat ik de afgelopen 3000 keer beantwoord heb, en kom eens met een concept. En met de human in the loop, zoals het dan heet, zelf nog een keer zeggen, nou, het klopt eigenlijk wel, het is goed. Ja, dat is ook een enorme efficiëntieverbetering.
1: Ja, klopt.
0: Dat die weerbaarheid weer vraagt, dat je wat moet doen, zeker moet weten met welke tool je dat doet en waar die content naartoe gaat. En aan de informatiebeveiligingskant en aan de privacy en aan de ethische kant weer allerlei maatregelen moet nemen. Maar het alternatief is dat je het niet doet. En dat zie ik toch iets te vaak. Van, laat het eerst maar eens uitkristalliseren, die technologie. Maar ja, dan komt weer de nieuwe technologie, dus dat helpt niet. We gaan eerst eens beleid vormen. Begin met experimenteren. Begin met pilots. Maar pak dan wel door. Ik kijk wel eens jaloers naar een verhaal over Christoffel Columbus. Toen hij in, wanneer was dat? 1500, 1600 Amerika zogenaamd ontdekte. Ja, dat is bij uitstek een voorbeeld van innoveren en experimenteren. Hé, de aarde was niet plat. Hé, vrek, ik kan in Amerika aankomen. Het liep allemaal niet goed af voor de lokale bevolking daar natuurlijk. Maar het was wel een voorbeeld van We hebben een use case. We gaan met 2-3 scheepjes daar naartoe. En als het werkt, gaan we opschalen. We hebben support van de top. Er worden middelen beschikbaar gesteld. En dat heeft uiteindelijk Spanje heel veel rijkdom gebracht. Nogmaals, heel veel schade voor bevolkingsgroepen daar lokaal. Maar dat innoveren, experimenteren, daar is nu de tijd ook wel weer rijp voor. Met al die mogelijkheden die we hebben. Ja. En hou het niet af. Gebruik het.
1: Nee, gebruik het. Ja. Hè? Trial and error wat dat betreft. Begin.
0: Begin.
1: Ga het doen. Al doe je het met kleine stapjes. Ja. Maar begin. Dus dat vereist een stukje mindset.
0: Mindset.
1: Mindset en visie.
0: Ja. En dan en visie vereist dus leiderschap.
1: Digitale leiderschap.
0: En digitaal leiderschap. Meer om aan te geven dat die, dat vanuit die visie wel dat inlevingsvermogen in wat de technologie kan brengen wel voelbaar is.
1: Ja.
0: En daarna zal de digitale leider, en die zit echt niet alleen maar in de top van de organisatie, die zit op meerdere plekken in de organisatie, dat digitaal leiderschap. Maar die zal daarna ook de juiste ontwikkelingen moeten sponsoren. Met woord en daad en op de zeepkist staan. Er zijn alle standaard veranderkundige regels, zou ik bijna zeggen, om te zorgen dat het beklijft. En dat de mensen die het raakt, het als authentiek ervaren. Het is allemaal variaties op hetzelfde thema, leiderschap.
1: Ja.
0: En digitaal leiderschap is wat dit tijdsperk op dit moment vraagt.
1: Dat is het. Ja. Ja. We hebben veel met elkaar besproken. Ja. Is er nog iets wat je de luisteraars en kijkers mee wil geven?
0: Nou ja, ik heb al wat ervaringsjaren op mijn teller staan. Ik heb jaren gedacht dat ik in een heel saai tijdsgevricht geboren was. Ik heb net de provo-tijd niet actief meegemaakt. En in de jaren 80 en 90 vond ik het nog niet zo bijzonder in onze wereld. Maar als ik nou toch zie wat er op dit moment voor ontwikkelingen zijn. En nogmaals, positieve en negatieve. Het is wel een heel fascinerend tijdsgevricht. En ik hoop van harte dat er een aantal mensen gaan opstaan. Ook bij onze klantenkring, de lokale overheid. Die gaan zeggen van, ik vind het allemaal hartstikke eng. Maar ik ga wel die stap zetten. En ik ga zorgen dat er een O&I-visie komt. Ik zorg dat I in het hart van die organisatie terechtkomt. En we gaan stappen zetten. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En ik hoop ook dat onze opname daar misschien ook een klein druppeltje, een rimpeltje kan veroorzaken in die vijver.
1: Ja, mooi. Dankjewel Wim Hoekstra. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer, Martine.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Dit is New Business Radio.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
6: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met N-Value inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
3: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
7: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP'.

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan. Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Shaping Your Future. Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
6: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Beter waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste redenen om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
8: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Ron Lemmens.
10: Nederland moet de komende jaren veel bouwen, verzwaren en vervangen. Het energienet, woningen, bruggen, tunnels en sluizen. Genoeg ambitie en geld is niet meer het enige probleem. De vraag is ook of we het daadwerkelijk uitgevoerd krijgen. Bij mij in de studio is straks de gast Paul Vogels. Hij is CEO van Primanet. Hij gaat aanschrijven om te vertellen over hoe overheden, netbeheerders keuzes maken tussen projecten die allemaal om dezelfde mensen en middelen vragen. Verder in deze uitzending de app Skin Vision. Want ja, die kan met AI het risico inschatten op huidkanker en verwijzen zo nodig eerder naar de huisarts. Sneller ontdekt, dus betekent een verder grotere kans op genezing. En hij vertelt hoe dat werkt. Hij is overigens ook degene die ons gaat verzorgen voor de Inspire Top 3. En we hebben vandaag ook in de studio mijn tafelgasten Inke Walenberg, hoofdredacteur van Marketing Facts en Twinkle. En niet te vergeten straks de Fast Forward.
1: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
10: Ja, Fast Forward. misschien toch eventjes nog toelichten. In hele korte tijd gaan we heel veel informatie krijgen van mensen met allemaal leuke uiteenlopende initiatieven. Vandaag overigens gaan we ook wijn proeven. Doen we een afloper trouwens. Eemke, van harte welkom. Leuk dat je er bent.
5: Ja, leuk dat ik er weer ben.
10: Ik ben natuurlijk vaker hier te gast in de studio. Jij bent natuurlijk veel bezig met marketing. Misschien moeten we toch maar even het dan hebben over vorige week in Cannes, de Lions. Hè? Het grootste reclamefestival ter wereld. Jij was daar, maar ik was daar ook.
5: En we hebben elkaar niet gezien.
10: En we hebben elkaar niet gezien, maar dat is niet zo heel gek. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar zijn. Wat was jouw indruk dit jaar?
5: Ik ben een groentje daar op het gebied. Want het was voor mij de eerste keer. En het was een hele ervaring. Ik was er niet lang, van dinsdag tot en met donderdag. Maar het meeste, de rumor die je hoorde, of dat was al een aantal jaren, is dat tech het heel erg over gaat nemen. En dat de bureau mensen daar een beetje over aan het brommen zijn. Ja. De vraag is dat terecht of niet?
10: Dit was mijn vijfde jaar dat ik er was. Mm-hmm. En ik heb heel veel gezien, maar ik misschien even meenemen ook in hoe dat dan gaat. Daar staat Netflix met een uur een heel hotel af. Bijvoorbeeld TikTok, er rijdt een treintje rond, helemaal bestickerd met TikTok. Amazon heeft een half dorp daar gebouwd. Het zijn allemaal grote spelers. Spotify die daar zichtbaar is. Maar inderdaad, de bureaus waar het eigenlijk om ging, die zie je wel, maar niet zo prominent meer. Want het grote geld is natuurlijk niet daar, maar is bij die techbedrijven.
5: Ja, en het gaat natuurlijk uiteindelijk hand in hand voortaan. Hè? Dus, maar ik snap het gebrom natuurlijk wel, wat je zegt. Waar je rondkijkt, daar Adobe, Pinterest, Spotify. Die trekken allemaal kokers met artiesten ook nog helemaal los. Het is een bijzonder gebeuren, moet ik zeggen.
10: En inderdaad, ook qua sprekers natuurlijk, er gebeurt heel veel. Ben je in het paleis geweest ook? Want dat is eigenlijk waar het gebeurt, hè, waar de prijzen worden uitgereikt. Mm-hmm. In de kelder, daar staan al die cases opgesteld.
5: Ik heb rondgelopen, bijgewoond van alles. Ik heb heel veel tot me genomen. Oprah Winfrey heb ik niet meegekregen.
10: Nee.
5: Maar dat zijn ook wel weer van die grappige dingen. Hè? Dat ze dat soort sprekers, die trekken natuurlijk heel veel mensen aan. Maar
10: een aantal jaar geleden Elon Musk.
5: Ja, precies. Ja,
10: eigenlijk nog voor zijn Trumpiaanse periode ook.
5: Ja, en Oprah is dan ook wel, want wat komt ze daar vertellen? Ze komt daar vooral vertellen natuurlijk over haar eigen geschiedenis en hoe haar leven is gelopen. Dus in die mate kan je weer zeggen van wat heeft dat te maken met de tech en de bureauwereld, zeg maar. Wat was jouw outtake eigenlijk?
10: Nou ja, wat je eigenlijk net al zei, je ziet gewoon dat de tech het overneemt daar. Mm. En er zijn wel heel veel sessies. Ik ben daar niet bij geweest. Ik was natuurlijk druk daar met de opnames van Marketing Report van het radioprogramma, ook op het New Business Radio. Maar je ziet het wel veranderen. Aan de andere kant zie je het ook wel weer drukker worden. Ik heb namelijk begrepen dat in 2019 het echt heel rustig was bij de Cannes Lions. En na coronatijd er een boost gekomen was. En de meest opvallende, die wil ik toch even nog delen. Is een aantal jaren geleden was het eigenlijk not done om nog te vertellen dat je met het vliegtuig daar naartoe afgereisd was.
5: Mm-hmm.
10: Herken jij dat?
5: Kan me voorstellen, ja. Maar nu is het gewoon.
10: Nu mag het weer. En dat je met de trein komt, nou is mooi meegenomen. Maar je kan ook gewoon het vliegtuig pakken. Dus dat is wel, vind ik, opvallend.
5: Ja,
10: van oké, op het moment dat je die trend dan. Nu kan het allemaal weer. Mm-hmm. Dat vind ik toch een beetje hypocriet. Als
5: maar jij bent met de auto gekomen, hoorde ik.
10: Ja, maar ik had apparatuur bij me. Ik had een goede reden. En 300 bitterballen. Okay. Goed, maar dat zijn dingen los van die Cannes Lions. Het is waanzinnig om mee te maken. Het is een bijzonder evenement. Laten we dat wel wezen. De hele wereld is daar. Mm-hmm. In het klein aanwezig.
5: Ja, zeker. Heel Nederland zit ook daar. Dus dat is ook natuurlijk altijd een
10: soort. En het is een kleine wereld, toch? Ja, precies. Ik ben ook wel even benieuwd, want jij hebt nog meer gekeken dat je kijkt naar de situatie. Hè? Bijvoorbeeld de periode van het jaar. Hitte en consumentengedrag. We gaan het straks natuurlijk hebben over het opsporen van eventueel huidkanker.
5: Mm-hmm.
10: Hij komt er net binnen, as we speak. Erik de Heus, gaan we zo ook even spreken natuurlijk. Maar daar verandert heel veel met het koopgedrag ook. Hè?
5: Ja, en eigenlijk is het wel interessant dat de mens eigenlijk niet heel veel verandert. Ondanks dat er al jaren, als het sneeuwt in één keer, dat we met z'n allen naar de winkel springen. En dat er weinig eigenlijk wordt ingespeeld daar op het moment. En nu ook weer is die hitte. En mensen gaan spontaan opeens dagjes uit, ventilatoren. En eigenlijk zou de marketing daar nog iets beter op kunnen voorbereid zijn. In ieder geval dat vraag ik me af hoe dat dan toch niet helemaal zo simultaan met elkaar verloopt.
10: Zou dat sneller kunnen door ook inzet van social media?
5: Ik denk het wel, ja. En überhaupt, we weten dat het klimaat aan verandert. Dus je zou daar toch wel heel erg makkelijk mee rekening kunnen houden. Iets beter. Of de seizoenen iets meer omdraaien. Dus in de winter veel meer al voor de zomer producten aanprijzen. Dat je het toch iets meer.
10: Maar de bekende bouwmarkten, die beginnen te adverteren over airco's en ventilatiesystemen. Mm-hmm. Last minute, op het moment dat er een hittegolf aankomt, dat zie je natuurlijk al jaren, toch?
5: Ja, klopt. Ja. Maar ja, waarom dan niet meer spreiden? Waarom niet al in januari? Ja, je ziet nou ook zeg maar met verse bloemen en bepaalde fruit en zo, dat daar ook zeg maar een spreiding is door het hele jaar. En dat je daar meer bewust mee bezig bent. Dat kan ook natuurlijk met dat soort producten.
10: Nu zie je ook overigens over mensen, menselijk gedrag. We blijven veel in Nederland eigenlijk als we op vakantie gaan. Koers, ja, spreekt veel mensen.
5: Ook, ja, ik zelf niet, moet ik zeggen. Maar dat is natuurlijk een ontzettend goede verandering. Of verandering bewust. Dat is denk ik door corona ook wel aangezet, toch? Nog steeds. En dat het blijft hangen. En dat mensen daar het wel prettig vinden. En ook snel met dit weer ook denken van, we kunnen net zo goed hier blijven.
10: Zie je daar een effect vanuit marketing eigenlijk gezien?
5: Ja, zeker. Ik denk ook als je naar de vakantieparken kijkt met een Landal, of je moet Lendal zeggen volgens mij voortaan, die Roompot overneemt en het echt heel Nederland volzet. Of met vakantieparken op allerlei niveaus. Dus dat je niet meer met een gezin naar een vakantiepark gaat, maar met twee personen, met stelletjes. Dus er wordt heel erg op ingespeeld ook. Dus ik denk dat dat wel een hele grote shift is.
10: Ik las vanochtend over vakantieparken gesproken, dat de Waddeneilanden en Zeeland, dat zijn eigenlijk de gebieden in Nederland waar waanzinnig veel huisbezitters dus een tweede huis hebben.
5: Oké.
10: Ameland is het bijna meer dan de vaste inwoners van het eiland. Dat is heel bijzonder. Ja. Even terzijde. Heb je verder nog leuke dingen waarvan je denkt van, daar moeten we het even over hebben?
5: Even denken. WhatsApp, zeg maar. Is dat
10: Zullen we het daarover gaan hebben?
11: Okay. New Business Radio Live voor Business Shapers.
10: Ja, daar gaan we het even over hebben. Maar dan ga ik ook wel mijn studiogasten bij betrekken. Paul en Erik, van harte welkom in de studio. We gaan jullie straks uitgebreid praten natuurlijk over wat jullie dagelijks bezighoudt. Maar ik ben toch even benieuwd op voorhand. WhatsApp krijgt een nieuwe baas, een nieuwe CEO. Je hebt dat bericht natuurlijk ook gelezen, Imke. Zijn naam heb ik hier staan, dat is Kunal Shah. En dan refereer ik even naar een artikel van het AD, pas geleden. En dat is eigenlijk volgens mij 2 dagen geleden. Ze krijgen dus een nieuwe baas, maar dat is niet het onbelangrijkste. Het meest belangrijke erbij is eigenlijk dat hij wil gaan kijken hoe wij dan uiteindelijk gaan betalen.
5: Ja, want hij ziet natuurlijk dat TikTok steeds groter wordt. En met Meta WhatsApp, daar zit niet echt een verdienmodel aan. Ze zullen vast een beetje verdienen, maar hij zit nou toch te kijken van hoe kunnen we er iets uit gaan halen. Nu ook de gebruikersnaam aanmaken. We hadden het er net al een beetje in de
10: Heb ik vanochtend teken. Gedaan toevallig?
5: Ja, je zei het in een andere gast hier ook al. Het is heel goed. Ik vroeg al, is het een artiestennaam of niet?
10: Paul, jij ook, hè, toch?
12: Ik ook, ja.
10: Wat is je artiestennaam op WhatsApp geworden?
12: Nee, gewoon toch Paul Vogels. geen Vicky 1983.
10: Ja, Erik, gebruik jij veel WhatsApp in jouw dagelijkse bedrijfsvoering of met collega's onderling of niet?
13: Nou, met collega's onderling niet zo heel veel. Dat gaat het alleen maar over logistieke dingen. Om maar zoiets te noemen. Wat
10: nou goed, het is wel ingebed natuurlijk eigenlijk, toch?
13: Maar het is wel in de familiesfeer en de vrienden en bekenden even gewoon korte berichtjes.
10: Wel bijzonder eigenlijk, toch?
5: Ja.
10: Dat eigenlijk na zoveel jaar dat ze dat toch denken, we gaan. Wat zou je ervoor over hebben om überhaupt?
5: Ja, het ligt natuurlijk aan wat ze allemaal gaan doen. Maar het is natuurlijk ook een soort van, waar gaan ze om strijden? Want TikTok is heel erg visueel en überhaupt dat heel erg belangrijk is. Gaat het dan uiteindelijk meer om de schermtijd die ze willen van mensen? Dat ze dat willen afkopen, kopen. Dus dat is wel, ik ben heel benieuwd hoe ze dit gaan inschieten.
10: Ja, zou dit een kans kunnen hebben voor Signal? Dat is natuurlijk een soort alternatief.
5: Ja, natuurlijk met privacy en alles.
10: Precies.
5: Zeker met die gebruikersnamen ook. Dat het niet gekoppeld is aan je telefoonnummer. Dus dat daarin het allemaal wat veiliger voelt ook. Ik denk dat nu met gebruikersnamen aanmaken heel veel influencers en bekende mensen dat al heel snel gaan doen ook. En überhaupt ook in de datingwereld. Dat je niet je telefoonnummer hoeft te geven, maar gewoon je gebruikersnaam. Dat zijn wel echt, denk wel, handige. Ja.
10: Dus jij ziet de voordelen er wel van.
5: Ja.
10: En als je zou moeten betalen, naast het zoveelste abonnement wat je al hebt.
5: Dat is wel zo.
10: Wat zou je er maximaal voor over hebben per jaar?
5: Oh jezus. Ja, per jaar? Per maand.
10: Ja, nou ja. Per maand. Zeg per maand.
5: Max €3.
10: Paul?
12: Ik denk reclamevrij toch wel een paar euro. Ik denk als ik alle abonnementen die in huizen Vogels bij elkaar, dat we over de 100 gaan met alle Netflixen en noem het allemaal maar op. Maar reclame vind ik zo'n achterhaald principe op mijn Netflix en op mijn
10: Erik?
13: Nou, ik ben ten eerste, als het betaald gaat worden, dat het, wat er nu wel naar uitziet, denk ik dat het een hele goed moment is om concurrentie in het leven te roepen.
7: Signal, hè? Dus onder andere. Ja, precies.
13: En anderen, want er zijn genoeg mensen die genoeg ideeën hebben om een waardevolle service op te bouwen. En ik denk dat iedereen gewoon gewend is aan het feit dat het makkelijk is en dat betaald niet hoeft te betalen. Ik weet niet wat ik zou gaan betalen. Ik moet er nog heel even een businessplan over uitschrijven. Maar ik denk dat het inderdaad een paar euro is en dan gaat het wel heel snel op.
7: Ja, dat is het dan ook. En anders gaan we toch kijken naar andere alternatieven.
13: Denk
7: toch?
13: Ik wel.
7: Ja. Dit is wel een, heb je het ook over marketing, wel iets wat je vaker ziet en wat je ook eigenlijk hoort over AI. Hè? Eerst afhankelijk maken en dan ga je betalen.
5: Zeker, ja.
12: Wat zijn de mango's, heet dat geloof ik tegenwoordig. Hè? De grote eerste vendor lock-in. Hè? Netflix is ook ooit met 5 euro begonnen. En nu betaal je je schil voor alles en nog wat erbij komt.
5: Ja. Dan
7: toch weer
5: denk
7: die
5: je al snel van, ach, een eurotje erbij. Nou ja, hè, ja.
12: Alles wordt duurder.
7: Nou, we gaan het allemaal zien. Maar het is toch weer de marketing die het dan in dit geval rondmaakt, het verhaal.
5: Ja.
7: Oké, we gaan door.
14: Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
7: Ja, New Business Radio Live. En we gaan als eerste beginnen met Erik de Huis. Want jij bent van Skin Vision. En dat komt wel goed uit deze tijd van het jaar. En wellicht ook andere momenten van het jaar. Want jullie hebben een app ontwikkeld die de mogelijkheid biedt om het risico op huidkanker in te schatten. De app stelt geen diagnose, maar geeft dus wel aan of het handig is om het plekje naar de huisarts te gaan, wel of niet.
13: Exact.
7: Dat is een mooie vinding. Ja. Overigens, sowieso even de vraag. Wie gaat op jaarbasis af en toe langs bij de huisarts? Checken?
5: Nee, heel erg. Nee.
12: Mijn huisarts twijfelde laatst of zijn computer niet kapot was. Want ik stond er niet in de afgelopen 10 jaar. Dus.
7: Oké, okay. Nou, dat is een goed teken op zich. Maar goed. En jij zelf, Erik?
13: Nou, ik ben, als het gaat over mijn huid, dan check ik dat uiteraard. Hè, want dat is, je moet wel iets zelf doen wat je ook verkoopt en wat je ook in de markt brengt. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat mensen steeds meer bewust gaan zijn van de risico's van zon in dit geval. En ook wel steeds meer de controle willen hebben over hun eigen gezondheid. En dat zie je aan verschillende applicaties die ontwikkeld worden, tools die gebruikt worden om je gezond te houden, om inzicht te krijgen en steeds meer zelf initiatief te nemen daarin. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is, omdat het zorgsysteem wel wat uitdagingen tegemoet gaat.
7: Ja, de voorgeschiedenis van de ontwikkeling van deze app, dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht.
13: Nee, klopt. De investering vanuit onze kant in de Skin Vision, dat was een idee van dermatologen en wiskundigen. Om te kijken naar, kun je plekken zien en in plekken zien of er een risico ontstaat voor ontwikkeling van kanker, huidkanker. Dat hebben we eigenlijk gedaan omdat we denken dat dat dus steeds meer een groeiende vorm van kanker. Elke tweede vorm van kanker is huidkanker. Dus dat betekent dat het heel groot wordt en dus ook de problemen daarmee gepaard gaan. De reden dat het groter wordt is omdat mensen steeds ouder worden. Daarmee in het verleden ook veel zonschade hebben kunnen oplopen. En dat de vraag naar zorg sterk gaat stijgen. En daarmee ook de problemen bij huisartsen, maar ook bij dermatologen steeds groter worden.
7: Ja, dus eigenlijk is het ook ontlasten wat je hiermee oplost.
13: 100%, ja. 100%. We hebben ontlasten de persoon zelf. Waar uiteindelijk veel van de huidkanker ontstaat bij mensen die zeggen, oh, ik heb een plek op mijn huid, ik wil eens weten, wat is dit eigenlijk? En vaak niet weten of het gevaarlijk is of niet. Daar willen we dan met onze Skin Vision applicatie, medical device, een oplossing bieden om actief daarop te worden. Soms dan eigenlijk niet meteen naar de huisarts willen gaan. Dat ik, ja, is het wel gevaarlijk, is het niet gevaarlijk? Daar helpen we mensen mee. En aan de andere kant zie je dat heel veel mensen die bij de huisarts komen, die zeggen, nou, goed dat u hier bent, maar u had niet hoeven komen voor deze plek. Misschien wat anders, maar niet voor deze plek. Dus dat zijn onterechte bezoeken waarbij een huisarts al overbezet is. En dat willen we dan voorkomen.
7: Maar goed, als je 1 keer per jaar gaat, dan hoef je toch niet te bezwaar te voelen?
13: Nou, er zijn wel wat mensen die meer gaan. Ik denk dat er ongeveer 80 miljoen bezoeken aan huisartsen plaatsvinden per jaar. En dat zijn 10.000 huisartsen. Dus je kan zo uitrekenen dat, ja, die mensen zitten de hele dag vol met allerlei plekken en allerlei issues en allerlei zaken. En hebben ook niet altijd de tijd om echt goed de zorg te geven die ze zouden willen. Dus vooral het kunnen geven van de zorg die de mensen echt nodig hebben. En het voorkomen van zorg die eigenlijk afgevangen kan worden door gebruik maken van technologie is heel belangrijk. En dat wordt alleen maar meer.
5: Zo. Maar wat is de foutmarge? Want met zo'n app kan ik me ook voorstellen dat je kan ook wel eens een keer mis?
13: Ja, een hele goede vraag. En dat is iets wat ons natuurlijk dagelijks bezighoudt. Omdat we daar ons vak van hebben gemaakt. Kunstmatige intelligentie stelt ons nu in staat om meer dan 90% van de gevallen goed te kunnen beoordelen. Dus dat blijft nog steeds een moment dat je zegt, blijf goed in de gaten houden wat de ontwikkeling is van
15: 90%, dat is best heel hoog.
13: Dat is heel hoog. En daar zijn we ook heel trots op.
15: En hoe krijg je dat dan zo waterdicht?
13: Steeds meer data, steeds meer gekwalificeerde data, steeds grotere bestanden. En daar ga je over tijd steeds slagen maken om dat te kunnen verbeteren. En dan is daar aan de andere kant van sensitiviteit, dus dat is de mate waarin je de plekken herkent, wil je ook niet iedereen naar de dokter sturen, want dan herken je 100% van de gevallen. Dus je moet ook de specificiteit, zoals dat heet, goed in de gaten houden. En die willen we ook zo hoog mogelijk maken. Zodat we zoveel mogelijk van de doktoren kunnen ontlasten.
15: En dat is dan toch praktisch. Dat is toch een beetje het eigen belang dat ik deze vraag stel. Misschien voor jullie ook wel. Maar stel, er wordt een plekje gesignaleerd door de app. Dan zou de app ook kunnen vragen. 2 maanden later, maak nog een keer opnieuw een scan van deze plek.
13: Ja,
15: is dat ook wat gebeurt?
13: Dat gebeurt ook. Dus je maakt op je bodymap maak je eigenlijk de plek aan waar die op, je huid plaatsvindt. En dan kan je dus instellen of je over 2 of 3 maanden of 4 maanden een nieuwe foto wil maken om te kijken of die plek ontwikkeld is of niet. Dat betekent dat hoe meer je ook het gebruik maakt van de applicatie, hoe meer je ook investeert in je eigen gezondheid van je huid. En je ook snel erbij kan zijn als het nodig is. En in de basis is dat gelukkig voor heel veel mensen niet nodig. 80-90% van de gevallen, een beetje afhankelijk van de doelgroep, die kunnen we gewoon aangeven. Geen probleem, je hoeft je geen zorgen te maken. En voor de mensen die wel naar een dokter moeten, die kunnen we dan gelukkig op tijd helpen.
15: Nu zijn we natuurlijk bij New Business Radio. Dus ik ga er ook iets vragen over het verdienmodel. Waar haal je uiteindelijk dan de business uit? Je moet daarin investeren om dit te kunnen ontwikkelen.
13: Ja, dat is ook een substantiële investering. Want SkinVision is ook een dermatologie kliniek. Dat weet niet iedereen. Dus wij zijn ook helemaal binnen het gezondheidssysteem gereguleerd. En als medical device moet je ook aan de medical device regulations voldoen. Dat moet in ons geval dan ook wereldwijd. Dus er is wel wat voor nodig. Om dit goed, dan moet je er vervolgens moeten studies gedaan worden om de kwaliteit te kunnen waarborgen en de claims te kunnen waarmaken. Dat wordt allemaal extern gecontroleerd. Dus er is een heel team mee bezig. En naast de investering voor het opbouwen van het netwerk, et cetera. Dus er is een verdienmodel en die bestaat eigenlijk in 2 componenten. En die hebben we recent een 3e component aan bijgemaakt. Dat is eigenlijk dat iedereen kan hem downloaden en betalen. Gewoon per jaar.
15: Dus het is een betaalmodel dat wel.
13: Betaalmodel.
15: Maar goed, aan de andere kant, daar heb je toch wel wat voor over.
13: Ja, en dat zien we ook dat klanten er veel voor over hebben. Want we zien dat eigenlijk de prijsgevoeligheid best wel laag is. Mensen hebben de eerste verwachting, dat is allemaal gratis. Dat alles in de zorg is gratis. Dan weten ze niet als ze naar een dermatoloog gaan, dat ze dan in ieder geval 125 euro van hun eigen risico al moeten aanwenden. Dus de mindset is nog wel wat, zeg maar, gedateerd, laat ik maar zo zeggen. Want zorg kost gewoon heel veel geld en wordt steeds meer.
15: Maar ik zou eigenlijk wel denken dat hier een rol is weggelegd voor de zorgverzekeraar.
13: Ja, en de zorgverzekeraars zoals CZ en Zilveren Kruis, die vergoeden het. En al hun brands wel. En we zijn nu met Mensis en VGZ eigenlijk in de laatste fase dat zij het ook gaan vergoeden. En ik denk dat het heel belangrijk is omdat daarmee ook doktoren weer ondersteund worden. En dat is de 3e component. Dat we zien dat doktoren steeds meer gewoon eigenlijk het willen voorschrijven. Als eerste fase van zorg. Kijk even of dit gevaarlijk is. Kom dan terug voor een afspraak. En dan kunnen we daar verder op induiken.
5: En hoe zit het dan bijvoorbeeld met een stukje advies van tevoren? Doen jullie ook iets met zonnebrandcreme, zeg maar? Of dat daar dan ook een stukje marketing in zit? Of,
13: We hebben wel samenwerkingen met partijen die producten aanbieden. Wij doen dat zelf niet. Mm-hmm. We hebben gezegd, laten we proberen eerst ons te concentreren op het bekendmaken van huid en bekendmaken van zonneschade op je huid. En dat het belangrijk is om daar actie op te nemen. En mensen niet te verwarren met alle andere mogelijke producten die ze ook wel gewoon bij de apotheek of bij de drogisterij kunnen halen. Daar zien we weinig toegevoegde waarde in om daarop in te spelen. Maar wat we wel doen is heel erg nadrukkelijk die monitoring en het bewust worden dat je zelf actief kan worden om dat te promoten. En dat doen we dan samen met verzekeraars en andere partijen. Om dat verder de markt in te brengen.
5: Ja, wat ik wel mag.
15: Ja, zeker.
5: Ik heb 2 dochters van 9 en 10. En die smeer ik altijd heel goed in. En mezelf altijd iets minder goed. En volgens mij is dat bij heel veel mensen zeg maar zo. Dat je heel erg bezig bent met de ander dan als ouder. En jezelf dan denkt, loopt wel los, zeg maar. Ja.
15: Maar sowieso, je wilde eigenlijk 10, 20 jaar geleden toch altijd heel erg bruin worden als je op vakantie. Je wil even laten zien van kijk eens waar ik geweest ben, toch?
5: Ja, zeker.
15: Dat is ook wel veranderd.
13: Ja, dat is wel, daar is meer bewustwording. Alleen wat je nog steeds ziet is dat veel mensen ook niet weten als ze gewoon naar buiten gaan. Ook al schijnt de zon niet en is het geen 30 graden. Dat ook door UV-straling je schade op kan lopen.
15: Ja, en daarom lopen ze in Japan met die paraplu's natuurlijk.
13: Dat zijn wel wat andere wat modieuze beïnvloedingen daar ook wel. We zien heel veel mensen natuurlijk buiten. Mensen hebben veel meer vrije tijd, dus we komen wel veel meer buiten. Wat voorheen natuurlijk vaak, ook met de Engelse klanten bijvoorbeeld, het beeld is van ga naar Spanje, ga helemaal wit in de zon liggen en eind van de dag kijken we dan hoe ver we zijn, zeg maar. Ja, dat is niet handig en dat probleem wat je schetst is heel erg duidelijk. Het probleem daarin is dat die schade pas 20 jaar verder of 30 jaar verder tot uiting komt. En dat is waardoor het heel belangrijk is om mensen daarvan te overtuigen eigenlijk. Want dat is wel een uitdaging.
5: Ja,
15: ja, is er nog iets, als we het toch hierover hebben. Ik bedoel, we gaan straks allemaal op vakantie. Is er nog iets over welke factor wel of niet? Weet je daar ook iets van toevallig? Staat dat in de app, adviezen? Factor 50, factor 30? Wat is nu goed?
13: Ja, factor 50 is gewoon goed.
5: Ja, ik heb een keer daarover gehoord dat als je factor 50 heel erg smeert, dat je juist een soort van laagje over je huid legt. Wat ook weer niet helemaal goed is, omdat het dan niet meer kan ademen. Of is het een broodje aap?
13: Dat kan ik niet generiek zeggen. Want per brand is er natuurlijk ook weer. Wij werken samen met L'Oréal, met La Roche-Posay.
5: Mm-hmm.
13: Dat is een wat we noemen FDA goedgekeurd zonnebrand. Ja, die hebben heel veel energie gestopt in de bewijsvoering van hun claim. En daar kan je dan wel van uitgaan.
5: Ja.
13: Betaal je wel een premie voor. Ik kan dus niet een generiek beeld geven. En ik wil ook voorzichtig zijn om inderdaad een indruk achter te laten. Dit is de partij waar wij mee samenwerken als om na te denken over hoe je wereldwijd om kan gaan met deze problematiek. En hoe je daar elkaar kan versterken. En dat kan ik delen.
5: Ja.
15: Tot slot de vraag. Skin Vision overal te downloaden bij de bekende app stores.
13: Exact.
15: Goed zo. Dankjewel. Erik, je blijft natuurlijk de hele uur erbij. We gaan straks ook jouw Inspired Top 3 horen.
16: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks.
17: Fast Forward, New Business Radio Live.
15: Ja, we gaan weer naar de middenruimte zoals we elke donderdag doen. En daar hebben we dan gasten staan. In dit geval Nicolaas Jozef van Disseldorf. Hij is onderzoeker bij Universiteit Tilburg. En de vraag die ik aan hem ga stellen. Wat is een probleem dat jouw generatie heeft waar te weinig over gesproken wordt? Nou, Nicolaas, kom maar door.
18: In één woord, pornografie.
15: Pornografie.
18: Pornografie is tegenwoordig zo ontzettend beschikbaar. Ik kan letterlijk nu mijn telefoon erbij pakken en 5 seconden openen. En dan heb ik het niet over mijn search history. Dus we zien dat 39% van mannen elke dag kijkt. En dit heeft
15: 39% van elke man?
18: Van 15 tot 29 jaar. Dat is voornamelijk mijn leeftijd, ik ben 27. En dit leidt tot veel negatieve effecten. Dus bijvoorbeeld op vroege leeftijd erectiestoornis. Het niet durven aangaan van relaties met dames of met heren. Mogelijk hogere kans op depressie. Het objectiveren van vrouwen. Dus er komt heel veel bij kijken. En wij proberen daar een oplossing voor te bieden met onze platform.
15: En goed, waar moet ik beginnen? Ik ben even de draad kwijt, zeg. Waar begin je dan met de oplossing?
18: Ten eerste geloven wij dat het niet in AI ligt. Wij denken echt dat wat mensen missen is connectie, intimiteit. En dat ga je niet vinden in een AI-model. Dus wat wij hebben is, wij bieden toegang tot psychologen. Redelijk betaalbaar, omdat we werken met Oekraïense psychologen die Engels spreken. Bulgaars, dus voornamelijk Oost-Europa. Maar ook gewoon een blokker. Gewoon op je telefoon, jij klikt op blok dit. En dan kan je gewoon niet meer op die websites. Dus daar zijn we ook mee bezig. Een online anonieme community waarmee je hierover kan spreken zonder dat er schaamte heerst.
15: Oké, maar wat is dan wel gezond? Hoeveel minuten per dag of per week mag je dan wel kijken? Wat bedoel, dat je helemaal niet kan kijken, dat kan je me niet uitleggen.
18: Ik denk dat dit de verkeerde vraag is.
15: Dat zo?
18: De vraag is, wat kost het jou en wat levert je op? Gaat het ten koste van intimiteit met je partner? Is het een moment van even rust? Dat is prima. Ik ben niet per se tegen pornografie. Wij zijn voor mensen die hier problemen hebben. En,
15: die eigenlijk te veel consumeren.
18: Ja, en dat kan
15: consumeren.
18: Je zelf definiëren. Een verslaving aan zich is vaak wanneer je dagelijks er probleem van ervaart en wil stoppen, maar niet kan.
15: Oké. Hebben we hier nog vragen over?
5: Ja, wauw. Ik moet ook aan OnlyFans denken natuurlijk wel hierbij. Dat natuurlijk hand in hand gaat met elkaar.
18: Ja, dit versterkt het. Omdat je daar, dat is niet alleen pornografie, maar ook intieme connectie. Althans, het lijkt erop. Het is het niet. Wat het inderdaad de verslaving nog meer kan versterken. En ook financiële problemen zien. Dus wij zien sommige mensen op een app die spenderen 30.000 euro aan dit soort apps. En komen zwaar.
15: 30.000 euro?
18: Ja. Ja, dat
15: maar dan ga je toch gewoon op zoek naar een videotheek, ouderwets zou ik zeggen.
18: Dat is een betere oplossing. Ja.
15: Goed, ja. Dankjewel. Ik vind het in ieder geval mooi dat dit onderzocht wordt. En ik hoop voor jou dat jij uiteindelijk deze mensen toch kan helpen hierbij. Dankjewel.
18: Dankjewel.
19: Fast Forward, New Business Radio Live.
15: Goed, en dan gaan we nu het hebben over heel wat anders. Dat is natuurlijk wel iets wat soms met elkaar verband kan hebben, maar daar gaan we nu niet over hebben. Want wijn is natuurlijk altijd waar het gezellig is, toch? En ook hier in de studio Monique Goderie, en ze is bij ons vaker en heeft dan weer de mooie tip voor welke wijn we nu weer moeten gaan proeven, toch Monique?
20: Nou, ik heb een lekkere rosé mee. En een hele bijzondere.
15: Oh, vertel.
20: Nou, deze is houtgerijpt. Het is een Pinot Noir rosé, 3 maanden houtgerijpt. Framboosjes proef je. Echt super lekker. Hij komt uit Slovenië. Van een oudste wijnhuis in Slovenië sinds 1542. En Franci Cetko is al 40 jaar de wijnmaker daar. En het heeft ooit bij het Romeinse Rijk gehoord. Vandaar dat hij Latijnse tekst erop heeft. Vino Vidivici. Dat betekent de wijn zag en overwon. Nou, en dat gaat voor deze wijn echt wel op.
15: Wauw. Ja, het leuke is, we hebben de vorige uitzending dat je bij mij was, hebben wij na aflopen hebben we heel lang over. Monique heeft hele mooie verhalen over wijn, want jij bezoekt die wijnhuis ook.
20: Jazeker. Deze heb ik nog niet bezocht overigens. Ik ga volgend jaar, juni, als het goed is.
15: Ja. Overigens, de vorige die je had was ook Slovenië.
20: Dat klopt, hetzelfde wijnhuis.
15: Is het hetzelfde wijnhuis?
20: Hetzelfde wijnhuis.
15: Nou oké, okay. Dan verheug ik me nu al op deze lekkere rosé. De wijntip, waar is die te krijgen?
20: Ja, bij mij. Wijnvrouwtje.nl.
19: Fast Forward, New Business Radio Live.
15: Goed, dan gaan we nog naar de laatste Fast Forward van vandaag. En dat is Erik Giebels. Hij is van Learning Waves. Erik staat er bijna klaar voor, dan kan ik de vraag gaan stellen. Erik, jij zegt dat de meeste organisaties helemaal geen personeelstekort hebben, maar een organisatieprobleem. Dat is een opvallende uitspraak, zou je zeggen. Wat bedoel je daarmee en wat heeft topsport daar nu mee te maken?
21: Ja, personeelstekort wordt vaak aangehaald als een groot probleem. Maar er is eigenlijk gewoon een overschot aan afleiding, te veel administratie en ongebruikt talent in mijn ogen. Het is te gek, tenminste ik vind het te gek dat op zondag mensen zeggen morgen moeten we weer. En op vrijdag, eigenlijk begint het eigenlijk woensdag of donderdag al. Nou, het is bijna weekend. Gaat me aan het hart. Kan niet waar zijn dat we zoveel uur besteden aan het werk en dat het, dat de sfeer is. En ik snap ergens wel waarom het gezegd wordt. Er wordt zoveel talent niet benut en er worden zoveel zinloze dingen aan elkaar gevraagd. Dat de effect is. En, mensen willen voldoening en ontwikkeling in hun werk. En als je nou ergens kijkt waar dat tot een kunst verheven is, is het natuurlijk binnen topsport. Daarom heb ik werk al 14 jaar samen met topsporters en topsportcoaches. En ik heb een boek geschreven, Topsport op de werkvloer. Hoe kun je nou een systeem bouwen waar mensen tot bloei komen? En de belangrijkste denkstap die er gemaakt wordt of is in de topsport, is dat de atleet centraal staat. En dat vinden we in de topsport volstrekt normaal, dat de atleet centraal staat. Je kent de topsporters, maar je kent de coaches niet of nauwelijks. Laat staan de bestuurders. In het bedrijfsleven is het andersom. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een systeem ontstaat waarbij de mensen op de werkvloer centraal staan en het hele systeem ingericht is om die mensen optimaal tot bloei te laten komen?
15: Goeie vraag.
21: Ja.
15: En wat kwam eruit?
21: Wat zeg je?
15: Wat kwam eruit?
21: Nou ja, daar komt heel veel uit. Er komt met name uit dat je als individu natuurlijk de verantwoordelijkheid dient te pakken om je continu te ontwikkelen. Maar met name het systeem, dus managers die bij de wedstrijd niet zijn, dat kan in de topsport niet. De wedstrijd is de input voor de training en de training is de input voor de wedstrijd. Dus je bent bij je mensen. Kijk wat er nodig is om te ontwikkelen. Dat kan van alles zijn. Dat kan vaardigheden zijn. Dat kan samenwerkingsskills zijn. Dat kan betere processen zijn. Dat kan minder administratie zijn.
15: Aantal managers, kun je daar nog iets mee doen?
21: Niet zozeer het aantal, maar vooral de taak die ze hebben.
15: Oké, want wat dat betreft, dat is natuurlijk ook een trend van het aantal jaren dat bepaalde lagen in de organisatie er tussenuit gesneden moeten worden.
21: Ja.
15: Dan heb je iets te veel managers, toch?
21: In de huidige situatie wel. Maar als je kijkt naar de aanvoerder, die is 1 op 11. Dat is nog helemaal niet zo gek aantal. Want het er zijn op de wedstrijd, ja, dat is wel belangrijk. En dat kun je niet doen als je 100 man moet aansturen.
15: Het is interessant. Hebben we nog vragen hier over dit boek?
5: Nou, ik vind het wel een goed topic. Ik vind het ook altijd wel merkwaardig als mensen al op soms dinsdag al beginnen met bijna weekend. Dan denk ik, ja, dan zit je niet op, lekker op je plek.
15: En dan zou je willen zeggen van, oké, dat is echt iemand die niet gemaakt is om te werken, maar het werk ook helemaal niet leuk vindt, toch?
5: Gewoon zuur is, toch?
15: Dat is goed. Dankjewel. Boekjes te krijgen bij Managementboek, hè?
21: Zeker. En ik heb het lekker dun gehouden, dus het is makkelijk voor de zomer. Lekker in de luisterstoel.
15: Mooi in de luisterstoel. Dankjewel, Erik Giebels.
2: Ja. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
15: Ja, hier in de studio gaan we verder praten over echt de enorme uitvoeringsopgave. Zijn we er klaar voor?
12: Helemaal.
15: Paul Vogels. We gaan het hebben over energietransitie, netverzwaring, woningbouw, vervanging van bruggen, tunnels, sluizen en andere infrastructuur. En dan in het noorden van Nederland waar nu niet geasfalteerd wordt, want het geld is op. Ja. Dat is een voorbeeld, hoofdstuk die ik noem. Jij bent van PrimaNet en jij probeert al die partijen op een of andere manier toch bij elkaar te brengen. Wat doen jullie precies?
12: Nou, wij ondersteunen organisaties in projectbeheersing. Dat is een heel onbekend begrip in Nederland.
15: Sterker ook topsport, hè?
12: Ook topsport, hè? Want het zijn allemaal grote projecten. Moeten snel klaar. En het liefst op tijd en een beetje nog binnen het budget. Hè? Dat zie je nu in het noorden van het land. Budget op, werkt nog niet op. Het is heel onbekend. Dus daar adviseren wij in. Daar voeren wij de planning in uit. Wij hebben een eigen opleidingscentrum uit armoede geboren. Omdat er geen officiële hbo en universiteiten zijn in heel Europa. Engeland zitten er 15. In Amerika is het heel, heel bekend. In Europa, nul. We hebben echt gezocht. We hebben echt gekeken.
15: Oké, wat zijn dan de skills die je een student zeg maar, in jullie opleidingscentrum meegeeft? De primaire skills die nergens anders te krijgen zijn?
12: Ja, het is een beetje het vak van projectbeheersing. Hè? Dus er zitten ook wat technische skills bij. Hè? Hoe analyseer je nou een planning? En een planning is gewoon een wiskundig trucje. Hè? Als dit 3 dagen duurt en dat 5. En dan kun je dat zo op.
15: Maar dan zou je denken dat je met een opleiding bedrijfskunde toch een heel eind komt.
12: Ja, helaas.
15: Technische bedrijfskunde.
12: Technische bedrijfskunde. Maar planning komt daar niet in voor. En de A27 is afgesloten. Het zou zomaar kunnen zijn dat daar 150.000 activiteiten uitgevoerd moeten worden. Daar moet je wel het overzicht in bewaken. En je ziet overal afgelastingen vanwege het weer en vanwege materiaaltekort, et cetera. Resources. Hè. De bouw heeft de grootste vacature aantal per 1000 banen op dit moment. Dat is echt belachelijk. Dat zou je zeggen. Dat het heel logisch is om je project beter te besturen. Meer transparant, meer beheersbaar te maken. Maar gelukkig voor ons en helaas voor de projecten in Nederland is dat nog steeds niet het geval.
15: Dus daar is heel veel aan te winnen. Maar ik kan me ook voorstellen, ik moet toch denken, we zitten een beetje in vakantiemodus. Als je straks richting Oostenrijk rijdt, ga je door Duitsland heen. Als je kijkt naar hoeveel daar open ligt en alle aannemers wachten op elkaar. Het kan nog een tandje erger, toch?
12: Ja, bouwstellen is een hele mooie inderdaad in Duitsland. En dat heeft ook een beetje te maken met het deelstatensysteem. Dus daar moet je met al die deelstaten overleggen. In Nederland hoef je alleen maar met de Rijksoverheid te overleggen.
15: Dus het is iets simpeler, maar toch is het niet op orde.
12: Het is niet op orde, nee. En dat is, zo kan ik nog 1000 voorbeelden per land geven. Datacentra's op dit moment, watertekorten, dijkversterkingsprogramma's. Iedereen weet dat de Van Brienenoordbrug, daar kijken wij toevallig met ons kantoor op uit.
15: De A16 in Rotterdam.
12: Rotterdam, ja, is al 2 of 3 keer geprobeerd om aan te besteden. Het is nu inmiddels gelukt. Weliswaar met een buitenlandse aannemer. Dus ook onze Nederlandse aannemers hebben niet meer de tijd of de capaciteit of durven de risico's te nemen.
15: Maar daarbij moet natuurlijk aanbesteden. Dat moet Europees.
12: Moet Europees. Mag Europees. Het is ook denk ik heel gezond. Maar ja, is ook wel jammer. Hè? Je hoort natuurlijk steeds meer. Dame Shipyard stond weer in de krant. In Frankrijk loopt die discussie. Ja, het is wel jammer dat je een hele mooie industrie in Nederland hebt. En dan toch de kennis en expertise heel ver weg moet gaan halen.
15: Als je nu moet kiezen. Hè? De opgave is enorm. Ik zei net al. Hè? Energietransitie, netverzwaring, woningbouw. Vervanging van bruggen, tunnels, sluizen. Hoe moet je als Nederland kiezen om het juist te doen?
12: Nou, ik denk eerst inzicht creëren. Hè? Want die systemen lijken allemaal op zichzelf te staan. Hè? En de bouwcapaciteit moet met 100.000 woningen per jaar omhoog op dit moment. Nou, inmiddels hebben we dat voor elkaar. Dat aannemerij dat kan. Ik zeg even, we hebben weer een nieuw probleem
15: bedacht. Ik heb gehoord, 2027 wordt een fantastisch jaar. Want dan worden er 100.000 woningen gebouwd.
12: Ja, als je iemand bezwaar maakt en stikstof niet bestaat. Dan denk ik dat gaat gebeuren. Waarom?
15: Heel goed. Ja, maar, en wat nog meer?
13: Vraag stellen. Beschrijf je het probleem als een planningsprobleem?
12: Of afstemmingsprobleem. Het wordt allemaal geïsoleerd, bekeken. En het is allemaal een domino effect. Hè? Want als het ene uitgesteld moet worden, dan zitten die mensen weer op een ander project. Het is met zwaar materieel. Het heeft met vergunningen te maken. Wij begeleiden metropoolregio Amsterdam. Alleen binnen de buitenste ring van Amsterdam kun je het hele metropoolregio probleem oplossen. Alleen bezwaren. Hè? Not in my backyard.
15: Kan je dan ook misschien uitleggen waarom de Linnaeusstraat anderhalf jaar dicht is?
12: Ja, ik kom uit de buurt van Eindhoven, dus Amsterdam zegt mij niet zoveel.
15: Nee, is een grapje. Maar toevallig, dat is wel een heel mooi voorbeeld. Daar kan een tramlijn, is gewoon opgebroken voor anderhalf jaar, omdat er één kruising gestructureerd moet worden.
12: Ja, en het werk aan zich is vaak niet het probleem, hoe lang dat duurt. Alleen het is afstemming. Hè? Elke vierkante meter in Amsterdam heeft minimaal 150 verschillende kabels. En dan laten we er even van uitgaan dat iedereen weet waar welke kabel voor dient. Maar dat is ook niet meer zo. Hè? De meeste stukken dateren 30, 40, 50 jaar geleden. Ja, toen een BIM-systeem bestond toen nog niet en een CAD-systeem bestond toen ook nog niet. Dus ergens in een archief ligt misschien nog een blaadje met die blauwe is van... van het internet wil ik bijna zeggen, maar dat was het toen ook nog niet. Dus is echt een complex geïntegreerd probleem.
15: En waar zitten de grootste crux? Is het ook eigenlijk met vergunningen, maar ook wellicht met bezwaren van omwonenden? Want dat kan natuurlijk ook de boel vertragen.
12: Het is allebei een uitdaging. Hè? Er liggen allerlei wetsvoorstellen om bezwaarprocedures te verkorten. Hè? Nu mag je... tot 6 weken daarna bezwaar maken. Als er iemand bezwaar heeft gemaakt, mag er nog eens een keer een ronde 2, 3, 4, et cetera, overheen. Ja, als de woningbouwnood zo hoog is, misschien is 4 weken ook genoeg. Dus dat is heel erg een probleem. Vergunningen is heel erg een probleem. Ook capaciteit bij gemeentes en bij overheden is heel erg een probleem. En dat grijpt allemaal op elkaar in. En het is een beetje het waterbedprincipe. Als je aan de ene kant duwt, gaat het aan de andere kant omhoog. En dat is met planning. Het moeilijke zit niet in de techniek om de brug te maken. Het moeilijke zit zeg maar in wie neemt het risico. Hoe gaan de vergunningen, hoe gaan de bezwaren, hoe ziet de omgeving eruit? Want iedereen wil nieuwe woningen, iedereen wil nieuwe bruggen. Maar het liefst niet die flat bij mij achter in de tuin. Hè. Dat is echt wel een probleem.
15: Ik moet toch even denken ook aan de opleiding die jullie bieden.
12: Ja.
15: Ik kan me voorstellen dat je dus ook politiek behoorlijk moet kunnen schaken. Als jij de speel in dit web bent.
12: Ja, dan zijn wij een beetje de techneuten, hè? Dus de projectbeheersers. Alles wat je kan berekenen aan projectmanagement. Je moet alle data en alle analyses en alle communicatie met elkaar op gaan halen. En er zijn dan vaak weer andere, een projectmanager of een omgevingsmanager daaromheen. Die de juiste inzichten wil hebben van oké, wat als we dit doen, dan gebeurt er dat qua groenvoorziening of qua, noem het maar op. En die omgevingsmanager, en daar zit gewoon heel veel stakeholder management in een goed Nederlands woord, omheen. Die dat moeten gaan doen. Maar wij zitten vooral aan projectbeheersers. Is het analytische gedeelte van het project.
15: Hoe het verloopt ook eigenlijk. Dus niet aan de voorkant niet. Maar daar is de winst te pakken toch?
12: Nou, de voorkant ook. Hè? Dus je moet ook aan de voorkant gaan berekenen en gaan bedenken hoe je het gaat doen. Hè? Want we hebben vaak genoeg in een designproces maken we een hele mooie aanbesteding. En dan gaan we beginnen. En dan gooien we dat allemaal weg. Dan beginnen we met een nieuw blaadje van hoe zullen de uitvoerders, de aannemers het nou eens gaan doen. Dus door die keten, hè, dat geïntegreerde projectbeheersing, integrale projectbeheersing, door dat van design tot en met oplevering en vaak onderhoud. We hebben echt contracten gezien in Nederland die 30 jaar lang duren. Zijn we niet 30 jaar aan bouwen, maar wel 20 jaar aan het onderhouden. 2 jaar aan het designen en 1 jaar of 5 tot 8 aan het bouwen op bepaalde projecten.

0: per jaar op dit moment in netcongestieprojecten. 18 miljard in infrastructuurprojecten. Dus er gaat zoveel geld in om. En ook zoveel cruciale en kritieke infrastructuur. En of het nou mobiliteit is of energie of noem het maar op. Ja, dat is wel zeg maar, hè, wij noemen dat the project that shaped our world. Ja, we zijn echt de wereld aan het verbeteren, aan het verbouwen met die projecten. Dat je niet in de file staat bij goede kunnen.
1: Nee, en maar klop je dan ook af en toe aan bij overheden om toch dingen vlot te trekken? Of bijvoorbeeld in Brussel, netcongestie noem je net. Ik ken het verhaal dat daar nu, hè, je kan het net verzwaren. Maar als je niet mag bouwen tijdelijk omdat je tegen een stikstofplafond aanloopt, kan je natuurlijk helemaal niks.
0: 30% van onze business doen we bij overheid. Hè, dus bij de Tenets, maar ook bij de Gasunies, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf. Het zijn een aantal hele grote opdrachtgevers in Nederland vanuit de overheid. Geef ze nou eens de keuze. Hè, van oké, je hebt 100 miljoen, je hebt zoveel mensen. Dit zijn de dingen die het belangrijkste zijn. Geef ze die prioritering aan en wat als er gebeurt. Hè, dus bij, nou, dat heet dan parallel plannen. Hè, dus probeer niet project na project hele grote dingen te doen. Sneller prefab transformatorhuisjes wordt op dit moment heel erg in de middenstroom ingezet. En die capaciteit die moet niet maal 10, maar misschien wel maal 100 zijn. Want anders zijn we over 50 jaar nog steeds nieuwe kabels aan het trekken.
1: Maar Paul, als ik jou zo hoor, dan zit je eigenlijk, staat het nog allemaal best wel in kinderschoenen. En zijn jullie er hard op weg om dit toch vlot te trekken? Als je over 5 jaar terugkijkt, wat heb je dan bereikt?
0: Ik hoop een echte HBO-instelling of een universiteitsinstelling waar echt een gecertificeerde opleiding zit. En dat het ook gewoon echt een erkend vak is. Hè. Dat binnen elk project, hè, wij leveren nu projectbeheersers en planners en risicomanagers, et cetera. Maar dat ze dat aan de voorkant snappen met de juiste processen, met de juiste tools uiteindelijk ook. Hè. Want hè, als je een boekhouder begint, die begint met SAP of Exact te implementeren. Ja, als onze planners komen, dan zeggen ze ja, doe dat lekker in Excel of op de achterkant van een bierveeltje.
1: En een meer of minder lobby wat jullie betreft?
0: Meer lobby, maar wel op data en niet op emotie.
1: Dankjewel.
2: Nieuw Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
1: En de Inspire Top 3 van vandaag is van Erik Thuis. We hebben hem net al gehoord natuurlijk. Erik, jij hebt over nagedacht waarschijnlijk wat ons gaat inspireren, wat wij straks onder de arm mee naar huis nemen en waarvan je zegt, daar moet jullie echt even naar kijken. Toch? Of niet?
3: Een beetje.
1: Zullen we een poging wagen?
3: Gaan een poging wagen.
1: Komt die aan.
4: Nummer 3.
1: Wat is jouw nummer 3?
3: Nou, mijn nummer 3 is, ik ben recent overgestapt van de Apple Watch naar de Whoop. Of ik heb de Apple Watch ook nog. Maar, en wat mij opvalt is dat daar toch veel meer ingezet wordt op engagement. Dus echt meedoen, begrijpen en ook meer educatie, meer meedoen. En voor het eerst zie ik ook dat ik mijn gedrag daarin ook ga aanpassen aan de feitelijke wensen die daaruit komen. Dat op de lange termijn zeg maar succesvol gaat zijn, dat kunnen jullie ook zien, dat moeten we nog even afwachten. Maar dus de beginselen zijn heel positief. En ik denk dus dat het te maken heeft met, word jij zeg maar qua data gemanaged? Of ben jij degene die de data managed en die de lijnen kan uitzetten en de ownership kan nemen. En dat vond ik wel een heel interessante.
1: Heb je het idee dat je moest, dat je toch wel even afscheid moest nemen van je Apple Watch? Dat je moest
3: ontwennen?
1: Was gewoon snel?
3: Ja, heel snel. Omdat ik daar eigenlijk niet die engagement miste. Dus dat is een hele duidelijke, directe antwoord. Ja,
1: kijk even naar jou. Ik zie jou helemaal geen digitaal horloge hebben.
4: Oh. Ja, sorry. Ja.
1: Oké. Jij wel.
0: Ik had een generatie 2. Die heb ik van het weekend vakkundig gemold. Dus ik heb net een nieuwe besteld. Maar daar zit wel ook steeds meer gezondheid. Hè. Dus ik kan nu saturatie meten. Ik vind het wel interessant om slaap bijvoorbeeld. Want je wordt wel eens ooit wakker en denk je hebt slecht geslapen. En ik kijk op die Apple Watch en dan ja, klopt inderdaad. Want je bent 3 keer wakker geweest, et cetera. Dus ik denk dat data ook daarin heel erg belangrijk is.
3: Ja, maar die data, de aanvulling die ik wil maken is dat die data geeft jou de informatie. Maar geef je niet de kracht of de inzichten in wat nu moet gebeuren om dat te verbeteren.
0: Het is bijna een planning.
3: En daar zit je inderdaad in een planning, maar ook in een commitment en in een bewustwording van wat zijn nou de dingen die ik eigenlijk doe en hoe kan ik dat veranderen. En daarbij betrokken worden. Dus eigenlijk een soort zelfregie in plaats van een soort permanente diarree aan de informatie.
1: Ja, je wil voorkomen dat je eigenlijk wordt overgenomen door AI. Mm.
3: Dat ook, maar ook vooral dat je alleen maar data naar je toe gegooid krijgt, waarvan je denkt op een gegeven moment, ja, ik weet het nu al. En, ja, en die interactie is heel belangrijk.
1: Oké. Okay. Nou, dan gaan we verder.

0: 2.
1: Jouw nummer 2.
2: Ja, nummer 2 is meer een levensles die ik zou willen delen.
1: Nou, ik ga er even voor zitten.
2: Ja, dat is heel lang. Dat gaan we zo kort.
1: Vertel.
2: Maar uiteindelijk is wat je wil bereiken. En het begint met ambitie. Je hebt net ook een heel mooi verhaal over van wat we eigenlijk allemaal willen doen in Nederland. En het begint met ambitie. En dan is het gewoon denken, durven, doen.
1: En dat is een boek, overigens. Dat boek heb ik.
0: Ja, ik herken hem ook.
1: Is dat niet van Tichelaar, toevallig?
0: Ja.
1: Dromen durven doen.
2: Dat is dromen. Dromen. Maar ik heb het over denken.
1: Dromen, nee, maar dromen, denken, durven. Dit is iets, nee, die volgorde.
2: Het is een ander.
1: Oké. Okay.
2: Dus het is het denken, het goed doordenken, het goed opzetten van plannen, et cetera. En dan durven en dan dat doen. En dan vooral het doorzetten in dat doen. En daarin zie ik ook wel aanknopingspunten, wat we net besproken hebben. Dat je heel vaak, zeg maar mee... Mensen gaan meedenken, mensen gaan mee, ook input. En uiteindelijk ontstaat er een soort ik ben er echt in dat doorzetten en door durven drukken, ligt heel veel positieve ontwikkeling.
1: Interessant. Gebruik je ook het fenomeen van de trap, de treden?
2: Nee, dat herken ik niet.
1: Nou, met name dat als je iets echt voor elkaar wil krijgen, dat je die stap omhoog, dat die enorm hoog is. Maar ga je het in stapjes in je hoofd uitzetten, dat die kleine stapjes wel bereikbaar zijn.
2: Dit is eigenlijk mijn laatste. Dus het is een andere.
1: Sorry. Ik zal niks meer zeggen.
2: Ah, nee. Ik ben nog niet weg.
1: Oké. Okay. Maar we gaan dus nu naar nummer 1.
2: We gaan nu naar nummer 1.
1: Oké, goed. Ja.
0: Nummer 1.
2: Dus naast de podcast die ik net noemde over het doordenken. Want er zitten wel wat doorzetters. Podcasts vind ik ook een hele goede. Die laten veel van dat soort dingen zien. Maar nummer 1 is eigenlijk een ervaring die je hebt op het moment dat je iets gaat beginnen. Denk je, oh, dat is heel lastig, complex. Ik moet veel leren. Het zal best moeilijk zijn. En dat als je daar begint al op lagere school. Dan denk je, oh, lagere school, hogere school, hogere school, universiteit. Oh, als je eraan begint, denk je, dit is een hele grote stap. Kijk je ernaar terug, denk je, nou. Dat valt eigenlijk best wel mee. Als ik er zo eens een beetje naar terugkijk. In het merendeel van de gevallen. En als je dat nou naar de toekomst zeg maar projecteert. Dan kan je, als je dat weet. Dat je steeds, als je een stap genomen hebt. Dan kom je met je treden. En terugkijkt. Denk, nou, dat past een treden die wel te maken valt. Kan je best 3, 4, 5 stappen verder denken. Dan dat je ooit van jezelf denkt dat je zou kunnen komen. En dat heb ik. Probeer ik aan veel mensen te delen. En daar vind ik het dat we in Nederland eigenlijk onszelf steeds tekort doen. We zijn in staat om veel meer dingen te doen. En als we dat fenomeen zouden bedenken dat we veel verder kunnen komen dan wij denken dat we kunnen komen. Dan ontstaat er ook iets waarvan je zegt dat kan je trots op zijn. Ook als je dat dan niet haalt, die 5 stappen, maar dat je er 4 stappen haalt. Meer dan dat je zou denken dat je zou gaan doen. Dan heb je al enorme winst gemaakt. En ik denk dat we een beetje af moeten van de cultuur van, nou, doe maar even gewoon, doe maar rustig aan, laat me alles klein houden, stapjes maken, kunnen we misschien niet, moeten we even kijken of het wel gaat lukken, met alle problemen van dien. Want uiteindelijk worden de problemen alleen maar groter om ons heen en daar hebben we afgelopen tijd door alle informatie wel mee te maken. Dus ik denk dat die doorbraak in denken heel fundamenteel is om het om tegen de negatieve mindset die er overal heerst, in te gaan.
1: Is het zo erg? Ervaar je dat zo?
2: Nou, je ziet dat heel veel van de berichtgeving erg is op de calamiteiten en issues. Dus je kan er eigenlijk niet aan ontkomen dat veel van de dingen die je overdag hoort, een negatieve connectie heeft. Het gaat ook soms niet eens meer om waarheidsvinding, maar gewoon om, nou, dat is weer een ellende, dus dan kunnen we mooi even weer melden. En in de wereld zijn er natuurlijk steeds meer informatie, dus er komt steeds meer ellende op mensen af. Dus daar zou je kunnen constateren dat daar een negatieve trend is, waardoor veel mensen ook dat op zichzelf nemen en op hun schouders nemen. En daarmee moeten we stoppen.
1: Is dat typisch Nederlands of niet?
0: Nou, weet ik niet. Ik vind wel met dat, zeg maar, bijvoorbeeld ook vorige week met de hitte. Het is natuurlijk heel warm, maar hoe dan op de scholen heel excessief, zeg maar, wordt gezegd. Het is zo heet. Ik zie het aan mijn kinderen. Die worden echt een soort van bang eigenlijk bijna. En dat vind ik ook wel echt jammer eraan. Je kan het ook op een andere manier iets meer voorschotelen. En als je doortrekt naar het werkbare leven waar je het over hebt, van dat je vooral door moet gaan. dat is eigenlijk ook een beetje het boek wat Erik volgens mij zei, toch? Van als je het maar laat gedijen en tevreden bent, dan ga je die werkweek ook totaal, ja, dan ben je helemaal niet blij, ga je nergens heen en dan vind je het maar prima. Ja, absoluut.
3: Ik denk wel dat het typisch Nederlands is.
0: Ja,
1: hey, ja toch, hè?
3: Ik heb in die doorzetters podcast, volgens mij doorzetters, ja. Inderdaad, Robert Vis van Bird, een van de grotere messaging platform. We zijn veel te bescheiden, we denken veel te lang en we durven allemaal niks. Mm. En een beetje ambitie mag er wel bij in Nederland.
1: Dankjewel voor deze mooie top 3, Erik Thijs.
4: Ja. Weet wat er speelt, doorzie wat er komt, ontwikkel en verbeter. Dit is Nieuw Business Radio Live.
1: Ja, en we zijn bijna aan het eind gekomen van deze uitzending. Ik heb vandaag eigenlijk bewust een klein beetje AI, zover het kon, met rust gelaten. Ik kom er niet omheen wat betreft de app. Maar goed, hoe ver zijn jullie daar in het dagelijks leven mee bezig? Gaan we het toch eventjes over hebben.
3: Privé heel veel. Ja. Wat ik het leuk vind. Ik ben een klein beetje een informatica nerd. Maar ook zakelijk. Hè. We hebben een manager AI die intern en extern daarmee bezig is. En wij zien het uitvoerende vak van projectbeheerser ook heel erg veranderen. Hè. Dus vroeger schreven we alles op wat er moest veranderen. Nu hebben we gewoon Fireflies, die heeft een transcriptie. En voordat ik bij mijn laptop ben, is de voortgang verwerkt in de planning. Zeg maar. Dus ik denk echt heel veel al bij ons. Het moet nog wel een beetje geaccepteerd worden. Het is natuurlijk wel een beetje eng. En Amerikaans. Ja, dat is misschien ook weer dat typisch Nederlands. Hè. We zijn al snel bang in Nederland. Maar bij ons leeft dat in elke afdeling op dit moment.
1: Imke.
0: Ja.
1: Ja, want dat is toch wel met journalistiek. Ja. Nou,
0: ja.
1: Is toch wel een ding, hè?
0: Ja, alles is nep wat ik maak, gewoon. nee, maar ik gebruik natuurlijk wel veel. Ja, en ik was de eerste uitzending dat ik hier was, een half jaar geleden. Toen kwam ik hier vertellen dat ze van mij een AI-versie hebben gemaakt, een clone. Dus ja, in die zin zijn wij als uitgever natuurlijk ook ontzettend mee bezig. Hoe we het kunnen inzetten. Ik vind het wel. Ik vind het heel interessant. Ik vind het tot nu toe een toegevoegde waarde.
1: Wat mag wel en wat mag niet volgens jou als het gaat over journalistiek?
0: Ik denk dat vooral het stukje eindredactie daarin, zeg maar, het zelf nog wel echt heel erg meedenken. En met je hoofd erbij zijn. Ik denk dat misschien wel het belangrijkste is. Het maar niet voor lief nemen en denk ik stop het in AI en ik zet het meteen door. Als je zolang je dat blijft doen, dan zit er ook altijd de menselijke waarde in. En dan kan het alleen maar, is het een plus.
1: En beelden ter illustratie in een NOS-journaal, kan dat wel of niet volgens jou?
0: AI beelden, echt neppe beelden. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld. Ja. Ik hoor, ja.
1: Ze hebben een excuus aangeboden overigens. Dus, wat vinden jullie daarvan?
2: Nou, ik vind dat zeker in het journaal, daar verwacht je de waarheid. En dan of je maakt een melding van. Dus er is een meldingsplicht en er is een verantwoordelijkheid die je moet nemen. En ik denk, om door te gaan op wat mijn voorganger zeiden. Bij ons is het gewoon een tool en is iedereen daarmee bezig en iedereen is daarmee aan het werk. En dat betekent dat niet dat de verantwoordelijkheid verandert. De verantwoordelijkheid blijft gewoon bij degene die zijn werken aflevert. Die verantwoordelijkheid neemt voor zijn functie. En de toolbox is nu heel erg gevuld.
1: In balans brengen.
2: En daar moet je gewoon ownership van nemen.
3: Dus ik denk transparantie. Hè? Dus je moet kunnen zien en snappen dat het AI is. En als iets op basis van wetenschappelijk onderzoek is. Hè, want wij gebruiken dat ook heel veel. Dan wil ik gewoon een bronnetje zien dat ik dat de human in the loop. Hè, precies wat jij zegt. Dat die dat ook even kan verifiëren. En daar wel nog het menselijke sausje overheen kan. En voor de rest vooral dingen laten doen die hij heel snel kan automatiseren. En kan beter sneller kan doen.
1: Dankjewel voor jullie bijdrage vandaag aan de New Business Radio Live. We gaan langzaam zeker richting de vakantieperiodes. Voor jullie allemaal overigens.
0: Ja. Ja.
1: Wil ik jullie hartelijk danken voor de komst in de studio. Tot zover New Business Radio Live voor deze donderdag. Paul Vogels was in de studio. Erik de Heus. En uiteraard wil ik jou ook bedanken. Imke in het bijzonder. We gaan je binnenkort wel een keer terugzien in de studio. En ook alle gasten van Fast Forward. Tot zover deze aflevering. Wil je hem terugluisteren? Kan dat uiteraard via onze website. Nieuwbusinessradio.nl. Tot de volgende keer.
4: Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was New Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar newbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.
5: Dit is New Business Radio.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
8: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op New Business Radio. Met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
9: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United. Voor zeker en zorgeloos ZZP.
10: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap.
11: Innovatie. Duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio. Manutan,
10: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
8: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

0: Jam hot.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ketten je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio.

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
8: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor Ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
9: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
8: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
9: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
10: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
11: ja.
10: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
11: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
10: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
12: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
13: De Radiofabriek.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Nieuw Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. Met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
2: Isabel, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
3: Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden en dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klant dus niet alleen op met de werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel, betrouwbaar beschikbaar is. Dus uiteindelijk kan dat alleen als je een hele goede cybersecurity oplossing dan kan bieden. Wat we doen, backup recovery en dataprotectie. En als we dan even terugkomen op jouw onderwerp, waar jij mij eigenlijk voor belde, dan zie je dat we een heel AI-platform bieden. Want dat past natuurlijk heel mooi in het vakgebied waar wij in zitten. Stel nou voor dat de workload AI is. Hoe bouw je dan eigenlijk het fundament, de infrastructuur, om echt een heel mooi AI-platform neer te zetten? Wij noemen het de Dell AI Factory.
2: Mm-hmm.
3: En daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om ja, hun eigen AI, Gen AI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI-oplossing is die je bouwt. Want daar gaat het natuurlijk nu volledig over.
2: Ja.
3: Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds naartoe.
2: Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen bedrijfsvoering?
3: Ja, eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de verbinding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn, met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business? En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan en kun je leveren wat de business van jou verwacht?
2: Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI. Daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportagestukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
4: Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk. Hè?
3: Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoon houdt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Dat denk bijvoorbeeld aan diagnose stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek. Dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis. Als je kijkt, bij Dell Technologies hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt? Dus door feedback zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen. Dat je dataset groot genoeg is, structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar het vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net Generative AI opkwam vanuit de consument. Dat is natuurlijk heel leuk om te zien wat er kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee, maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt op een stukje verantwoordelijkheid controleren wat je terugkrijgt. Begrijpen welke datasets erachter zitten en ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan Generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou tekst op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt. Maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die hij van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat het product niet begrijpt. Als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI. Want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan. Of wat je het moet doen, dat het het wel kan.
4: Ja, en dit is vooral denk ik ook bekend bij de early adopters. En waarschijnlijk ook bij de IT-technici.
3: Ja.
4: Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker, het personeel van bedrijven, die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar, is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
3: Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool. Dat was vroeger met Google Apps en je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigenlijk tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt en waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. 1, ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien, op een large language model, waardoor je eigenlijk ook data deelt, eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen, want die data wordt niet weggegooid. Die blijft daar en iemand anders die een vraag stelt, krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren en dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik en wie heeft het meeste nodig? Hè? Wie heeft daar het meeste voordeel aan dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt of veel meer impact kan maken? En wat bied ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan het misschien het eigen initiatief dat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is betrouwbare tool, het is genoeg getraind. En het zit op een werkgebied waar ook de behoefte echt zit. Want als je iemand een tool geeft waarvan hij denkt, ja, het is leuk dat ik het heb, maar ik weet niet echt wat ik ermee moet en wanneer ik het nou eens ga gebruiken en krijg nog niet terug wat ik wil. Dat zie je eigenlijk in de hele brede Copilot adoptie, als die niet voldoende geïnitieerd wordt vanuit in welk proces gaan we het gauw echt inzetten en wat levert het de medewerker dan op. Dan wordt het ook weer net zoveel niet gebruikt. En heeft het bedrijf het idee dat ze veel in IT hebben geïnvesteerd, maar de voordelen er nog niet uitzien.
4: Precies.
3: Dus niet investeren is geen optie.
4: Nee.
3: Maar investeren zonder begeleiding is ook geen optie.
4: Nee, en dat is natuurlijk inderdaad het discussiepunt van hoe kan je nu op korte termijn al toonbaar maken dat die investeringen eruit komen? Of heb je toch te maken met een langetermijn investering? Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
3: Ja. Dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. Hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten, de supply chain die erachter zit, de salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in, wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt, of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots bedacht. Eentje in de supply chain, eentje in de ontwikkeling van het product, eentje in support en eentje in sales. En toen hebben we daar gekeken waar het de meeste tijd in dat proces zit, wat je eigenlijk wil teruggeven aan de medewerker. 1, door dat product te geven, maar waardoor het ook leuk wordt om het te gaan gebruiken. Maar 2, dat je dus tijd meekrijgt als bijvoorbeeld in sales, tijd met klant. En ga je met die 4 dingen beginnen, dus niet op alle gebieden tegelijk, maar kies nou eens een paar domeinen. En ga dan heel gericht kijken wat werkt wel, wat werkt niet.
4: Mm-hmm.
3: Dan ben je in staat werkelijk dat voordeel te halen. Maar zie je dat voordeel dan overnight? Nee, want je moet, het valt of staat niet met de technologische implementatie. Het staat er ook mee dat je een cultuurverandering moet halen. Want er is niks zo lastig als in een cultuur waar iemand het altijd al zo gedaan heeft, dat hij nou zijn werk anders moet doen. Ook al kan je alleszins voorstellen dat het helpt, dan nog steeds wil dat nog niet zeggen dat iemand het ook gaat gebruiken. Dus de team betrekken en daarin heel goed weten hoe je het vanuit elke leider en vanuit elke cultuur in elk land goed embedt. Dat gaat je helpen om het eigenlijk een succes te maken. Dus je begint bij je proces, dan kijk je echt vanuit de techniek, waar zou je het dan doen en hoe implementeer je dat dan? En de derde is, hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden? En in welke stapjes werk je dan? En dan ga je het voordeel pas pakken, maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen. Want ook voor ons, wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien. Want ze zien het niet altijd direct. Moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven. Het zelf voordoen. En ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op een dag.
4: En dat is natuurlijk niet zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
3: Ja.
4: Die datasets op orde hebben.
3: Klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet 1 dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laat me zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels hebben. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu ga ik klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Dus hoe raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruik waarvoor het bedoeld was? Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management? Want
4: precies,
3: soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mens niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde informatie.
4: Ja.
3: En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
4: Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens. Maar met andere woorden, voor de komende periode, en dan hebben we voor die uitdagingen die er zijn, dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je, tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
3: Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding. En dat is sustainability. Want, en daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart als een prompt, dus met een aantal tokens, hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft, hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus ja. Er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken, ja, ik ga veel met AI doen, dat gaat maar meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig, misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
4: Precies, nou, dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen tot het platform wat jullie ontwikkeld hebben, dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om die AI te omarmen.
3: Ja, want wij hebben eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken, maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al dagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. Ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basisconcept, noem het een blauwdruk, klein begin, waarbij je zegt, oké, dit heb ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten, op de AI-vormen die je wil gaan gebruiken, waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit het soms wat legacy in. Daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaseren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
4: Ja,
3: nou, dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
4: Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu? Isabel Mol, voor de Binnenlux, CEO bij Dell Technologies.
3: Dankjewel, hartstikke leuk.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: Dit is New Business Radio.
3: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Een bonus klinkt motiverend, maar kan soms juist averechts werken. Onderzoekers van Tilburg University ontdekten dat werknemers beter kunnen presteren zonder financiële beloning. Vooral als ze hun eigen doelen bepalen. Zodra er een bonus gekoppeld wordt aan een target, gaan veel mensen volgens het onderzoek juist voor veiligere doelen. De angst om geld mis te lopen speelt daarbij een grote rol. In experimenten bleken deelnemers zonder bonus uiteindelijk ambitieuzer en productiever. Volgens de onderzoekers is motivatie dus niet altijd met geld te koop.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap. Innovatie. Duurzaamheid.
8: Je hoort het op New Business Radio.
9: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Martine Howard.
12: Ja, complexiteit is de vijand van veiligheid. Cybersecurity is een cruciaal onderwerp voor organisaties. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet continu pleisters aan het plakken bent, maar structureel voor verbetering zorgt op fysiek en cybersecurity gebied? Tessorion helpt organisaties duurzaam te groeien in cybervolwassenheid. Ze maken organisaties niet alleen veiliger, maar brengen organisaties ook bestuurlijk in controle en maken ze operationeel veerkrachtig. Nou, hoe werk je nou aan cybervolwassenheid? Hoe kun je cyberveiligheid, fysieke beveiliging en menselijke weerbaarheid integraal combineren? En wat kunnen we verwachten voor de toekomst als het om cybersecurity gaat? Ik ben Martine Howard en mijn gasten zijn Erik van Gent en Erik de Jong, beide van Tessorion.
11: Let's Talk Business, Martine Howard.
12: Ja, Erik en Erik, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. We gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over cybersecurity. Jullie zitten beide al heel lang in het vak. We hebben heel veel met elkaar te delen. Maar eerst eventjes, Tessorion, Erik. Nee, jullie heten natuurlijk beide Erik.
13: Mooi, hè?
12: Hoe zou je het zelf omschrijven? Wat doen jullie echt precies als bedrijf?
13: Wij beschermen onze klanten tegen spionnen en criminelen, zeg ik altijd. Daar zijn er heel veel van. Die zitten overal in de wereld. Als je aan internet hangt, dan moet je ook met de hele wereld rekening houden. Dus daar hebben we onze klanten bij om te zorgen dat ze die buiten de deur houden. Mochten ze een keer binnenkomen, dat we heel snel reageren en de impact van een incident klein houden.
12: Ja, zo snel mogelijk reageren, maar ook zo goed mogelijk voorbereid zijn.
13: Ja, voorbereid zijn op als echt een keer de vlam in de pan slaat. Ja.
12: Andere Erik.
14: Ja. Dat is natuurlijk altijd leuk, hè? Erik, jij bent CEO van Tessarion.
15: Ja.
14: Dat doe je niet zo heel erg lang, maar je zit al wel heel lang in het vak.
15: Ja, nou, ik heb sinds 1994 ben ik wel bezig met informatiebeveiliging, heette dat toen nog. Nu is het cybersecurity.
14: Ja.
15: Dus door nog andere dingen gedaan. Dus ik ben nu 57. Ik vind het hartstikke mooi om dat nu weer te gaan doen. Na een maand of vijf of zo nu in de rol. Heel erg leuk, supermooi bedrijf. En ontzettend leuk om weer bij de cybersecurity betrokken te zijn.
14: Ja, wat maakt het zo leuk voor jou?
15: Ja, de diversiteit en de dingen die je ziet. Het is eigenlijk elke dag spannend. Elke dag kan er weer wat anders gebeuren. Niet weten wat er aan de hand is. Elke dag kan er wat gebeuren. En elke dag zien we dus natuurlijk ook dat we klanten echt veilig houden.
14: Ja.
15: En als je ziet wat Tessarion doet. Afgelopen jaar hebben we 38.000 incidenten afgehandeld in ons Secure Operating Center. Waarvan 3.000 heel severe waren. En zo proberen we onze klanten veilig te houden. Natuurlijk is dat ontzettend leuk. Ja, maar je ziet natuurlijk wel dat in vergelijking met 1994 en nu, dat de zaken wel wat veranderd zijn.
14: Nogal, hè?
15: Nou.
14: Ja. Ja, dat is echt een hele revolutie eigenlijk, die we doormaken. En helemaal nu met alle ontwikkelingen die er gaande zijn natuurlijk ook.
15: Ja, absoluut.
14: Als we kijken, je stipt dat al aan, 38.000 mensen die jullie hebben, organisaties die jullie hebben kunnen helpen?
15: Nee, 38.000 incidenten.
14: Incidenten.
15: Dus we hebben een heleboel klanten hebben wij. En daar hebben we gezien dat we afgelopen jaar 38.000 incidenten hebben afgehandeld. Zo'n stijging van 44%. Dus ja, er gebeurt een hoop. Er gebeurt een hoop daarbuiten. En er zit er ook natuurlijk de groei in die we hebben. Door nieuwe klanten die we hebben aangetrokken.
14: Ja.
15: Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we een enorme groei zien in de incidenten. En dat is niet altijd zichtbaar. Dat is eigenlijk ook een beetje het gekke van wat we doen. Want we beschermen bedrijven, maar we gaan er geen lawaai over maken dat we ze beschermd hebben.
14: Dat is het.
15: En dat is het. Dat is natuurlijk, maar die statistieken zijn er wel. Dat er natuurlijk ontzettend veel gebeurt. En dat zien we natuurlijk ook recentelijk in het nieuws.
14: Ja, ik ga natuurlijk zo meteen verder over praten. Erik de Jong, eigenlijk een mond vol. Meerdere titels wel een beetje die ik hier kan noemen. A Chief Research Officer, maar ik zag ook Creative. En een No Fluff Security zag ik voorbij.
13: Ja, absoluut. Kijk. Mijn rol bij Tessarion, ik richt me heel erg op de inhoud. Dus ik hou trends bij, kijk waar we onze klanten tech moeten beschermen, waar de toekomst naartoe gaat.
14: Mm-hmm.
13: Sta ook heel veel op het podium, sta bij raden van commissarissen, bij developers om te presenteren, awareness. En ik vind het heel belangrijk dat we straightforward zijn met onze klanten. Dat we transparant zijn, dat we eerlijk zijn. En dat we ze geen onnodeloze angst aanjagen. En dat we ook af en toe durven zeggen, dit hoef je niet te doen. Want dat doesn't make a lot of sense for you.
14: Yeah.
13: En dat vind ik no fluff. Geen ingewikkelde dingen. Gewoon normale mensen taal uitleggen wat we doen.
14: Ja, eigenlijk back to basic eigenlijk.
13: Ja, zo een beetje simpel. Zeg je.
14: Ja. Merk je dat mensen ook wel angstig gemaakt worden? Of is er juist te weinig bewustzijn van alle risico's die er zijn?
13: Het is eigenlijk beide. Ik denk dat er vanuit de security industrie, dus vanuit ons vakgebied, de neiging wel bestaat om angst aan te jagen. Of dat nou bewust of onbewust gebeurt. Hè, dan speel je toch op. Dit kan er allemaal misgaan.
14: Vanuit de experts gezien bedoel je?
13: Vanuit de experts gezien. En ja, ergens moet je dat natuurlijk doen. Maar ik denk, je moet gewoon de realiteit beschrijven. Anderzijds is het ook in 2026 nog steeds zo. Ik loop ook al enige tijd mee. Ongeveer even lang als andere Erik. Is het in 2026 nog steeds helaas zo dat veel organisaties toch zich te weinig bewust zijn van het risico dat zij specifiek zelf lopen. Dus dan is het een soort abstract, ik snap dat er dingen gebeuren in de wereld, maar ja, gaat dat mij nou echt raken?
14: Dat overkomt ons toch niet?
13: Dat is wel een beetje impliciet wat organisaties ook denken.
14: Hoe zou dat komen, denk je?
13: Nou, ik denk dat dat deels komt omdat het onderwerp niet heel erg tastbaar is. He, dus kijk, vaak de IT'ers in een organisatie snappen het wel. Ga je omhoog in managementlagen, staan ze toch verder vanaf uit de aard van zaken. Dat is niks raars aan.
14: Ja.
13: Maar dit is ontastbaar. Computers, heel veel mensen weten er ook weinig van. Dus dan snap je het niet zo goed. En dan denk je ook, we hebben onze zaken wel redelijk goed voor elkaar. Maar een ongeluk kan in een klein hoekje zitten, weet je wel. Dus je moet toch wel echt de puntjes op de i blijven zetten, continu. En het is een continu proces. Criminelen zitten niet stil, spionnen zitten niet stil. Dus je moet als organisatie daar in mee blijven gaan. Je bent er eigenlijk nooit klaar mee.
14: Ik wou net zeggen, jullie kunnen dus ook absoluut niet stilzitten. Ook niet als organisatie, maar ook qua innovatie niet.
15: Nee, exact. En dat is het ook. Maar ik wil ook, Erik, wat wij ook opschrijven. Wat je ziet natuurlijk, je kan als organisatie, als je in de cybersecurity zit, kun je heel veel mengst angst aanjagen. Je kan zeggen, dit kan er misgaan, dat kan er misgaan. Maar er zijn ook heel veel oplossingen. Dus eigenlijk, naast het feit dat we de bewustwording moeten hebben, is er ook hoop. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
14: Okay.
13: Hoop, ja, vind ik mooi.
15: Dat we met z'n allen toch de boel beter dicht kunnen zetten.
14: Ja, vind ik ook een mooie boodschap aan het begin van deze uitzending, zeg maar. Hè? Want we gaan natuurlijk ook veel bespreken wat er allemaal fout kan gaan.
15: Zeker.
14: Ja. Maar ook even meteen ook aangeven, er is hoop. Er zijn ook oplossingen.
15: Absoluut. En wat een van de dingen die ik ook wel tegenkom, en ik denk dat een aantal luisteraars dat misschien ook zullen herkennen, is dat wat wij zien wel vaak dat er dan incidenten zijn, die lossen we op. Mm-hmm. Ja, dus dan, of wij zetten dingen dicht, of we bellen de klant, of we zorgen ervoor dat de klant het doet. En dan merk ik dan toch dat als je dan vanuit mijn rol, dan spreek ik ook als met mensen in de bestuurskamer. En dan merk ik gewoon dat het bewustzijn dat het gebeurd is, er niet is. Mm-hmm. En ja, je gaat ook niet, zeg maar, de klanten, de mensen met wie je dagelijks werkt, voor de bus gooien. Maar eigenlijk heb je dan wel de noodzaak van, joh, luister, dit is wat er bij jou gebeurd is. Weet je dat wel?
14: Ja.
15: En dat is het iets wat ik heel erg mis in Nederland. Dat in de bestuurskamer van de raden van bestuur, de directiekamers, men niet voldoende bewust is wat er gebeurd is.
14: Maar zou je dan eigenlijk zeggen, zeg maar, dat bijvoorbeeld de CEO eigenlijk ook altijd met de ICT aan tafel moet zitten?
15: Ja, of met de CISO. En dat de security officer ook ervoor zorgt dat, hè, wij leveren altijd rapporten op. Elke maand krijgt een klant voor ons een rapport wat er gebeurd is. En maar zorg ook ervoor dat je niet de schaamte hebt om dat tegen je grote baas te zeggen. Ja. Doe dat gewoon.
13: Ja, dat hoeft natuurlijk niet continu, zeg maar. Hè. Dus wat je niet bedoelt is dat die CEO elke keer betrokken wordt. Er speelt nu iets, maar het is wel goed om het inzicht te hebben. Dit is wat je investeert geld in. Dat je dus ook inzicht hebt wat dat geld oplevert. En dat levert op dat je er eigenlijk als CEO geen last van hebt. Maar er worden we allemaal aanvallen afgeslagen.
14: Ja, zeker bij grote organisaties. Dat zie je natuurlijk ook. Hè. Dan ontstaan heel erg die silo-structuren. Hè. Dat zijn allemaal losse eilandjes. Mm. Terwijl juist ook hier is het van belang dat iedere afdeling eigenlijk ook wel goed op de hoogte is. Juist ook als het gaat om veiligheid.
15: Exact.
14: Ja.
15: Het is een integrale aanpak. Het is niet dat je, zeg maar, aan de voorkant een firewall moet neerzetten. Nee, het gaat om veel meer dingen. Het gaat om bewustzijn van gebruikers. Klik nou niet op die link. Vul niet je username password in. Ja, en daar zijn allerlei tools voor. En wij helpen ook klanten om dat bewustzijn van de gebruikers te verhogen. Maar je ziet het dan, en dat zien wij dus ook gebeuren in ons, dan gaat het toch weer mis. En dan zijn we er gelukkig op tijd bij. Om te zeggen, stop, deze laptop moet geïsoleerd worden. Of deze gebruiker moet geïsoleerd worden. Omdat er dan toch weer op zo'n link geklikt is.
14: Ja, ja. Is dat de meest voorkomende fout misschien ook wel? Of tenminste, onbewaakt momentje dat je op dat linkje klikt? Of zien jullie veel andere dingen?
13: Dat gebeurt veel. Hè. Mensen moeten vanuit de aard van hun werk gewoon e-mails openen op links keer. Dat hoort bij je werk.
14: Ja.
13: Dus je kan ook niet zeggen, moet je niet doen. Weet je wel? Dus het is onze taak om te zorgen dat ze dat veilig kunnen doen. Maar er zijn ook heel veel andere manieren waarop aanvallers binnenkomen. Hè. Je hebt als organisatie ook vaak wel systemen aan internet hangen. VPN-oplossingen, firewall-achtige dingen, of om andere systemen waarop je thuiswerkers kunnen inloggen en dan bij hun bestanden en zo kunnen. Die worden ook door aanvallers aangevallen aan de lopende band. Dus het is een beetje van beide aanvallers gaan. En ofwel via de systemen die niet up-to-date en kwetsbaar zijn, of ook nog steeds altijd via de mens die verleid kan worden om iets te doen wat u op dat moment eigenlijk niet had moeten doen.
14: Ja.
13: Ik vind dat we ze daar niet te hard op moeten afrekenen.
15: Nee.
13: Mensen zijn mensen. We maken allemaal fouten. Ik maak wel 500 fouten per dag. Als ik geen fouten zou maken, dan ben ik waarschijnlijk dood. Want dan maak je geen fouten meer. En je moet mensen in staat stellen, je medewerkers, om gewoon veilig hun werk te kunnen doen. Dus dit zie je soms als er een groot incident is, zie je dat wel. Dat de neiging van organisaties ook kan zijn om een schuldige te zoeken. Wie heeft dit gedaan?
14: Ja.
13: En als je dan kijkt naar hoe grote incidenten gebeuren, dan als je dan terug, wij doen een onderzoek, hè, we doen een forensisch sporenonderzoek en dan kan je dus terugkijken in de tijd wat er allemaal gebeurd is. En dan zie je dat er uiteraard niet alleen maar aan een mens ligt. Want een aanvaller heeft ook een misconfiguratie gezien, heeft een systeem wat niet geüpdate is, heeft die. Dus er zitten allemaal aspecten aan en dan is het super oneerlijk, vind ik, en niet terecht om alleen die mensen schuld te geven.
14: Nee.
15: Ja, en het is denk ik ook niet zo dat alleen de mensen binnen het bedrijf zelf, maar je moet ook gaan kijken naar de keten. Hè? Welke bedrijven hebben toegang tot jouw netwerk, hebben toegang tot jouw systemen? Ja, dat kunnen toeleveranciers zijn, dat kunnen andere partijen zijn. Kijk daar ook naar te zorgen dat dat ook, zeg maar, veilig is. Dat zien wij ook gebeuren, dat bijvoorbeeld dan in de keten Worden er dingen, gebeuren dingen, mensen klikken op zo'n linkje en dat zien we dan. Dan gaat er dus verkeerd in één keer naar een website toe waar ik van, nou, dat is raar.
14: Ja, ja, ja.
15: En dat is het eerste, nou, dat is raar. Dan beginnen er al wat alarmbellen af te gaan. En dan worden er in één keer de mailbox rules worden aangepast. Nou, dat is al een alarmcode 2. En dan worden er ook nog folders worden dan aangemaakt en dan gelijk ook gehide, zoals dat heet. Ja, en dan zien we de user credentials op het dark web voorbij komen. Ja, dan is het bingo. En dan grijpen we ook onmiddellijk in. He, dus dat soort dingen, dat houden we in de gaten. Wat Erik ook zegt, met de K. Erik zegt ook heel duidelijk van, joh, het is niet alleen maar het feit dat we de users de schuld moeten geven. We moeten de users ook helpen hun werk te kunnen doen door oplossingen neer te zetten waarbij we de user ook veilig houden.
13: Ja. Ik wil één ding zeggen over die gebruiker inderdaad. Ja. Want ik heb een mooie anekdote. Dit is echt al 15 jaar geleden inmiddels dat ik een spionagezaak draaide ergens in Nederland. En toen we binnenkwamen was die aanval gaande. En zag je ook een aanvaller in een netwerk bezig. En dan zijn de vragen die dus als de luisteraars die nu luisteren, als die ooit een groot incident krijgen, dan heb je altijd dezelfde vragen. Wat is er gebeurd? Hoe is de aanvaller binnengekomen? Welke informatie heeft hij eventueel gestolen? Moeten we een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens? En ons werk focust ons dan om die vragen zo snel mogelijk effectief te beantwoorden, zodat je als klant weer terug kan gaan naar business as usual. Want ja, die pijn moet weg.
14: Ja.
13: Nou, we doen dat onderzoek en dan blijkt dat die aanvaller die heeft op dat moment iets van 500 servers overgenomen. En we kunnen dat terugtraceren naar 3 maanden eerder. En dat was een aanval die dus gebeurde met een mailtje, waarbij De eerste ontvanger van het mailtje was een nieuwsbrief van een andere organisatie, zogenaamd. Een interne nieuwsbrief. Daar is natuurlijk, word je heel nieuwsgierig van. Ga je openen? Nou, dat hebben we teruggetraceerd en we hebben ook die persoon geïnterviewd. En die persoon die herinnerde zich dat nog. Die zei, ja, ik kan me nog herinneren dat dit gebeurd is. Ik heb het geopend. Ik vond het eigenlijk een beetje raar. Was slappe hap. Stelde niets van voor. Ik heb hem weer gesloten en ben verder gegaan over tot de orde van de dag. Als die persoon op dat moment had gedacht, oh, ik moet even iemand inlichten dat ik ergens op geklikt. Foutje kan gebeuren. Dan hadden we dan onderzoek gedaan. Had je 4 maanden pijn minder gehad. 700 servers niet gehackt. Dus fouten kunnen gebeuren. Incidenten kunnen gebeuren. Voed je mensen op dat niet erg is. Maar dat je zo snel mogelijk aan de bel trekt als je denkt, hey, er is iets aan de hand. Ik heb iets gedaan wat misschien tot problemen kan leiden.
14: Nou ja, en het is natuurlijk ook wel echt zo dat die criminelen tegenwoordig zo enorm goed zijn. En die mails, linkjes er zo ook professioneel uitzien. Dat het ook niet altijd ook zo makkelijk te zien is.
13: Helemaal niet. Kijk, wel een van de manieren waarop criminelen nu te werk gaan, dat was al een aantal jaren zo, hè, maar dat was 15 jaar geleden niet, is dat ze organisatie 1 hacken. Dat ze daar een mailbox overnemen en vanuit die mailbox mail sturen naar anderen.
14: Ja.
13: Dat is legitiem op dat moment. Dat kan je niet meer van echt onderscheiden. Dus dat klopt. Daar ga ik ook in trappen. He, dat is gewoon zo.
14: Ja.
15: Ja. Ja, en wat je ook ziet, Erik, is dat als er dan mensen zijn goed opgevoed. Kijk nou wat de afzender is van de melders, als het Microsoft is. Maar wat dan ook heel slim gedaan wordt, worden er de R en de N achter elkaar geplaatst. En dan lijkt het een M en dan staat er Microsoft.
14: Ja.
15: Als je snel kijkt.
13: Ja. Dat soort dingetjes.
15: Ja. Dat soort dingen gebeuren dus ook. Dus het is
14: zij worden natuurlijk ook steeds slimmer, die criminelen.
15: Absoluut.
14: Dat
15: absoluut
14: is natuurlijk gewoon.
15: Absoluut.
14: Dus inderdaad niet te snel gaan wijzen als organisatie. Wie heeft het fout gedaan? Maar hoe kunnen we dit als keten echt goed opvangen? En als het fout gaat, wat kunnen we dan doen? Hoe kunnen we zo snel mogelijk dit aanpakken? Nu gaan we zo meteen natuurlijk verder praten. Hè? Ik zei het al in de introductie. Jullie helpen eigenlijk bedrijven cybervolwassen te worden eigenlijk.
13: Ja.
14: Wat is dat?
15: Ja.
14: Wat is cybervolwassenheid?
15: Ja,
13: we willen allebei heel graag gelukkig gaan. Gelukkig.
15: Ga je gaan.
13: Kijk, als je heel onvolwassen bent, dan doe je dingen zonder dat je erover nadenkt en zonder dat je weet of het helemaal goed is. En heel veel organisaties, er wordt dan gezegd, oké, IT'ers, doe je ding, beveilig ons. Zonder dat je goed hebt nagedacht over wat bescherm ik precies, wat is voor mij van belang en tegen wie bescherm ik me. Zijn het alleen criminelen of zijn het ook staatelijke actoren, is de Russische overheid. Dus volwassenheid betekent dat je ten eerste nadenkt over wat bescherm ik. Wat is cruciaal en wat mag er wel even uitvallen? Hoe lang mag het eruit vallen? Dat je dat van jezelf snapt. Dat je snapt tegen wie je het beschermt. En dat je dan de investeringen doet om niet alleen maar alles te proberen te voorkomen, want dat kan niet. Maar dat je ook investeert in detectie. Investeert in weerbaarheid. Als er iets groots gebeurt, dat je weer terugveert. Dat je eigenlijk je geld goed verdeelt. Want je hebt altijd beperkingen in geld en middelen. Dat je goed nadenkt wat je risico's zijn. Dat je op basis daarvan je geld investeert. En dat je de activiteiten die je uitvoert, dat ook herhaalbaar is. Dat het processen zijn die niet aan één persoon hangen. Nou, er zijn een heleboel dingen die ik kan noemen, maar dit is even een eerste.
15: Ja,
13: opstapje van mij.
14: Een heel palet eigenlijk ook wel, als ik het zo hoor.
15: Ja, maar en volwassenheid is natuurlijk ook het feit dat je in de organisatie niet een cultuur hebt waarbij mensen de barrière hebben om te melden dat ze iets fout hebben gedaan. Ik heb per ongeluk op de link geklikt. Ja, dat is geen probleem. Het feit dat je het zegt is ongelooflijk goed dat je doet. Daarmee komen we verder. Dat is ook een stuk volwassenheid.
14: Volwassenheid, maar dus ook veiligheid intern. Dat je dat durft te zeggen.
15: Exact. Dus met die volwassenheid komt ook een stuk veiligheid.
14: Ja. Ja, mooi bruggetje eigenlijk ook wel voor ons tweede deel zometeen. We gaan dan echt namelijk verder praten. En dan krijg je natuurlijk ook een beetje te horen waar jullie vandaan komen als organisatie. Maar eerst gaan we nog eventjes genieten van muziek. En dan komen we zo bij je terug.

0: Ja, liar, liar. Je luistert nog steeds hier naar Let's Talk Business met Erik en Erik. Ik vind het zo leuk klikken. Goed, hè? Nee. Ja, we hebben natuurlijk over wat jullie allemaal doen bij Tessorion. Maar daarnaast ontwikkelen jullie natuurlijk ook echt continu weer nieuwe innovaties. Maar eerst eventjes voor de luisteraars ook. Wat kun je vertellen over het begin van Tessorion? Zeg maar, hoe zijn jullie echt ontstaan, Erik?
1: Ja, we zijn in 2018 ontstaan eigenlijk door een samenvoeging van een aantal bedrijven. En door de jaren heen heeft Tessorion een aantal bedrijven ook gekocht. En met het doel ook om te zorgen dat we een full class security speler zijn. Dus we hebben een aantal bedrijven opgenomen in het portfolio. Waarbij we echt toevoeging hebben gezocht in het portfolio. Nu zijn we een bedrijf die eigenlijk op alle terreinen van cybersecurity diensten kan leveren, producten kan leveren. Dat als er een bedrijf van ons binnenkomt, kunnen ze eigenlijk met alles bij ons terecht. En daar zijn we nu, ja. Vanaf 2018.
0: Is dat ook nog lastig om al die componenten Zeker. Met elkaar samen te laten werken? Want dat klinkt natuurlijk ook fantastisch. Hè? Je hebt in één keer een heel palet aan specialiteiten die je samen kunt brengen. Maar er zit meteen ook een uitdaging ook bij.
1: Ja, waar begin je met een klant? Hè? Dat is altijd wel de uitdaging. Ga je beginnen met onze managed detection and response dienst aan te bieden? Of ga je beginnen met CISO as a service? Dat doen we ook.
0: Ja.
1: Of ga je beginnen met een stuk consultancy? Dat laatste heeft vaak wel de voorkeur om gezamenlijk met bedrijf een analyse te maken. Waar sta je nu en waar wil je naartoe?
0: Eerst goed inventariseren, zeg maar.
1: Goed inventariseren. Daar hebben we een spiderweb model daarvoor. Waarbij dat heel goed kan zien. Van nou, hier sta je nu en daar gaan we met jou naartoe.
0: Ja.
1: Dus we nemen ze mee op een reis om een bedrijf veiliger te maken. En dat kan met van alles en nog wat zijn. Dat ligt er ook een beetje aan wat ze al hebben. Vandaar dat al die verschillende disciplines die we hebben binnen het bedrijf, helpen ook bedrijven om dat te gaan doen. Dat zijn kleinere bedrijven, maar het zijn ook de hele grote bedrijven die bij ons klant zijn.
0: Ja, want jullie bedienen wat dat betreft wel veel verschillende branches, heb ik ook gezien. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je een beetje vertellen wie jullie allemaal helpen? Je hoeft geen namen te noemen, maar wat voor organisaties?
1: Nou, dat zit in de finance organisaties, healthcare organisaties, maar ook organisaties die te maken hebben met wat we noemen operationele technologie, OT.
0: Ja.
1: Daar zijn ook een aantal grote bedrijven, grote namen bij ons klant. En daar helpen we ook mee. Want in zo'n omgeving is het nou net weer even anders. Als je kijkt naar een productieomgeving. Hoe ga je daarom met security? Is heel anders dan een kantooromgeving. Want de productie moet altijd door blijven draaien. Dus er zitten andere aspecten aan. Maar we bedrijven daar ook heel nadrukkelijk mee helpen. En daar hebben we ook oplossingen voor gebouwd om bedrijven daarmee te helpen. Dus dat is heel divers.
0: Ja, want jullie werken onder andere met partijen die in de maakindustrie inderdaad zitten. Hè? Ja. Food onder andere. Daar kan ik me zo voorstellen dat inderdaad de diversiteit aan incidenten enorm is. Maar dus ook veel verschillende uitdagingen, ook weer voor jullie.
2: Ja, ik denk dat de incidenten waar onze klanten mee te maken hebben, komen toch nogal best wel overeen. Hè? Dus iedereen moet zich wapenen tegen criminelen. En die stelen geld en dat doen ze op een x-aantal manieren. En dat eigenlijk ongeacht het slachtoffer. Want het maakt niet uit van wie je het geld steelt of wie je afperst. Maar dan zit hem de uitdaging vooral in, hoe zit mijn organisatie in elkaar? Hoe zit mijn infrastructuur in elkaar? Wat heb ik zelf? Wat heb ik in de cloud? Wat heb ik aan inderdaad operationele technologie? Daar zit dan vooral de uitdaging. Werk ik vooral met mijn eigen mensen? Heb ik veel contractors? Heb ik nou bijvoorbeeld in de logistiek of in de bouw, zeg maar, heb ik te maken met heel veel externe? Dat zijn dan de uitdagingen waar het in zit. En dat zit er meer in de eigen organisatie dan in de buitenwereld.
1: Ja, en ook klanten. Van de week was ik bij een groot ziekenhuis. Eigenlijk een ziekenhuis is een hele lastige situatie om goed te beveiligen eigenlijk. Want het is een open ruimte. Iedereen kan er binnen en naar buiten lopen. En als je naar een ziekenhuis zit, dan kijk ik natuurlijk ook altijd wel eens, wat zit daar in de muur voor stekkertje? Waar kan mijn laptop in? Kijk, de neiging is heel groot om te kijken wat er is.
0: Ja.
1: En dat maakt het ook voor bijvoorbeeld een ziekenhuis best lastig om zeg maar goed beveiligd te zijn. En het is daar ontzettend belangrijk om goed beveiligd te zijn. Maar ze hebben ook allerlei apparaten die niet noodzakelijkerwijs software op kunnen. Een MRI-apparaat kun je moeilijk software op installeren voor beveiliging. Moet je andere dingen voor doen. En dat maakt het interessant. En dat is ook iets wat, denk ik, de diversiteit die wij in huis hebben, dat er ook heel veel van die sectoren kunnen bedienen.
0: Mooi, mooi. Nu gaan we ook altijd een beetje terug de tijd in. Dat gaan we zo meteen ook nog eventjes met jullie doen, ook op persoonlijk vlak. Maar we hebben ook altijd businessvragen. Dus ik ben even nieuwsgierig wat jullie antwoord is op deze vraag.
3: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
0: Nou,
1: De onmiddellijke neiging is om te zeggen met de stroom mee. Tegen de stroom inroeien heeft over het algemeen geen zin. Maar je moet wel met beveiliging ook meegaan met wat je ziet gebeuren. Dus de reden dat Erik ons enorm uit de brand helpt is ook om te zien wat gebeurt er nou op cybersecurity gebied in Nederland. En wat moeten wij doen om te zorgen dat we die stroom van nieuwe ontwikkelingen, dat we dat ook bijhouden. En zorgen dat we ook voor de klanten altijd die innovatieve oplossingen hebben om te zorgen dat ze ook dan op dat moment beveiligd zijn. En een mooi voorbeeld vind ik, ik weet niet of ik daar door kan gaan trouwens, maar misschien ben ik te veel.
2: Gewoon doen?
1: Ja, oké, okay, dan gaan we doen.
0: Gewoon doen inderdaad.
1: Een heel mooi voorbeeld is van een oplossing die we hebben, dat noemen we een anti-ransomware oplossing. Waarbij je natuurlijk heb je oplossing geïnstalleerd. Als jij een PC hebt, een stukje software erop, dan noemen we endpoint detection. Mm-hmm. En dan kijk, wat gebeurt er allemaal?
0: Je kijkt er meteen heel serieus bij.
1: Dat is ook wel een serieuze business dit. Endpoint detection heb je dan. En dat detecteert al wat er aan de hand is. Maar er zijn allerlei filmpjes ook op YouTube beschikbaar waar je van alle dingen kan omzeilen. Dus heel veel mensen zullen het ook gebruiken. Mm-hmm. En heb je dan nog een backup? Nou, en dit tool, dat is van een bedrijf wat wij hebben toegevoegd aan onze portfolio Halcyon, is dus een tooltje dat anti-ransomware oplossing heeft. Dus eigenlijk op het moment dat een hacker er toch doorheen is gekomen, is die software daar, dat op het moment dat die schijf wordt geëncrypt, want dat doen hackers om te gijzelen, dan kunnen ze de encryptiesleutel afvangen. En dan kunnen ze op het moment dat het geëncrypt is, kan je dat er toch weer terug gaan zetten. Nou, dat soort dingen, daar zijn we dus mee bezig om te zorgen dat er een backup voor de backup is. Nou, ja. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is ook een ontwikkeling die we zien, ook om onze klanten bij te veilen. Dus daarom zeg ik, ja, toch maar met de stroom mee. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt, Erik.
2: Ja, ik vind zeker met de stroom mee intern. Je moet zorgen dat de dingen die je doet met beveiliging, die moeten ten dienste staan van wat je als organisatie wil bereiken. Mm-hmm. Als je te veel vanuit een security oogpunt dingen niet wil doen, tegenhoudt, dan gaan mensen hun eigen manier vinden en dat werkt averechts. Dus je moet het met de stroom mee in de richting van waar je als bedrijf voor staat. Helaas moet je ten opzichte van de buitenwereld tegen de stroom in. Want je hebt een continue stroom aan aanvallen waar je ja, heel alert op moet zijn. Dus het is een beetje van beide.
1: Ja.
2: Mag natuurlijk niet, ik moet kiezen, maar toch een beetje van beide.
0: Ik zei al, hè, we gaan altijd heel even ook een beetje terug de tijd in om vervolgens ook weer echt te kijken naar alle innovaties die er nu plaatsvinden. Als je nu kijkt, hè, je zit al een tijdje in het vak. Wat heb jij de afgelopen, tientallen jaren misschien ook wel geleerd? Wat nu nog steeds heel erg belangrijk is in dit vak?
2: Dat het altijd vanuit je eigen bubbel heel makkelijk is om te onderschatten of te overschatten hoe goed je het doet, laat ik zo zeggen. Daarom heb je een externe blik nodig, zoals die van Tesorion. Zelf overschat je vaak hoe goed je het doet. En ik heb ook geleerd dat eigenlijk de wereld ook weer niet zo snel verandert. We zien aanvalsmethodes nu die criminelen 10 jaar geleden ook al deden. Factuurfraude was er 15 jaar geleden ook al. De spionageaanval waar ik het over heb gehad, die speelde 15 jaar geleden. Eigenlijk al die stappen die aanvaller destijds heeft uitgevoerd, dat zien we nu exact hetzelfde ook gebeuren. En dan is het nu veel meer in de cloud. Dus als mensen roepen, het verandert allemaal heel snel, dan denk ik, nou, onze klanten, de CISO's waarmee we praten, die hoeven zich daar niet zoveel zorgen over te maken. Technisch gezien verandert het. Maar op hoofdlijnen, de dingen die jij aan de verdedigende kant moet doen, die zijn grotendeels nog heel erg hetzelfde nu als toen.
0: Ja.
2: Er zijn wel nieuwe tools, innovaties, maar op hoofdlijnen is er niet zo heel veel anders wat je moet doen.
0: Mooi.
2: Dat vind ik een geruststellende gedachte.
0: Ja, zeker. Erik, voor jou? Wat neem je nog steeds wel heel erg mee uit de afgelopen jaren? Juist ook in deze rol als CEO?
1: Nou ja, uit de rol als CEO is natuurlijk bij een beveiligingsbedrijf is dat zorgen dat je zelf ook natuurlijk goed beveiligd bent. He, dat je natuurlijk practice what you preach, zeggen ze dat geloof ik in het Engels. Eating your own dog food is een andere. maar dat is denk ik heel erg belangrijk, vind ik. En de open transparantie naar klanten. Dus ik zeg altijd tegen de klanten, we doen de deuren open en je kan er binnen kijken. En als je dat inderdaad bevalt, dan kunnen we dingen samen gaan doen. En als ik wil ook nog even terugkomen wat Erik zei over het verleden. Toen ik in 95, 96 bezig was met informatiebeveiliging, zoals het toen heet. Al die dingen die we toen ook zagen, waren er fantastische tools zoals Lovecrack en PVL Grab. Dat is allemaal van die tools die je kan gebruiken om mensen te laten zien hoe makkelijk het is om de wachtwoorden van een systeem af te halen om binnen te komen. En dan zie je nog steeds dat ook daar de eindgebruiker, daar hebben we het net ook al een beetje gehad, de opvoeding van eindgebruikers. Ik ben ook wel eens binnen geweest bij een bedrijf. Die vonden het lastig om elke week een nieuw password te verzinnen. Nou, toen de tijd was er nog een mooi tooltje. Het heet Printing Banners. Dus wat ze deden, hadden ze het wachtwoord van de week hadden ze op een banner geprint, zodat ze niet iedere keer een ander wachtwoord hoeven te verzinnen. Dan had iedereen hetzelfde wachtwoord. Maar ja, als je daar dus als externe binnenkomt lopen, dan kan je dus gelijk zien wat het wachtwoord is. Wat heel leuk is. En Martine, dat kan je misschien ook doen hier op kantoor. Kijk eens naar alle yellow stickies op een bureau.
0: Ja.
1: Wat zit er op een computer vastgeplakt? Of draai ze een toetsenbord om. Ja. En mensen zijn het wachtwoord vergeten, want er moeten vaak wachtwoorden. Dus dat soort dingen, dat is eigenlijk nu nog steeds. En dan hebben we het meer over de awareness van gebruikers. Dat zal altijd een ding blijven. Dat zal altijd hetzelfde blijven. Dus ik ben het volledig met Erik eens. Dat het op hoofdlijn blijft hetzelfde. De technologie verandert, maar op hoofdlijn blijft het wel hetzelfde.
0: Ja, jullie blijven natuurlijk wel continu ook doorontwikkelen. Ja. Zo hebben jullie afgelopen jaar ook iets nieuws gestart. De Taskforce Hybrid Shield. Ja. Die wel echt meteen indrukwekkend klinken. Hè? Ik zei het eigenlijk ook al tijdens de break. Het lijkt soms net alsof we in een soort detective zitten. Hè? Met al die terminologie. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje.
2: Het is ook echt wel impressive, vind ik. Ik vind het echt super gaaf. Wat het in essentie is, is dat wij samenwerken met een partner, NASA 420, die zich focust op fysieke beveiliging.
0: Ja.
2: En wij doen cybersecurity, dus wij kijken vooral naar bits en bytes. En NASA 420 focust zich, ik sla het even helemaal plat, hè, op de fysieke kant. En dat zijn ex-commando's. En wat we een propositie hebben, is dat we, en dit is voornamelijk gericht op organisaties in de kritieke infrastructuur. Dan moet je denken aan zorg, energie, water. Hè? Dus organisaties die te maken hebben met echt een andere dreiging. Waar daadwerkelijk het een realistische gedachte is dat er ooit vanuit Rusland een dreiging is waar bijvoorbeeld sabotage wordt gepleegd. Hè? Waar we als maatschappij heel erg veel last van kunnen hebben.
0: Ja.
2: En je ziet dat gebeuren in Polen, waar vanuit Rusland een aanval op het energienet is geweest. In Nederland gebeuren dat soort dingen ook. Dus wat we doen met die organisatie. En wat er belangrijk is, die Russen die doen niet alleen maar cyber, die doen whatever it takes.
0: Dat is het.
2: Dus wij doen met NASA ook whatever it takes. Dus wij kijken van buiten naar zo'n organisatie en we kijken zowel aan de cyberkant als aan de fysieke kant. Wat zouden de routes kunnen zijn die een aanvaller zou kunnen nemen, zowel fysiek als cyber ooit gecombineerd, om een effect bij jou te bereiken? Bijvoorbeeld om de stroom uit te zetten of om binnen te komen en dingen te vernietigen, sabotage te plegen. Dat is echt gaaf en nieuw en leuk. Bestaat ook niet in deze vorm in de markt om holistisch ernaar te kijken, overkoepelend in zijn geheel. Dat is super gaaf. En organisaties, kijk, heel veel organisaties hebben best bewust dat er allemaal informatie in de buitenwereld leeft.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je vanuit een aanvallersblik kijkt, dan zie je andere dingen.
0: Ja.
2: Dus ik vergelijk dat dan vaak met als de politie bij je huis zou komen om even te inspecteren. Dan denk jij, nou ja, mijn deur is op slot en dit en dat. En de politie zegt,
0: ja,
2: maar er ligt daar een ladder. En ik zie daar een raam op het haakje. Als ik een inbreker ben, pak die ladder, binnen 3 seconden ben ik binnen.
0: Klopt.
2: Dat is hoe wij ook naar de organisaties kijken die we zo helpen. En dan breng je dingen boven water. Over energieleidingen, stroomleidingen, die kabels die ergens liggen. Die je gewoon op kan vragen in Nederland. Waar ligt dat? Waar de organisaties zich niet altijd van bewust zijn. En die eerste stap, bewustzijn en inzicht in waar je zwakheden zitten. Dat is het opstapje naar, oké, wat moet ik dan gaan doen om daar weerbaar in te worden?
0: Ja, ja.
1: En ik denk ook dat het zo is dat wij niet gewend zijn in de afgelopen jaren om op een andere manier met onze informatie om te gaan. Het is pas van de laatste jaren dat we dreigingen hebben die we daarvoor totaal niet hebben gehad.
0: Of niet hebben gevoeld.
1: Ja,
0: het was er misschien wel, maar we hebben het niet gevoeld.
1: Ja. En dus met Hybrid Shield maken we die bewustzijn groter. Dus zet niet alles online. Ook met allerlei instanties die allerlei informatie online zetten, zodat het makkelijker te gebruiken is. Denk ook even na van waarom doe je dat?
0: Ja.
1: Is dat wel nodig? Of is het ook mogelijk als mensen dat gaan aanvragen dat je het dan zeg maar beschikbaar maakt? En dat zijn allemaal dingen die moeten veranderen. En we hebben het inderdaad met Hybrid Shield gezien wat er voor mogelijkheden zijn. En dat is toch wel een stuk bewustwording die we graag ook willen neerzetten. Zonder heel veel angst aan te jagen natuurlijk. En
2: klopt.
1: We werken met nieuwe commanders, met Special Forces samen.
2: Sorry, ja, ik moet dat
1: maakt niet
2: wel
1: uit.
2: Correct zijn.
1: Ja. Maar dat is en dat is een hele, hele interessante situatie die ontstaat als je dat gaat analyseren. En ja, ik noem het soms ook wel eens, we gaan eigenlijk de Mission Impossible film uitvoeren, maar dan echt.
0: Ja, ja, ja. Ja, luisteraars kunnen niet zien hoe je erbij kijkt. Maar je maakt het heel spannend nu in één keer. Ja, nee, maar ik snap wat je zegt. Ja. Nou, en ik kan me ook voorstellen dat het leerzaam is voor beide partijen. Zij leren van jullie en jullie leren ook weer van hun.
2: Ja, dat is overigens los van Hybrid Shield merk ik ook elke dag. Ik praat heel graag met klanten, omdat ik wil snappen. Waar zit jij mee? Waar maak je je zorgen over? Hoe werkt jouw organisatie?
0: Ja.
2: Een heel mooi voorbeeld. Dit is ook weer in ver verleden. Dat ik met de organisatie in Braat was. Het ging over spionage ook. En toen zei ik. Nou, dan zullen de ontwerpen van jullie systemen. Dat zal wel heel geheim zijn. En toen zei hij. Nee, die systemen verkopen in China ook. Die kunnen ze uit elkaar halen. Dat is dweilen met de kraan open. Wat voor ons belangrijk is. Wij verdienen ons geld met onderhoud. Onze onderhoudsmanuals. Die bewaken me met ons leven. Dat was voor mij echt een soort. Oké, wauw, wat een inzicht. Dit gebeurt me best wel vaak. Ik werk niet in die sectoren. En die klanten die kunnen gewoon. Die snappen zichzelf. En wij kunnen die klant alleen maar beter helpen als wij hun ook beter snappen.
0: Ja, dus het gesprek met elkaar aangaan is hier dus echt super.
2: Ja, absoluut. Absoluut.
0: We gaan zo meteen natuurlijk ook nog weer verder praten over de laatste ontwikkelingen. Wat er bij jullie natuurlijk ook allemaal speelt. Hoe jullie door blijven innoveren. Maar we blijven natuurlijk wel nog eventjes een beetje in die cyber, in die detective-achtige vibe. We gaan luisteren naar License to Kill van Gladys Knight.

0: dat je MFA-codes uitzetten. Om die tijd te verkorten. Want als wij een klant gaan inlichten, die moet gaan zitten denken, wat ga ik doen?
1: Ja.
0: Alle tijd die voortschrijdt, kan een aanvaller documenten wegtrekken. Dus wij zijn eigenlijk heel hard bezig om met al onze klanten dat gesprek aan te gaan. Geef ons een license to kill.
1: Ja, mooi. Mooi. Ja. Past mooi hierbij ook.
0: Absoluut.
1: Weer. Ja. Als we kijken naar wat er nu allemaal speelt aan trends, aan innovaties. Dan kunnen we er eentje echt niet noemen. Dat is wel echt AI. Zeker. Iedereen is daar nu mee bezig. Dat ontwikkelt zich ook continu. Is te gek, maar zitten natuurlijk ook meteen weer gevaren bij. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat is belangrijk als organisatie, als ondernemer, om op te letten als je met AI werkt?
0: Belangrijk iets is dat als je het niet in de klauwen houdt en mensen hun gang laat gaan, dat ze van die tools gebruik maken. En dat wil je misschien, alleen dan niet de tools die je zelf wil. Dus als jij van ChatGPT gebruik maakt, nou, laatst heeft gemeente Eindhoven daar onderzoek naar gedaan. Hè, en dan blijkt dat medewerkers echt met de beste wil van de wereld, met goede intenties, maar wel allemaal persoonsgegevens van hun Eindhovense burgers, ja, in ChatGPT. Stoppen, dat wil je niet. Dus het is belangrijk om in de cloud te houden en te zorgen. Neem maatregelen zodat mensen wel hun werk kunnen doen. Hè. Ga met de stroom mee. Maar dat op een manier kunnen doen dat jij snapt waar die informatie terecht komt. Dus in instanties die je zelf onder controle hebt. Dat moet je eigenlijk een beetje bijbuigen. Geef mensen guardrails, net zoals AI guardrails heeft, zodat ze hun werk kunnen doen op een manier die veilig is.
1: Maar moet je dan gaan werken met een betaalde versie die je zelf aanbiedt als organisatie? Hoe ga je dat doen?
0: Nee, dat kan. Je hebt natuurlijk licenties voor dingen als Copilot en zo. Hè. En, maar het is in ieder geval belangrijk om te zorgen dat je en weet waar willen we dat mensen mee werken. Maar ook als het niet betaald is zelf, dan kan je ook nog manieren vinden om, daar zijn ook tools voor, om te zorgen dat die persoonsgegevens niet geüpload worden. Dat die eruit gefilterd worden.
1: Ja.
0: Dus dat je eigenlijk op een veilige manier het kan doen. En dat kan gewoon. Als je een offerte maakt, hoeft daar natuurlijk in je klantnaam in te zitten. Je kan gewoon de offertetekst kan wel. En de persoonsgegevens eruit. En die plak je er later weer in, bij wijze van spreken. Maar even heel simpel plat te slaan.
1: Ja. Ja.
2: En wat de ontwikkeling ook is. En op 24 maart doen we een lunch and learn.
1: Ja.
2: Specifiek over dit onderwerp. Waarbij we ook zelf AI weer gebruiken. Stel dat mensen dus met AI gebruik van AI gebruik maken en allerlei dingen naar AI toesturen waarvan denken, nou, dat moet eigenlijk helemaal niet. Dat dan daarachter gelijk ook een AI engine zit die dan ook specifiek op dat terrein de eindgebruiker voorstelt om bepaalde cursussen te doen of een bepaalde video of een bepaalde training te volgen. En dat is iets wat we dan op 24 maart ook laten zien. Dat is een samenwerking met SentinelOne en KnowBefore. En dat vond ik ook zo'n prachtige oplossing om dat te doen. En AI aan de andere kant is natuurlijk ook een tool voor hackers. Fantastisch.
1: Klopt.
2: Op het moment dat er een groot bedrijf is, zegt van joh, je moet je machines patchen, want dit is deze vulnerability. Dan gebruiken ze AI om gelijk de hele wereld af te scannen. Waar zit dat? Dus je hebt eigenlijk niet meer de tijd om te gaan patchen.
1: Nee.
2: Nou, en dat is ook allemaal wat AI heeft. Naast het feit dat hoe we AI gebruiken, hoe we AI als gebruikers inzetten. Maar dat AI natuurlijk ook aan de andere kant wordt gebruikt om te kijken waar zitten de zwakheden, welke bedrijven kunnen we gaan hacken. Dus een inventarisatie maken en daar uiteindelijk verder op doorgaan.
0: Of, en dat is wat meer in your face, hè, dat is ook waar we onze klanten over moeten informeren. Dat zijn, want die scans, daar kan je weinig tegen doen. Dan moet je zelf sneller patchen, of je IT-leverancier moet sneller patchen.
2: Ja,
0: wat ook gebeurt is dat een truc zo oud als de weg naar Rome is, dat noemen we CFO-fraude. Dat ken je ongetwijfeld. Hè? Dus dat er uit naam van een financiële directeur naar een medewerker wordt gemaild of wat dan ook.
1: Ja.
0: Daar is eigenlijk al iets van 2,5, 3 jaar is daar aan de gang dat de aanvallers dat niet alleen maar via mail doen, maar ook via Teams en dan niet alleen met berichtjes, maar ook met de stem van de CFO en het gezicht van de CFO. En daar zijn toch nog heel veel organisaties zich niet van bewust. En impliciet, wat er aan de grondslag ligt waardoor het fout gaat, is dat mensen de aanname doen. Oh, het ziet eruit als de CFO. Het klinkt als de CFO. Het zal de CFO wel zijn. En je moet mensen erbij brengen. Ja, we leven in 2026. Dat is niet meer zo.
1: Ja.
0: Dus op het moment dat je dat soort vragen krijgt, kan je niet meer de aanname doen. Het klinkt zo. Het ziet er zo uit. Het is goed. Ik moet even verifiëren bij de CFO. Ook al was hij het echt, zeg maar.
1: Ja. Dat. Ja.
2: Een
1: stuk bewustzijn eigenlijk continu ook weer hier. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Dat is zo belangrijk. Niet klakkeloos gewoon maar het aannemen. Maar gewoon, hey, wacht eventjes.
0: Ja.
1: Ik heb rekening te houden met
0: dus dat. Dus ook weer daar. Geef je medewerkers niet de schuld als ze die fout maken. Maar zorg dat ze op tijd getraind worden. Zorg dat ze snappen waar ze mee te maken hebben. Hoe de wereld in 2026 eruit ziet. En dan kijk, als je dan nog moedwillig dingen fout doet, is een ander verhaal. Maar als je mensen ongetraind eigenlijk nu het Wilde Westen in gooit. En voor de leeuwen gooit. Ja, kan je ze niet kwalijk nemen dat ze die fouten maken.
2: Ja. Nee, want ik denk ook dat je AI is natuurlijk ook aan de andere kant een fantastisch tool om te gebruiken. Dat mensen daar heel veel lol van hebben. En ook heel veel.

0: profijt van hebben. Als je dingen wil gaan ontwikkelen, als je wil gaan programmeren. AI, fantastisch. Of je nou scholieren hebt die een stuk moeten schrijven, gebruiken ze ook AI voor om daarmee te helpen. Of dat wel of niet toegestaan is, dat is wat anders. Ja, maar je moet AI wel kunnen gebruiken. En ja, bij ons intern wordt AI ook wel eens gebruikt om een mooi filmpje te maken van de CEO. Hè,
1: bijvoorbeeld, ja. Dingen, ja. Nou, en inderdaad aan de innovatiekant zijn wij ook echt actief bezig op dit moment om te kijken welke zaken we natuurlijk structureel, los van dat mensen AI kunnen gebruiken voor hun eigen werk, willen we ook ons werk nog verder automatiseren natuurlijk, zodat de slimme mensen die we hebben met slimme dingen bezig kunnen zijn.
2: Ja, ja. Ja. Een ander iets, hè, naast AI is toch wel heel erg die cloud. En zeker afgelopen jaar is dat nog meer te sprake gekomen. Hè. De perikelen die natuurlijk ook spelen met Amerika. Ja. Bedrijven die zich zorgen gaan maken, wacht eens eventjes. Is die cloud die ik eigenlijk wel heb, is dat überhaupt wel veilig? Hè, als er ellende ontstaat. Ja. Krijgen jullie dat soort vragen ook?
1: Ja, ook wel. En zeker. Kijk, dit heeft al eerder gespeeld. Hè. We hebben discussies gehad rondom Huawei. De Chinese apparatuur. Dat was niet per se cloud, maar wel Chinese apparatuur. We hebben discussies gehad rondom Kaspersky. Russische software. En dat is eigenlijk, dat zit in dezelfde lijn. Dus het gaat erom, wat zijn de risico's voor mij als organisatie als ik gebruik maak van software of clouddienstverlening uit een andere jurisdictie, Amerika, China, Rusland. Wat zijn de risico's? Dus daar helpen onze klanten graag bij. Dan gaan we ook het gesprek aan. Want het is natuurlijk nu, je ziet dat een maatschappelijke discussie is.
2: Klopt.
1: En klanten vragen zich dat ook af. Maar ik vind ook dat moet je risicogebaseerd benaderen. Wat zijn de risico's dat er uitval is waar ik geen controle over heb? En wat kan ik er eventueel van maatregelen? Wat zijn de risico's van eventueel het uitlekken van persoonsgegevens? Weet je wel, de discussie rondom DigiD. Maar dan moet je als organisatie ook op het hoogste niveau moet je kijken naar de risico's. En dat is een ingewikkelde discussie natuurlijk. Want het is een bewegend onderwerp. Hè? Ja. En je weet niet waar het toe gaat.
2: Nee.
1: Ja. Maar het is zeker een discussie. En ik ga daar heel graag ook met al onze klanten het gesprek over aan. En dat doe ik ook. Om te snappen, waar zitten jullie? Waar zitten jullie met je denken? Wat is het belang van jullie eigen organisatie? Zodat wij gewoon daar in mee kunnen bewegen als nodig is.
2: Ja. Erik, wat is nog meer wel echt een cruciaal onderwerp wat veel aan bod komt of wat we nog veel meer gaan zien, zeg maar?
0: Nou, ik denk zeker qua technologie dat daar ongelooflijk veel verandert. En dat doen wij ook. Hè. We hebben net onze Innovation Day gehad. En dan zien we dat er zo verschrikkelijk veel technologie ook beschikbaar komt. Allerlei mensen die allerlei dingen doen. Ik heb net één voorbeeld genoemd, maar zijn er nog veel meer. En dus dat houden wij ook in de gaten. En te kijken hoe kunnen we mensen helpen, welke technologie. En dat geldt ook een beetje in de soevereiniteitsgedachte. Is het allemaal technologie die we dan vanuit Amerika moeten gaan gebruiken? Of is er ook Europese technologie die we kunnen gebruiken voor onze klanten? Dus dat doen we ook. Daar zijn we ook heel druk mee bezig. En ik denk wat jij ook zegt, Erik, die afweging maken van wat is nou de risico voor jouw bedrijf om soeverein uit te gaan acteren, is belangrijk. Dus ik denk dat er veel speelt en dat zeker ook op het gebied van identity, hè, dus als persoon, hoe kunnen we daar meer tools voor bedenken om ze te helpen en bedrijven veiliger te houden, dat is denk ik toch wel heel erg belangrijk. En als we kijken naar de analyse die we zelf doen vanuit ons eigen operating center, wat we daar voorbij zien komen, hè, daar spelen we ook op in om te zeggen van, nou, let op, dit zijn de belangrijke dingen die we zien. En dan proberen we dat, dan maken we dat uiteraard niet proberen, maar dan maken we het anoniem om te kijken van hier zijn de dingen die wij zien gebeuren in onze omgeving. Hè, van die 38.000 incidenten die we hebben, zijn dit de belangrijkste dingen die daaruit naar voren komen. Let op, dit moet je doen. En de ontwikkeling zelf qua technologie gaat vreselijk hard. En dat is best wel een job om dat bij te houden.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, juist dat voor bedrijven dit ook juist zo'n enorme uitdaging is. Aan de ene kant wil je aan veiligheid werken. Hmm. Maar je hebt soms ook een risico te nemen. Wil je nieuwe stappen zetten, zeg maar.
1: 100%.
2: En daar die balans, zeg maar, tussen vinden. Dat is voor heel veel bedrijven natuurlijk ook vaak heel ingewikkeld.
0: Ja, wat we vaak ook zien is dat er heel veel een aantal CISO's die we gesproken hebben van grote bedrijven, die krijgen soms in de maand meer dan 200 e-mails van allerlei bedrijven die allerlei fantastische technologie hebben.
2: Ja.
0: En die zeggen, ja, wat moet ik doen?
2: Dat is het.
0: Wat is het? Wat moet ik doen? Nou, en dat doen wij. Wij maken de selectie. Dus als mensen zeggen van, nou, wij hebben dat probleem, hè, dan kunnen wij bedrijven helpen. Van, nou, weet je, wij hebben dit gezien. Wij hebben die analyse al gemaakt. Wij denken dat dit soort technologie, dit soort oplossingen, dit soort strategieën van belang zijn voor jouw organisatie. En door de bomen het bos weer zien. Dat is eigenlijk hetgeen wat we in Security Land is nu heel erg belangrijk, omdat er zoveel oplossingen zijn. Hoe ga je door de bomen het bos weer zien?
2: Ja, ja, eigenlijk begonnen we daar ook een beetje mee. Hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
2: Erik, hè? Dus eigenlijk back to basic. Wat heb ik als organisatie echt nodig?
1: Kijk, stel je hebt een pand en je wilt brandveilig maken. dan moet je niet zomaar dingen gaan doen. Dus begin met, ik zou eerst zeggen, schrijf het telefoonnummer van de brandweer op. Als je er nooit, dus echt stap 1 is, als je net met security begint of daar serieus over nagedenken, schrijf het alarmnummer op van de Sorion en bel ons als er iets is. Ik hoop dat het je nooit overkomt. Maar daarna moet je inzicht gaan krijgen in hoe het met de veiligheid zit. En dan moet je dus maatregelen gaan nemen. Dus als je echt aan het begin staat, heb je hulp nodig om het inzicht te krijgen.
2: Ja, helder. Komen we bij de laatste businessvraag.
0: Oké.
2: Zijn we er klaar voor?
1: Zeker.
0: Wel.
2: Dan gaan we.
3: Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
2: Nou.
1: Als onze klant zijn ding kan doen zonder over security na te denken.
0: Ik zat gelijk aan een heleboel dingen te denken. Maar ik geloof dat er ook bedrijfsdoelstellingen daar doorheen lopen. Nee, maar ik zou tevreden zijn als wij ook met elkaar, waar ik ook in het begin van de uitzending ook zeg van ja, we zien dat het een probleem is, maar we zien ook dat daar oplossingen voor zijn en dat er dus inderdaad hoop is om alles op te lossen. Daar zou ik heel erg tevreden zijn als iedereen dat ziet.
2: Ja, dus niet alleen maar angst zaaien,
0: exact.
2: Maar er zijn echt oplossingen.
0: Absoluut.
2: Ja, lijkt me een mooie om mee af te sluiten. Erik, ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor jullie komst, ook voor jullie visie. Ik vind het mooi om te horen met hoeveel passie en gedrevenheid jullie over jullie vak praten. Ook met zoveel plezier. Ik zou zeggen, hou dat lekker vast.
1: Dank je.
2: Want het is enorm aanstekelijk. En willen mensen natuurlijk meer over jullie weten, dan kunnen ze uiteraard contact met jullie opnemen. Enorm bedankt.
0: Dank je wel, Martine.
1: Dank je.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
1: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
5: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
8: Ja, heel hartelijk welkom bij deze Let's Talk Business. De wereld van werk staat op spanning. De arbeidsmarkt verandert sneller dan ooit. Technologie holt vooruit, generaties botsen. En klimaat, wetgeving, geopolitiek, alles verschuift tegelijkertijd. En toch blijkt één ding uit de nieuwe Nintes Netbricks Nationale Benchmark Leiderschap NHR van 2025 en 2026. Veel organisaties zijn simpelweg niet klaar voor de toekomst. HR is te vaak reactief, leiderschap versnipperd, strategische personeelsplannen ontbreken en werkplezier krijgt nog steeds geen structurele plek. De tijd van losse initiatieven en pleisters plakken is voorbij. Organisaties moeten nu kiezen voor fundamentele transformatie. Vandaag praten we daarover met twee heren die elk vanuit hun eigen wereld die verandering zien en vormgeven. Wessel Bergman, medeoprichter van Stichting Nintes en de Brown Paper Company en Boy de Kok, directeur sales bij Tempo Team. Samen gaan we kijken naar wat deze benchmark echt zegt over leiderschap, HR en de toekomst van werk. Waar staan we? Wat gaat er mis? En vooral, wat moet er gebeuren? Tijd om door te pakken. Dit is Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business. Fabienne de Vries.
8: Ja, en De twee heren tegenover me, Wessel en Boy, hartelijk welkom. Ja, goed dat jullie er zijn. In mijn voorbereiding kreeg ik een 44 talent document. Was even worstelen, maar we zitten hier met z'n drieën. Het is weer een mijlpaal wat ik begrijp, Wessel. Na 2 jaar is de benchmark uit.
9: Ja.
8: En komen daar allerlei rollen weer, allerlei initiatieven uit voort. Laten we eerst heel even een beetje kennis maken met jullie. Want Wessel, jij bent de oprichter van Stichting Mintest. In 2003 begonnen, dus dat is ruim 20 jaar geleden.
9: Ja.
8: 21 inmiddels al. Wat was de aanleiding? Wat zag jij op dat moment gebeuren? Waar kwam jij vandaan ook?
9: Nou, samen met mijn collega Marcel van der Schaaf hebben we Mintest opgericht toen. Omdat we dachten van, we misten wat op het gebied van leiderschapsontwikkeling. We waren eigenlijk zelf nog heel erg jong. En we zochten ook manieren om daar beweging te krijgen. En een van de belangrijke dingen is dat de aanstormende talenten, zeg maar de mensen net onder de raden van bestuur, hoe kan je die beter voorbereiden op de toekomst, zodat er andere richtingen worden gekozen.
8: Ja, eigenlijk is dat dus een soort verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf. Maar dan krijg je een soort tunnelvisie of iets waardoor je dan toch een benchmark nodig hebt.
9: Nou, de benchmark is een van de activiteiten die we doen. Nintest hebben we echt opgericht omdat we ook zagen dat veel management development programma's binnen bedrijven toch wel worden ingericht als een soort smal spoor. En hoe cool is het om dus verschillende bedrijven en overheidsinstanties bij elkaar te brengen. Zodat die eigenlijk in een veilige omgeving met elkaar kunnen praten. Zonder dat ze te veel bekeken worden door collega's en daardoor niet alles zeggen.
8: Nee, dus door blijven leren eigenlijk.
9: Ja,
8: en een soort studiegroep.
9: Ja, en ook van elkaar leren, zodat overheids- en bedrijvenleven beter met elkaar gaan samenwerken. Want daar kunnen we ook nog wel een stapje zetten.
8: Ja, we gaan zo nog verder op Mintest door. Eerst eventjes Boy erbij halen. Iemand die elke dag bezig is met één ding. Hoe groeien organisaties door werkplezier? Jij bent directeur sales bij Tempo Team, bouwer van teams en expert in strategische personeelsoplossingen. Ja, je bent de answer to all of their prayers, denk ik dan zo.
10: Dat zou mooi zijn.
8: Ja, vertel, wat is voor jou belangrijk als jij met bedrijven gaat werken?
10: Nou, kijk, sowieso het Tempo Team, voor degene die Tempo Team niet kennen of degene die al wat langer meedraaien. Het waren twee fantastische dagen. De commercial van ongeveer 20 jaar geleden.
8: Van ouder een uitzendbureau?
10: Ja, zijn we nog steeds. Zijn we groot geworden en dat doen we nog steeds. Alleen we doen inmiddels veel meer dan dat. Dus we zijn vooral heel veel met bedrijven, met leiders in gesprek over hoe kun je over de as van werkplezier je prestaties of je resultaten verbeteren. Maar we zijn ook in gesprek over, joh, wat zijn nou de thema's die op de agenda staan van leiders, HR-leiders, CEO's, COO's voor de komende 2 tot 3 jaar.
8: Ja, want op welke manier kan jij daar dan de mensen vanuit jouw bestand op voorbereiden?
10: Nou, het is met name, het zijn twee dingen. Eén is, we zijn dus met die bedrijven in gesprek over waar wil je staan over 2 tot 3 jaar. Wat zijn je ambities en hoe kunnen wij daar als organisatie aan bijdragen? Dat gaat enerzijds over het plaatsen van de juiste talenten voor die organisatie in het hier en nu. Maar het gaat ook over welke competenties heeft dat
8: iemand
10: specifieke
8: dan nodig?
10: Ja, maar ook het bedrijf.
8: Ja.
10: Als je kijkt, de wereld is volop aan het veranderen. Welke skills heb je nu in huis? Welke skills heb je nu nodig? Maar ook welke skills heb je straks nodig? En wat is die gap daartussen? En hoe kunnen we die organisaties helpen om die gap op te vullen? Nou, en dat is ook iets, een van de thema's die we in de benchmark met Mintest hebben besproken.
8: De benchmark, daar gaan we het later over hebben. Want daar ben jij ook bij betrokken geweest met het opzetten daarvan.
10: Ja.
8: Want hoe lang kennen jullie nu elkaar? Want jij bent uiteindelijk ook lid van
9: Mintest.
10: Ja, zeker.
8: Wanneer is dat ontstaan?
10: Nou, wij hebben elkaar in het verleden al een keer eerder ontmoet bij een van de eerdere bedrijven van Wessel. Maar in de samenwerking tussen Mintest en Tempo Team is dat denk ik nu 2,5 à 3 jaar, denk ik zo'n beetje. Dus wij zijn ook lid van Mintest. En ik herken ook wat Wessel zegt. Hè. De peer groups, dat zijn echt hele mooie momenten om dus met peers te praten over de strategische agenda.
8: Daar komen hele concrete aanpakken als het ware ook uit. Ja. Of zou je willen?
9: Nou, de agenda van Nintis is ietsje langer dan de thema's van vandaag. AI bespraken we al 8 jaar geleden. En genomics, ook zo'n onderwerp. Hè? De gepersonaliseerde medicijnen en voedsel. Ja, dat stond ook al veel langer op de agenda. We willen echt een stap voor zijn. Ja, dat is ook mooi om daarop voorbereid te zijn.
8: En dat krijg je voor elkaar als je eigenlijk al die koppen bij elkaar vanuit al die verschillende branches en bedrijven bij elkaar gooit.
9: En experts.
8: Precies. Heel eventjes terug naar gewoon HR in het en mensen en leiderschap in het algemeen. Welke, Wessel, als je nou naar 10, of nou ja, boy, voor jou geldt hetzelfde, 10, 15 jaar geleden kijk, wat voor dominante patronen zag je toen bij bedrijven?
9: Nou, ik denk dat er veel meer vanaf bovenaf alles bepaald werd en minder goed geluisterd wordt. Overigens is dat nog steeds zeer beperkt. Komt ook uit goed wel terug uit de benchmark. Ja, ik denk dat er andere vormen van leiderschap zijn op dit moment die belangrijker zijn dan voorheen. Dus ja. Je ziet daar ook golven van ontwikkeling en dat zie je ook binnen alle vakgebieden rondom HR en leiderschap.
8: Ja, je zag op een gegeven moment bij leiderschap heel erg het veranderend leiderschap zat er meer in advies geven, maar meer ook uitvragen. Dus niet bepalen, jij gaat dit doen, niet delegeren, maar meer uitvragen en eigenlijk je team, ja, de leiders laten zijn. Dus dat meer en het mennen daarvan. Is dat succesvol gebleken, die aanpak van leiderschap?
9: Nou ja, dat is een mooie vraag. Ik ken ook heel veel. Ik doe ook onderzoek naar marktverstoorders. Dat zijn grote bedrijven die echt het verschil maken in de markt. En daar zitten toch ook wel vaak veel directieve leiders. Dus daar kan je nog wel eens een goede discussie over voeren.
8: Directieve leiderschap is echt, dat is echt passé, is not done anymore.
9: Ja.
8: En wat je ook vervolgens zag is inderdaad die top-down veranderde naar meer horizontaal. Wat zijn de uitkomsten daarvan? Is dat effectief gebleken?
10: Ja, ik denk overigens, er is zoiets natuurlijk als situationeel leiderschap. Hè? Dus bepaalde situaties vragen ook om ander type leiderschap. Maar je ziet vooral coachend leiderschap of ook wel dienend leiderschap genoemd. Ja, dat zijn wel veel stijlen die je daarin ziet.
8: Ja.
10: Maar weet je, ook daarin, wij noemen dat zelf intern het principe freedom within a framework. Dus heb je een duidelijk framework geschetst waarbinnen mensen kunnen ondernemen en ook zelf beslissingen mogen nemen, moeten nemen zelfs. Daarmee creëer je dat mensen zelf creatief worden, zelf gaan nadenken. Ja. En ook op het moment dat ergens een besluit genomen wordt, dat ze daar eerder achter zullen staan, omdat ze ook zelf mee hebben gedacht over de oplossing.
8: Ja, lijkt me wel ingewikkeld inderdaad, want dat is wat elke CEO eigenlijk wil. Allemaal ondernemers onder de vleugels van het ondernemers of ondernemerschap moet ik zeggen binnen de onderneming.
9: Ja.
8: Tegelijkertijd is niet iedereen daarvoor in de weg gelegd. Dus je krijgt ook een hele verschuiving denk ik qua type mensen die in de top komen. Terwijl misschien de schoolsystemen nog wel meer gericht, en de studies meer gericht zijn op bepaalde topfuncties. Is dat een soepele overgang? Wordt daar ook in meegewerkt al? Vanuit opleidingen? Ik zie twee mannen hun hoofd een beetje schudden.
10: Ja, nou, ik kan daar niet een eenduidig antwoord op geven. Want ik denk ook, ieder persoon is weer verschillend. Dus het is, ja. Ik denk dat.
8: Maar vroeger moest een leider, zeg maar, of degene aan de top moesten alles weten.
10: Ja, dat is zeker niet zo. Sterker nog, ik denk wat je moet weten is wie de kennis heeft en wie je dus naar voren moet schuiven op het moment dat er ergens een specifiek vraagstuk is. Wat je vooral moet kunnen als leider is denk ik goed kunnen luisteren en duidelijker kunnen zijn. Hè? Dus dat framework moet je duidelijk kunnen schetsen en je moet de creativiteit kunnen aanzetten onder de mensen, kunnen coachen. En in hoeverre het schoolsysteem daarop aansluit, ja, Dat vind ik lastig om daar.
8: Ja, het blijft uiteindelijk menswerk. Maar als je dus ook kijkt naar HR door de jaren heen. De rol ook van HR is daardoor ook veranderd. Hoe,
10: klopt.
8: Kun je dat aangeven? Op welke manier?
10: Ja, tweeledig. Eén is dat de rol van HR, en overigens nog onvoldoende hoor, maar meer verschoven is van zuiver reactief. Hè? Dus meer administratief. En nou, ik denk dat je de voorbeelden wel kan noemen. Naar meer proactief. En daarmee ook steeds vaker een meer strategische rol binnen de organisatie heeft. Dus je ziet ook steeds meer bedrijven HR ook bijvoorbeeld een positie in een board hebben of in een directieteam.
8: Ja.
10: Maar goed, dat blijkt ook dat dat nog onvoldoende is. Maar die beweging zie je wel dat het meer die kant op gaat. En dus als je het hebt over strategisch, gaat het meer over van het oplossen van issues in het hier en nu naar waar wil je dus als organisatie staan over 2 tot 3 jaar en wat is daarvoor nodig.
8: Maar goed, precies, dat proactieve. Ja. Toch hoor ik jullie allebei zeggen, ja, het mag wel wat meer. Waarom blijven organisaties in zo'n oud systeem hangen, denk je dan, Wessel?
9: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, uit het onderzoek blijkt ook dat zeg maar zo'n 63% van de HR-afdelingen echt een strategische visie heeft. Maar dat die maar bij 42% van de leidinggevende bekend is. Dus ik, ja, mijn persoonlijke ervaring, en dat is ook een beetje wat er misschien ook doorheen loopt, is veel complexer dan we denken. Het is niet even een oplossingtje, zeg maar. Maar ja, dat er een grote opgave ligt om op verschillende gebieden wat te doen, dat blijkt wel. En ja, een van de eerste grote dingen die er echt wel uitkomt uit die benchmark is dat, ja, misschien is het wel een groot communicatievraagstuk. Want als 63% wel een plan heeft, maar 42% van de leidinggevende kent het.
8: Komt het toch weer terug op die communicatie?
9: Ja,
8: ja, ja, want dan was er een moment aan te wijzen waarop jullie dachten van, oh, dit gaat nu echt mis. Als we nu niet ingrijpen en er iets mee gaan doen om bedrijven hier beter in te begeleiden, ja, dan gaat het mis.
9: Nou, stel dat
8: met Nederland.
9: Nou ja, dat is wel een mooie die je zegt. Daarom hebben we echt Nintes opgericht om gewoon te zorgen dat, ja, dat er een betere organisaties en beter leiderschap in Nederland komt. Dat is echt onze hoofddoel. We hebben overigens ook een scan ontwikkeld van de moderne leider op welke vaardigheden en competenties je eigenlijk zou moeten beschikken. Die staat ook in de benchmark beschreven. Daarop kan je toetsen waar je staat. Ja, ja.
8: Noem eens 2 kleine voorbeelden. Welke competenties moeten leiders?
9: Nou, authenticiteit. Maar ook heel erg duidelijk zijn. We hebben het de hele tijd over dienend leiderschap. Dienend klinkt een beetje als een soort onderdanigheid. Maar het houdt ook een keer op met de tijd van vragen stellen en over alles praten. Er moet ook gewoon, ja, geëxecuteerd worden, moet gewerkt worden.
8: Knopen doorgehakt.
9: Ja, en knopen door worden gehakt. En laat dat nou weer zo'n competentie zijn die onderontwikkeld is.
8: Ja.
9: Ja, dat betekent gewoon dat je niet toekomt aan operationaliseren. Ja, als iedereen een 8 zou scoren op de 10 van die hoofdcompetenties, dan zou Nederland er wel anders uitzien en heel veel bedrijven.
8: Ja, precies. Ja. Goed, de werkelijkheid inderdaad van vandaag is misschien dan confronterend. De benchmark laat precies zien waar leiders en HR vastlopen. En daar gaan we zo dieper op in. Blijf luisteren.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: guys to each other here of New Business Radio.
1: Listen to Lead, New Business Radio.
0: Ja, we gaan verder praten over de benchmark. Terug naar het nu, want de nieuwste Nintes benchmark is glashelder. Er gaat heel veel goed, maar er gaat vooral ook veel mis. De Nintes NetBricks Nationale Benchmark Leiderschap en HR 2025-26 onthult waar het management en HR in organisaties vandaag staan en hoe jouw organisatie zich strategisch voorbereidt op deze toekomst. Ja, heren, wat was de grootste schrik of misschien wel verbazing uit deze benchmark?
2: Nou, ik zou hem samenvatten als er is een grote kloof tussen ambitie en executie. En dat zit er met name in dat als je kijkt naar de benchmark, 68% van de deelnemers, van de bedrijven die hebben deelgenomen, die geven aan dat ze onvoldoende instroom hebben van nieuw talent. 55% geeft aan dat ze last hebben van ongewenst uitstroom van talent. Met name in de eerste paar weken. Dus die urgentie die is ontzettend hoog. En toch zie je dat 51% van de organisaties gewoon geen plan heeft, geen concreet plan heeft om de meest aantrekkelijke werkgever te worden. Dus je ziet ergens wel, veel bedrijven hebben wel een visie. Alleen de vertaling naar concrete plannen en naar structurele...
0: En dit is gemeten over hoeveel bedrijven?
2: We hebben een zestigtal bedrijven geïnterviewd.
0: En continu de helft?
2: Ja.
0: Dat is aanzienlijk.
2: Dat is aanzienlijk, ja. Dus eigenlijk meer dan de helft geeft dus aan, er is wel een visie. Maar ja, het plan en de uitvoering daarvan, die ontbreekt.
0: Ja, en zo'n soort keurmerk als goed werkgeverschap. Hè, dus ik ben even de naam kwijt. Dat staat dan niet op de agenda of daar is geen tijd voor. Wat is dan de reden dat zoiets eigenlijk, ja...
2: Nou ja, als je kijkt, het staat inderdaad dus te laag op de strategische agenda, dat klopt. En als je het aan mij vraagt, ja, dit begint bij employer branding, oftewel je werkgeversmerk. Hè. Dus wat is je werkgeversmerk? Hoe aantrekkelijk ben je voor nieuwe, maar ook voor je zittende talenten? Hoe ben je gepositioneerd? Welke doelgroep wil je aanspreken? Hoe doe je dat dan? Nou, dat zijn allemaal... thema's waar dus echt heel veel bedrijven mee worstelen.
0: Ja, dus de gap tussen inderdaad wel de ambitie hebben, maar niet de juiste mensen daarvoor hebben. En als je ze hebt, ben je ze te snel weer kwijt, waardoor je eigenlijk niet in die flow komt om te groeien. En je visie uit te voeren. Zie jij nog andere dingen, Wessel?
3: Nou, wat interessante gedachte goed is na te denken over wat maakt jouw bedrijf zo woest aantrekkelijk dat nieuwe talenten in de rij staan om bij jou te werken. Bijvoorbeeld ook nieuwe generaties. En aan de andere kant, waarom dat je huidige toppers langer blijven.
0: Ja.
3: En want waarom lopen mensen verrassend weg? En staan die nieuwe generatie bijvoorbeeld niet voor de deur om bij je te werken?
0: Ja, maar dat was voor jou de grootste schrik eigenlijk uit de benchmark. Dat je dacht van oké, dat zit hem dus eigenlijk in die eerste, nou, de first impression als het ware van een bedrijf.
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Daar gaat het al mis, bij de voordeur.
3: Ja, geen visie hebben op woest aantrekkelijk, de meest woest aantrekkelijke werkgever zijn. Ja,
0: ja.
3: Naar richting niet alleen klanten, maar ook richting medewerkers.
0: Hmm.
3: Ja.
0: Dus daar valt veel winsten behalen. En als je dan hebt over strategische personeelsplanning, wat gaat daar mis?
2: Nou, daar zie je dat... Dat heeft ook te maken met name met future skills of toekomstige vaardigheden, hoe je het wil noemen. Daar zit echt wel een knelpunt. Die benchmark toont ook weer aan dat in dit geval 78% van de bedrijven verwacht dat AI, robotisering, impact gaat hebben op de skills van de toekomst. En slechts 31% heeft een plan. 31% van de bedrijven heeft dus een plan om zich daarop voor te bereiden.
0: Maar ja, er zijn toch heel veel bedrijven die aan een onboarding doen. Dan kan je toch op zich daar redelijk makkelijk een extra module in plaatsen, lijkt me.
2: Ja, het is veel meer dan dat. Want het begint bij, weet je überhaupt wat die skills zijn? Heb je daar überhaupt beeld bij? Als je kijkt ook naar 22% van de organisatie scoort goed op de vraag in hoeverre hun medewerkers goed zijn voorbereid op de vaardigheden van de toekomst. Denk aan analytisch, denk aan creatief denken. Maar het grootste deel zegt gewoon echt helemaal niet klaar voor te zijn. Sterker nog niet eens te weten welke skills ze straks nodig hebben. Dus dan kun je in je onboardingprogramma wel allerlei pleisters gaan plakken. Maar het begint eerst
0: bij het bedrijf en de, ja,
2: Ja, en het plan hebben. Dus hè, ja. Strategisch personeelsplanning kort uitgelegd is, hoe ik het uitleg is, wat heb je nu in huis qua skills? Wat heb je nu nodig? En wat heb je dus straks ook nodig? En wat is die gap daartussen? En welke dingen, wat is daarvoor nodig? Dat kan zijn werving, dat kan zijn opleiding, dat kan van alles zijn.
0: Maar dat is een mooie kans voor een tempo-team om daar dat gat al van tevoren op te vullen.
2: Zeker.
0: En en die mensen daar wel op voor te bereiden. En zeker. Ook aan te geven van nou, we zien dat je dat nodig hebt.
2: Ja.
0: Daar hebben wij mensen in opgeleid staan.
2: Ja,
0: dan een ander punt. Leiderschap. Jij zei net even tijdens het plaatje. Zei je, het is het meest overschatte baan eigenlijk. Omdat het niet meetbaar is. Hoe kan het dat eigenlijk leiderschap nog niet meetbaar is?
3: Nou, ik maak wel eens de grap dat zeg maar over 10 jaar een kind aan je komt vragen van pap, ik zie allemaal boeken in de kast staan over leiderschap. Wat was dat eigenlijk? En dat papa dan zegt van ja, dat is eigenlijk een goede vraag, maar dat hebben we afgeschaft.
0: Precies. Ja, dus eigenlijk hoeft het gros niet zo bang te zijn voor de robotisering en de AI en dergelijke. Want het zijn juist de managementfuncties en de leiderschapsfuncties die mogelijkerwijs vervangen of anders ingericht kunnen worden middels automatisering.
3: Nou, dat wil ik niet zeggen, maar dat zou mooi zijn.
0: Hoe zou dat zijn voor de politiek als we dat daar zouden doorvoeren?
3: Al ken ik wel een leider die zeg maar een chatbot heeft gemaakt, een kloon van zichzelf, die eigenlijk al een kwart van zijn meetingen doet. Dat zijn op zich mooie meetingen, vertelde hij, omdat daar eigenlijk minder emotie speelt. Daar gaat het gewoon weer over de punten. En heeft hij meer tijd voor de relatie.
0: Ja.
3: Dus dat is wel grappig.
0: Dat is heel grappig. Maar even terug naar gewoon even het klassieke leiderschap.
3: Ja.
0: Is dat daadwerkelijk niet meetbaar? Want uiteindelijk de cijfers die Boy net noemt met in- en uitgaande mensen is ook een soort meetbaar maken van je leiderschap.
3: Nou ja, laten we even beginnen met een paar cijfers uit de benchmark. Zo'n 57% van de bedrijven heeft nagedacht over het profiel van de leidinggevende. En dat is natuurlijk al interessant, want de rest heeft dat dus niet. Als je erover na hebt gedacht, kan je ook nadenken van hoe zou je dan kunnen meten of daar iemand aan voldoet? Nou, Nintes heeft daar een scan voor ontwikkeld. En als je dan kan meten, dan kan je ook op individueel niveau leidinggevende helpen om beter te worden. Want hoe mooi zou het zijn als iedereen gemiddeld een 8 zou scoren of hoger op die skills. Want ja, er is niks zo desastreus aan een dysfunctionele leider binnen een bedrijf.
0: Ja, maar hoe moet ik dat voor me zien? Hoe werkt dit dan?
3: Nou, je zou bijvoorbeeld elk kwartaal die meting kunnen doen. Overigens, wat interessant is, in die benchmark hebben we meer dan 200 leiders hebben we dat in laten vullen. Dus de benchmark bestaat niet alleen maar uit interviews, maar ook mensen die scan hebben ingevuld. En wat blijkt is dat zeg maar de gemiddelde leidinggevende beoordeelt zichzelf met een 7,3 op die 10 aspecten. En maar als we dan vragen van laat een kritisch iemand om jou heen uit de organisatie jou ook beoordelen, dan is de rating 1,7 punt lager.
0: Mm.
3: Dus er zit een mate van overschatting in.
0: Oh, wauw. Ja. Ja.
3: En er is ook nog een verschil tussen op papier invullen of digitaal invullen. Papier is reflectiever dan digitaal. Ja. Dat was 1,8 punt. Dus op een schaal van 10 zit er misschien 10, digitaal en wel of niet reflectief, zit er een delta in van 3,5 punt. Ja, daar kan je niet op ontwikkelen.
0: Nee.
3: Maar stel dat je een framework dus hebt waarop je duidelijk meetbaar kan zijn op welke punten dat je vindt dat een leidinggevende goed moet presteren of over de vaardigheden en competenties moet beschikken. Ja, dan kan je er ook een programma op zetten. En de meeste programma's binnen bedrijven zijn weer net als eigenlijk waarom dat Nintes is opgericht, generieke programma's voor iedereen. En niet specifiek op die ene leidinggevende afgestemd die op die paar competentiegebieden zou moeten ontwikkelen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk een personalisatie daarvan zou wenselijk zijn.
3: Ja, en dat geldt eigenlijk niet alleen voor leidinggevenden, maar überhaupt personalisatie. Dus meer op het individu gericht. Ook op de programma's rondom vitaliteit en noem maar op.
0: Ja.
3: Weet echt wat er speelt bij je mensen, doe geen aannames en zorg dat daar echt de, de, de programma's of het aanbod wat je biedt, noem het maar op, echt gepersonaliseerd is op de doelgroep, zelfs op de persoon. Want dan, ja, dan raak je
0: het. Ja, dat brengt ons eigenlijk gelijk weer ook bij een onderdeel van de benchmark, en dat is werkpleziers. Het wordt nog steeds als een gimmick door bedrijven gezien. Ik schrok daar een beetje van.
2: Ja.
0: Omdat er echt een hele tijd is geweest dat ik hier bedrijven heb gehad die daar alleen maar mee bezig waren. Hoe kan ik een leukere, betere werkgever zijn? Hoe komen we achter de voordeur? Hoe zorgen we ervoor dat de mensen niet alleen, nou ja, dat ze zowel privé als zakelijk vitaal blijven? Dat is die trend ineens weer voorbij? Of hoe zit dat?
2: Nou, sowieso, ik denk niet dat de trend voorbij is. Alleen werkplezier. Kijk, wij vanuit Tempo-Team, wij hebben werkplezier echt omarmd als, nou, het staat in de kern van onze strategie. Dus bij alles wat wij doen, streven wij naar wat wij dan een 8-plus beleving noemen. Hè, voor onze klanten, voor onze talenten, dat zijn onze uitzendkrachten. En voor onze eigen collega's. En alles wat wij doen, moet daaraan bijdragen. Nou, waarom? Wij doen veel onderzoek ook naar werkplezier. Hè, dus wat zijn nou de drijfveren achter werkplezier? Maar ook wat zijn de resultaten? Wat levert het op? Samen met onder andere de Universiteit van Leuven hebben we dat gedaan. En wij zien dat mensen die werkplezier ervaren, zijn bijvoorbeeld veel minder vaak ziek, zijn productiever, maar ze blijven ook langer werken bij dezelfde werkgever.
0: Ja.
2: Dat zijn allemaal dingen die aantoonbaar laten zien dat werkplezier oplevert. Nou, en ook in de benchmark zie je dat werkplezier, vitaliteit, er staat ook bijvoorbeeld in organisaties worstelen dus met een hoog verloop, met veel ziekteverzuim. Terwijl we aan de andere kant weten dat werkplezier een sleutel is om dat op te lossen. Maar werkplezier en vitaliteit staat bijvoorbeeld weer heel laag in de benchmark op de strategische agenda. Nou, ik noem dat gevaarlijke kortzichtigheid. Omdat je ook uit onderzoek blijkt dat 33% van de werknemers voelt zich uitgeblust op de werkvloer. Ja, dus als je dat allemaal bij elkaar optelt. Ja, werkplezier is geen gimmick. Het is gewoon echt een strategische must-have. Wat mij betreft voor bedrijven. Daar moet je mee aan de slag.
0: Ja, precies. Jouw advies is: neem het mee in je totale strategie. In de backbone. In je visie, in je missie van je bedrijf.
2: In alles wat je doet.
0: In alles wat je doet. Ja, want Wessel?
3: Ja, kijk, alles start bij het hebben van een visie op hoe je denkt over medewerkers.
0: Mm-hmm.
3: En je zou ook een visie kunnen definiëren als: wij willen structureel meetbaar onderdeel zijn van de ambities van onze medewerkers. Dan zeg je eigenlijk één ding: dan moeten we die ook gaan vragen op verschillende gebieden, op werkgebied en op privégebied. En dan zou je programma's daarop af kunnen stemmen. En dan ga je hele andere dingen doen dan alle dingetjes die vaak worden bedacht door mensen die aannames doen,
0: ja,
3: op deze gebieden.
0: Ja.
3: Maar stel je voor dat je structureel onderdeel bent van de ambitie van je medewerkers. Dan ga je, ja, dan kan je daar je hele programma op afstemmen. En dan ga je eigenlijk een verschuiving krijgen van zaken zoals werkplezier naar echt dieper in het hart, die nog veel meer impact hebben. Het groot probleem namelijk van alleen maar werkplezier is dat alleen maar leuk moet worden. Wat natuurlijk hartstikke mooi is als het superleuk is de hele dag. Maar als het leuk is met impact op jouw ambities op werk- en privégebied. Dan ga je nog hele andere dingen doen. En dat zou ik willen bestempelen als next level HRM. Ga vooral luisteren. Inventariseer de ambities van die medewerkers op verschillende gebieden en speel daarop in.
0: Ja, en ik zou me kunnen voorstellen dat dit, hoe controversieel dat misschien ook klinkt, maar juist zich heel goed zou lenen voor automatisering en AI. Omdat ik me kan voorstellen dat je tegen iets wat je online invult, eerlijker durft te zijn over je ambitie of wat je zelf dan invult, dan dat je tegenover iemand zit die dat misschien interpreteert of daar iets van vindt.
3: Ja, een bedrijf is een groep mensen die samen iets heel gaafs in de markt wil zetten. Dat is mijn definitie van een organisatie.
0: Ja, maar dit gaat ook over ambitie binnen de organisatie, maar ook privé. Als jij zegt: ik wil 4 kinderen, dan durf je dat niet tegen je HR-manager te zeggen. Want dan weet je, bij wijze van spreken.
3: Nee, maar ja, hier begint het probleem al. Dat als je niet open kan zijn binnen een bedrijf. En dat, dan kunnen we, dat is hetzelfde als anonieme medewerkerstevredenheidsonderzoeken. ja, dat is toch wel een statement van geen veilige omgeving.
0: Nee. Als en je toch niet... gebeurt dat nog veel. Er was pas op televisie een heel documentaire over een man die dat dus niet durfde te zeggen. Ja. Dat hij eigenlijk gewoon nog heel veel kinderen wil. En daarmee en enerzijds ook nog af en toe thuis 1 of 2 dagen wilde zijn. Maar tegelijkertijd ook wilde groeien in zijn salaris.
3: Maar wat voor cultuur bouw je dan als leidinggevende? Ja, als je afhankelijk bent van e-mails met medewerkers tevredenheidsonderzoeken door een extern bureau.
0: Ja, dus jij zegt dat wel mensenwerk moet blijven eigenlijk.
3: Nou, het is eigenlijk net als thuis. Thuis doe je ook geen tevredenheidsonderzoek door een extern bureau, toch?
0: Nee, we hebben wel een weekschema op de koelkast hangen zonder discussie.
3: Nee, maar dat is,
0: wie de afwasmachine uitruimt.
3: Dat is onderdeel van ook, zeg maar, ja, ik zou het niet dienend leiderschap, maar dat zijn bijna directief leiderschap. Dus ja, het zou een mooie mix moeten zijn van die twee.
0: Dat heet ergens ook nog opvoeden. Mooi, ja. Straks gaan we kijken naar de krachten van buitenaf, die ook in het speelveld mee bepalen. We hebben AI en dergelijke al wel een beetje genoemd, maar ja, hoe moet je daar dan eigenlijk mee omgaan? Blijf luisteren.
1: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio voor Business Shapers.

0: ik ga even terug naar mijn tienerjaren hoor, hier met Gregory Abbott. Mijn middelbare schooltijd, Shake You Down. Dat zit gewoon in de bones, daar kan je gewoon niet op stilzitten. Juist naar New Business Radio en nog steeds naar Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op New Business Radio.
0: Ja, we gaan het hebben over even een paar trends inderdaad. De wereld verandert snel. Organisaties kunnen het nauwelijks bijbenen. Hoog tijd om te onderzoeken welke trends en ontwikkelingen de grootste impact hebben. Ja, dan lees je vanmorgen het bericht over ABN AMRO. Die maar liefst 5200 banen gaat schrappen. Want AI neemt het over. De vakbond Unie reageert geschokt. Een periode van grote onrust breekt aan. Arthur Bot van de vakbond CNV noemt het zelfs een massa-ontslag gedreven door winstgroei. Terwijl er een historisch ziekteverzuim is. Ik vind het allemaal het een logisch van het ander wellicht. Maar tegelijkertijd ook wel zorgwekkend dat dat op deze manier dan zo wordt beschreven. Wat denk jij, Wessel, als je zoiets leest?
2: Ja, ik ben een expert op het gebied van commercie. En ik lees zo'n bericht altijd van Oké, we gaan mensen ontslaan. Maar als klant, want ik bankier daar ook. Als klant denk ik alleen maar van wat gaan ze voor mij betekenen? Meestal als ze gaan ontslaan, dan wordt de service niet beter. Of wordt alles doorgeschoven, in dit geval naar AI agents. Wat gaat de agents van de ABN AMRO onderscheidender maken dan die van de concurrent? Daar ben ik dan ook benieuwd naar.
0: Ja, aan de andere kant, ze willen bij de 5 belangrijkste Europese banken gaan horen. Het is nu Française ook die de boel aanstuurt.
2: Ja.
0: Is ook wel weer een soort van geopolitieke mooie positie dat Nederland daarin meegaat, lijkt me.
2: Nee, zeker. Maar dat staat er los van. Kijk, de taak van management is een bedrijf lean en mean maken. Lean en mean maken mooie cijfers. Nou, mooie cijfers behalen de banken op dit moment best wel. De winsten zijn hoger dan ooit. De andere kant is hoe word je woest aantrekkelijk of wordt en blijf je woest aantrekkelijk voor je klanten en voor nieuwe talenten en huidige medewerkers die je graag wil behouden. En reorganisaties zijn vaak toch een soort reactie van we zijn ons gek geschrokken, want er zijn ontwikkelingen. Wat ik me dan afvraag is, je kan die mensen wel ontslaan. Dat is natuurlijk mooi, maar die agents zijn er morgen nog niet. Waarom gaat dat niet veel vloeiender? Want dat zorgt voor veel minder onrust.
0: Nou, het gaat ook over volgens mij een paar jaar. Het is tussen nu en 28. Dus ja, gaan niet in één keer die mensen.
2: Moet je nadenken wat deze effecten betekenen voor klanten en voor medewerkers die daar rond.

0: Waar staan we nu? Waar willen we staan over 3 tot 5 jaar? Wat is daarvoor nodig? Wat hebben we nu in huis? Enfin, waar we het net over hadden.
1: Dus eigenlijk, Wessel, zeg jij van, als ze dit gewoon eerst hadden aangekondigd van, hey, dit zijn onze plannen, zonder eerst een massa-ontslag te hebben aangekondigd. Maar zeg van, dit hoort bij ons strategisch plan. Willen we vooruit? Willen we groeien? En dat gaan we zo en zo aanpakken. Waarbij eigenlijk, nou ja, de mensen niet direct de dupe zijn, maar meegenomen worden in die groei. Gewoon stapsgewijs.
2: Nou, wat boeiend is, de cijfers zijn mooier dan ooit. Dus ja. Hoe gaan mensen dit rijmen, intern en extern?
1: Is het te kort door de bocht nu?
2: Ja, nou ja, in ieder geval hoe het gecommuniceerd wordt.
1: Oké, maar laten we dat als casus nemen. Hè? Dat je bent een bedrijf en je snapt dat dingen efficiënter moeten en dat er mogelijkheden zijn. Je wil de toekomst meenemen in je strategisch plan. Hoe masseer je dat dan in? Hoe breng je dat over?
2: Nou, ik denk op een veel vloeiendere manier. Door continu in te spelen op de ontwikkelingen in de markt. Dan hoef je waarschijnlijk niet van zulke grote ontslaggolven aan te kondigen. Want als je het dan toch over een onveilige werkomgeving heeft, waarbij niemand wil zeggen waar die staat en wat die vindt, dan draagt dit daar wel aan bij, denk ik. Dus ik denk dat veel vloeiender moet. Je kan het ook door de jaren heen doen. En op een charmante manier, denk ik. Dat is ook een vorm van, denk ik, waar leiders...
1: Ja, want
2: echt
1: dat is
2: ook voor moeten hebben.
1: Precies,
2: ja.
1: Want wat is een groot risico als je als organisatie niet anticipeert op dit soort trends?
2: Nou, in een vorige ontslaghof konden mensen zich aanmelden, geloof ik, dat ze als je wilde vertrekken.
1: Ja.
2: En toen hebben met name, geloof ik, de talenten die ze wilden behouden, hadden zich aangemeld. Dus ja, als eerste gaan je toptalenten weg, want die hebben helemaal geen zin, denk ik, om in zo'n omgeving
1: onzeker,
2: te zitten.
1: Nee, precies.
2: Ja, onzeker en onveilig. Ja.
1: Want welke misverstanden zijn er misschien ook wel bij werknemers over AI en robotisering? En dat je dus, we hebben allemaal het gevoel, we gaan overgenomen worden door aliens, even heel platgeslagen. Kunnen we dat tij keren? Kunnen we er hand in hand mee gaan?
0: Nou, ik denk sowieso, het antwoord is ja. Dus daar kunnen we hand in hand mee gaan. Het zijn twee dingen. Niet alle werkzaamheden kunnen en zullen overgenomen worden door AI. Ik ben helemaal geen AI-specialist, maar weet wel wat over skills. En er zijn twee soorten skills eigenlijk. Er zijn wat ik dan noem unieke menselijke vaardigheden, oftewel soft skills. Dat zijn dingen die te maken hebben met kritisch denken, creativiteit, empathie, emotionele intelligentie. Dat zijn dingen die kunnen wij als mens, dat kan AI niet. Dus dat is ontzettend belangrijk van hoe ontwikkel je die vaardigheden bij mensen. En er zullen repetitieve taken, dat is nu al zo, die zullen overgenomen worden door AI. Maar dat kan je maar beter omarmen en nadenken over hoe gaat mij dat helpen om nog beter te worden in mijn werk. Om nog meer of beter in contact te staan met klanten. Het geeft mij meer tijd om met mijn klant in gesprek te gaan over waar we het net over hadden. De dromen en ambities, waar wil je staan over 3 jaar? En hoe kunnen we elkaar daarbij helpen? Dus die repetitieve taken, die zullen wel worden overgenomen. Daarnaast moet je ook nadenken, denk als organisatie, over omarmen het werken met AI. En welke technische vaardigheden zijn daarvoor nodig? Nou, prompten, dat soort dingen. Dat moet je ook wel snappen. Je moet weten hoe dat werkt. Je moet weten hoe je data kunt analyseren, dat soort dingen. Dat zijn nieuwe
1: skills. Daar laten bedrijven misschien dan nu kansen liggen. Om hun mensen daarin mee te nemen en op voor te bereiden en in bij te scholen.
0: Dat denk ik wel.
2: Zeker, maar het is ook al veel langer aan de gang. Door robotisering of door gewoon al de slag naar internet. Vroeger ging je een televisie kopen bij de winkel. En was het een heel event. Daar keek je de hele week al naar uit. Want dan ging je met je ouders een televisie kopen. Ja, nu klik je hem bij elkaar online.
1: Ja.
2: Ja, dus de verschuivingen in werk zijn al lang aan de gang. En nu komt dan AI, wat natuurlijk een heel groot ding is, op vooral repeterend werk. Dat gaat grote consequenties hebben. Maar AI is ook al een jaar of 8, 9 in de wereld bekend. Ik pleit ervoor dat elk bedrijf de 30% meeting moet doen. De 30% meeting betekent 30% groei in omzet met 30% hogere marge, met 30% minder mensen. Als je die meeting structureel met je team doet, elk

0: kwartaal of elk half jaar. Dan ben je ook niet zo verrast over dat er in één keer een nieuwe ontwikkeling is waar we heel snel op in moeten springen. Want dan gaat het veel vloeiender en dan word je niet verrast door het 8 uur journaal waar ChatGPT werd aangekondigd, terwijl het al jarenlang aan de gang was.
1: Ja, helder. Nog even een kort vraagje hierover en dan moeten we een beetje richting de toekomst gaan, anders gezien de tijd. Nog wel een belangrijke demografie en generatiemanagement is natuurlijk ook wel echt aan de orde van de dag. We moeten allemaal langer werken, worden ouder. We hebben het ook wel eerder gehad over de ouderen die de jongeren intern kunnen opleiden en waar mogelijkheden zijn. Wat voor rol speelt demografie en generatiemanagement in de strategie en de aanpak?
0: Nou, ik wil als eerste, het is een heel mooi onderzoek geweest van Randstad over de toekomst van werk. Zij hebben onderzocht dat als je bijvoorbeeld in bepaalde sectoren, als je op dezelfde manier doorgaat als dat je nu doet, met alle elementen die er zijn, migratie, veroudering, mensen die sneller hun baan opzeggen of van baan wisselen, pensioen, noem maar alle effecten, ziekte, hebben ze dat in sommige sectoren, dat als je op dezelfde manier doorgaat, je 18% minder mensen hebt. Nou, ik werk bijvoorbeeld bij bedrijven, daarmee maak ik een commercieel plan van 20% groei. Dus het probleem is niet min 18%, maar min 38%. En dus dan is het best een interessante vraag om in dat bestuur ook de vraag te stellen van, en wie gaat het dan uitvoeren? Maak een strategisch personeelsplan, want dan heb je deze inzichten wel. En dan kan je veel eerder inspelen dan dat je allemaal noodgrepen moet uithalen en heel veel kosten moet maken om misschien toch mensen te vinden die eigenlijk minder gemotiveerd zijn om bij jou te werken, maar komen voor de oppervlakkige benefits.
1: Ja. Oké. Nou, we gaan vooruitkijken, want wat betekent dit allemaal voor morgen? Wat kunnen organisaties nu doen om voorbereid te zijn op 2026, 2030, het klimaatverhaal, et cetera. Nou, dat is misschien weer even een ander onderwerp. Maar toch, als je HR opnieuw uit mocht vinden, Boy, waar begin je dan?
2: Toch, het begint weer bij een plan. Het blijft terugkomen op, heb dat strategische plan, heb dat strategisch personeelsplan. En ga dan vervolgens kijken, wat heb ik dus nu in huis? Dat geldt zowel voor, zeg maar even, je... in ons geval dan onze klanten. Dus dat zijn dan vaak de flexibele schil die we daar beheersen. Maar ook voor je eigen organisatie. En ga vanuit daar planmatig werken. En focus je op het hebben van een plan, maar ook op de executie daarvan. Welk leiderschap heb ik daarbij nodig? Houd rekening met eigenlijk je employer brand is al eerder genoemd. Zorg dat je employer brand goed staat. Dat je echt nadenkt over hoe word ik nou die meest... woest aantrekkelijke werkgever, zoals Wessel dat noemt. wat is daar nou echt voor nodig? Ja. Praat ook met de mensen die het betreft. Hè? Je noemde net de verschillende generaties. De verschillende generaties hebben ook andere behoeften als het gaat om,
1: tuurlijk, ja.
2: Als het gaat om werk.
1: Ja, werkplezier.
2: Precies. Neem werkplezier mee in je strategie. En niet als gimmick, maar echt als van hoe kan ik werkplezier nou inzetten om mijn resultaten te verbeteren.
1: Ja, en duurzamer samenwerking.
2: Ja, en denk vooral ook na over, die future skills. Ja, daar zou ik ook echt mee starten van... Ja, AI is nu, maar what's the next best thing, zeg maar? Wat komt daarna en welke skills heb je daar dan voor nodig om daarvoor klaar te zijn?
1: Precies. Ja. Wessel wil daar nog iets aan toevoegen?
0: Ja, ik denk ook dat het heel goed is om te kijken welke taken dat in verloop van tijd bij HR zijn beland, die eigenlijk bij leidinggevenden horen. Dus alle taken rondom de verbinding met mensen om te weten wat er echt speelt, die horen bij leidinggevenden.
1: Precies.
0: En dan creëert dat ook veel ruimte voor HRM om meer een strategische visie te ontwikkelen. Die ze ook natuurlijk heel goed communiceren op woest aantrekkelijk werkgeverschap. Zodat ze meer inspelen op de echte latente en actieve ambities van medewerkers.
1: Precies, dus dat heeft ook weer met veiligheid te maken. De leiderschap in 2030 gaat er dus niet alleen om dat je dat degene die dan je team leidt een coach is, maar ook een vertrouwenspersoon zou kunnen zijn. Of in elk geval iemand met wie je open over je ambities kan praten.
0: Maar ook duidelijk is over de kaders waarbij binnen werken. Dus die combi van die twee. Ja, en HRM moet daaraan faciliterend zijn. Met echt een, hoe cool zou het zijn om een woest aantrekkelijke visie te hebben op werkgeverschap. Zodat die nieuwe talenten ook bij jou in de rij staan. Ja. In plaats van dat je moet werven.
1: Misschien moeten die, moet dat keurmerk ook gewoon even weer wat sexier gemaakt worden. En wat interessanter. Met wat meer benefits of zo. Even een kleine stok achter de deur. Nou goed, één ding is zeker. Niets doen is geen optie. De benchmark leiderschap en HR 2526 die laat zien waar de grote kansen en valkuilen ligt. Ja, je kunt nog aansluiten, heb ik begrepen. Tot slot, de Expert Labs. Daar is er één geweest nu. 2 december is er nog één en 24 februari.
0: Ja, wat als bedrijven het leuk vinden, dan kunnen ze ons uitnodigen en dan presenteren we met alle plezier de benchmark en gewoon daar een discussie over hebben van ja, wat zou dan een meer strategische benadering zijn van de volgende edities van leiderschap in combinatie met HRM.
1: Ja.
0: Dus we presenteren, ja, we willen graag daar die discussies over hebben met bedrijven die dat leuk vinden. En de benchmark loopt ook gewoon door. Dus bedrijven die ondervraagd willen worden. Wij gaan tot en met juli gaan wij nog 200 bedrijven en gaan we een update doen van deze benchmark. Dus ja, als je erbij wil zijn, meld je aan bij ons.
1: Ja, misschien een leuke vraag even voor jullie zelf. Waar staat jullie eigen organisatie in dit verhaal?
2: Leuke vraag.
0: Ja, dat is een mooie vraag. Ja, hier denken we elke dag over na. En proberen we ook grote stappen op te zetten. Maar wat we in ieder geval intern doen is elk kwartaal de ambities van medewerkers in kaart brengen. Bevragen op 5 gebieden. Je huidige baan, je toekomstige baan. Je hobby's reizen, je relaties en vitaliteit. En elke euro die er geïnvesteerd wordt in medewerkers is gekoppeld aan een van deze ambities. En dit heeft ook grote impact op bijvoorbeeld je kerstgeschenken die je aan mensen geeft. Hey, je kan natuurlijk een kerstpakket gaan verzinnen van bovenaf. Ik zeg altijd maar het 14e kaasplankje of het nep rituals pakket.
1: Ja.
0: Of geef je mensen een budget om hun eigen ambitie te boosten. En wat leuk is, dan moet je gewoon een foto vragen van de aanschaf die ze hebben gedaan en ophangen in de kantine waar je ook je nieuwe werving en selectiegesprekken doet met nieuwe talenten. Wat voor organisatie bouw je dan?
1: Nou, kijk. Ja.
2: En voor ons geldt, ik zei al, werkplezier, dat is iets waar wij dagelijks mee bezig zijn. Dus dat zit bij ons echt diep geworteld. Wij meten ook continu hoe staat het met werkplezier. Waar zit eventueel verbetering? Waar is verbetering mogelijk? Dus daar zijn we goed mee bezig. Ook wij zijn bezig met het nadenken over ja, welke future skills hebben we straks. Hebben onze intercedenten straks nodig? Dus volle bak in ontwikkeling. Ik denk dat we het aardig doen, maar ook nog veel te verbeteren.
1: Ja. Nou, mooie plannen, mooie ambities. Jullie gaan lekker door met de benchmark. En ik hoop dat de leiders in SP of huidige leiders en ook HR die hier naar geluisterd heeft, snapt dat dit niet een kwestie van losse initiatief is, maar echt start met een goed plan, een goed strategisch personeelsplan en een hoop werkplezier.
2: Zeker.
1: Goed, dat was hem. Deze Let's Talk Business. Je hoorde Wessel Berkman en Boy de Kok over de benchmark. Nou ben ik die hele titel, die heb ik ergens helemaal uitgeschreven. Maar het is een hele mond vol. De Nintes, NetBricks, Nationale Benchmark Leiderschap en HR 2025 en 2026. Hij mag volgende keer wat ingekort worden. Vinden jullie ook niet?
2: Gaan we werken.
1: Heel goed, dankjewel. En bedankt voor het luisteren.

0: New Business Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
9: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
13: Goedemorgen, vandaag in Let's Talk Business S3. Internationaal Recruitment Bureau en Consultant Bureau. Ook dat organisaties helpt met innovatie en complexe uitdagingen binnen de STEM-sector. De beta-vakken eigenlijk, hè, kan je zeggen. Ze worden hoogopgeleide specialisten gekoppeld aan bedrijven in technische en schaarse vakgebieden zoals IT, engineering, life science en energie. En uit een recent onderzoek van S3 blijkt dat ingezoomd wordt op de arbeidsmarkt. Blijkt dat bijvoorbeeld 47% van de Nederlandse STEM-professionals overweegt om naar het buitenland te gaan voor werk. En dit verhoogt uiteraard de toenemende druk op het Nederlandse bedrijfsleven door het tekort aan beta-technische vaardigheden. Ik ga hier een uur lang over praten met mij in de studio. Margot van Soest, Managing Director van Nederland en Spanje. En Christian Fransen, Senior Director Client Services bij S3.
12: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
13: Goedemorgen, van harte welkom in de studio.
14: Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
13: Beide. Laten we eerst eventjes naar jullie zelf gaan. Hè. Wie hebben we hier in de studio? Margot, jij bent Managing Director Nederland en Spanje. Want jullie zijn een internationale onderneming. Dat hoorde net al in de intro. Spanje, 2 vestigingen.
14: Ja, we hebben vestigingen in Madrid en in Barcelona. Dus iets recenter dan onze vestigingen in Nederland. Maar gaan ongelooflijk goed. Dus heel trots op het Spaanse team.
13: Hoe is voor jou de dynamiek zo tussen Nederland en Spanje? Lijkt mij interessant.
14: Ja, is een hele interessante dynamiek, absoluut. We hebben wel het geluk dat de jongen die verantwoordelijk is voor Spanje eigenlijk vanuit Nederland homegrown is. Dus die weet wel een beetje hoe het vanuit Nederland gedaan wordt. Maar het is zeker twee hele andere werelden om in te opereren.
13: Dan aan Christian. Jij bent Senior Director Client Services. Met andere woorden, jij spreekt al die bedrijven waar de druk enorm groot is, waar de tekorten oplopen en waar jullie de gaten moeten zien te vullen. Klopt dat?
4: Correct, dat is een beetje samengevat mijn rol, inderdaad.
13: Ja, en hoe lang doe je dat eigenlijk al?
4: Ik zit nu 15 jaar bij de organisatie. En ik kom hiervoor van een andere organisatie gespecialiseerd in finance. En ik ben begonnen als Business Development Manager. En eigenlijk altijd in die rol geacteerd. En ik heb eigenlijk alle sectoren gezien in mijn carrière binnen S3. En vandaar dat ik nu op holdingniveau die rol vervul. En voornamelijk onze enterprise clients en alles onze grote klanten bedien om te zorgen dat we die groeien.
13: Ik hoor je trouwens de Nederlandse benaming zeggen S3. Zijn er in Nederland is S3 of S3?
4: S3. Het is een lastige naam. Voor heel veel, zelfs voor heel veel onze klanten. Je moet echt de S uitspreken, even wachten en dan
13: even wachten,
4: het Engelse woord 3.
13: Maar je vergeet het nooit meer.
4: Nee.
14: Nou, nee. Of juist wel. Of mensen vinden het heel moeilijk.
13: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Goed, laten we eens eventjes hebben over... Ja, hoe lang is S3 begonnen? Hoe lang geleden? In Londen, hè? 1986.
14: Ja, 1986 oorspronkelijk in Londen. Van daaruit letterlijk begonnen met ook nog de faxen en alles wat er papierwerk was. Heel ondernemend. Ik denk dat dat ook echt typeert wat we zijn als organisatie. En van daaruit de stappen gezet op een gegeven moment van we kunnen het heel goed doen in Engeland. Mensen die daar een ontwikkeling en een carrière maken bedenken. Nou, we kunnen nog meer doen. We gaan buiten Engeland kijken. En zo alles geopend.
13: Maar van altijd, van huis uit, altijd recruitment, altijd consultancy tak.
14: Ja. Ja, we zijn, en daar zijn we ook wel heel... soms hebben we nog wel eens een beetje een stapje geprobeerd erbuiten. Maar eigenlijk is echt de kern altijd... Dus we worden heel snel ook weer teruggeroepen. Schoenmaker blijft bij je lees. En uiteraard waar we de ontwikkeling waar we nu in zitten... en waar we het uiteraard vandaag denk ik ook heel veel over gaan hebben... is wat er gebeurt in de markt. Dus ook wij zijn aan het innoveren en evalueren. Maar recruitment, staffing, dat is onze core business waar we goed in willen zijn.
13: Ja, want als ik de website erbij pak, dan is het echt... dat past niet eens in een uur. Jullie hebben verschillende merken ook. Kan je daar wel iets over zeggen?
14: Ja, we zijn... dat is ook echt iets waar we in ontwikkeld zijn qua organisatie. Dat we die aparte merken hebben. Met het idee, we gaan echt heel specifiek in die markt opereren. Nou, dat ondernemerschap heeft ook wel een overhand genomen. Dat we eigenlijk... heel erg kijken binnen die merk. Wat kunnen we allemaal doen? Waardoor je soms niet helemaal de rode draad in dat merk blijft houden. En daar zijn we echt wel afgelopen jaren heel veel stappen aan het zetten. Om ook naar de markt toe te gaan. Echt heel gespecialiseerd. Wat echt ook nodig is in de huidige markt. En ik denk, daar gaan we het ongetwijfeld ook veel over hebben. Maar de kennis die je nodig hebt binnen een industrie waarin je opereert. Dus die merken die hebben echt allemaal heel specifiek een gericht industrie en skillset waar we ons op richten.
13: En we gaan het vandaag vooral hebben over de STEM professionals. Hè? De science, technology, engineering, mathematics. En met andere woorden de beta vakken eigenlijk. Hè?
14: Ja, ik vind het grappig dat je dat zegt. Dat is absoluut zo. Maar als je nu leest wat nodig is in de ontwikkeling en in de schaarste in de markt. Is het juist het communicatiestuk, het oplossend vermogen met de technische kennis. Dus het stuk stakeholder management, systeem kunnen denken, is een hele belangrijke vaardigheid waar we nu ook op zoek naar zijn.
13: Als ik hem zou moeten vertalen, ik ben een hele nieuwsgierige luisteraar. Wat je hebt ziet ontwikkelen natuurlijk de afgelopen jaren is dat de IT'ers van weleer waren op een zolderkamer aan het ontwikkelen. Maar eigenlijk anno nu is dat niet meer genoeg. Want er zijn heel veel communicatievaardigheden nodig. Om te kunnen uitleggen aan de klant wat er nodig is. Maar andersom ook. Dit is eigenlijk wel de basis wat ik nu omschrijf, toch?
14: Ja, absoluut.
4: Het is per skillset scheelt het ook. Hè? Dus als je gaat kijken naar software developers of software engineers. Dat is een andere type profiel dan een data engineer. Ja. Of bijvoorbeeld een SAP specialist.
13: Maar er worden meer competenties gevraagd dan voorheen alleen het ontwikkelen van de software.
4: Ja. Zeker. Maar aan de softwarekant zijn die competenties minder urgent om te bezitten. En in andere vakgebieden is het juist nu wat Margot net al aangaf. Ja. Dat het een vereiste begint te worden.
13: Nu hebben we in Nederland hebben we een aantal plekken. Als we inzoomen naar bijvoorbeeld het Brainport Eindhoven. Zo nog een aantal plekken waar dit soort start-ups met gigantisch mooie innovaties ontstaan. En dan heb je een onderzoek gehouden in oktober. Gaan we straks uitgebreid over hebben. Daar komt toch wel iets zorgelijks uit.
14: Ja, het is absoluut belangrijk dat we de mensen weten te behouden.
13: En wat voor rol spelen jullie daarin? Want jullie kijken vooral ook over de grens.
14: Ja,
13: maar
14: zeker.
13: Maar kijk je ook naar Nederlands talent?
14: Ja, zeker. Ik denk, kijk, uiteindelijk wil de klant een project met een kandidaat of een werknemer die de job goed kan doen. Dus het gaat erom dat je de mensen weet te vinden die op skillset. Dat is natuurlijk het allereerste waar je naar kijkt. Maar ook op vaardigheden, fit, passen in de organisatie waarin je zit. En ik denk het allemaal, en hetzelfde geldt voor iemand die werkzoekende is. Ja, je wil natuurlijk ook iets vinden waar je zelf ook de uitdaging vindt. Dan wel inhoudelijk, dan wel op persoonlijk vlak waar je drijfveer zit. En dat is natuurlijk echt iets waar we continu mee bezig zijn. En ja, als dat in Nederland is, is dat in Nederland. Ik denk dat wij het vermogen hebben en de extra toegevoegde waarde om dat cross-border te doen. En dat is natuurlijk iets wat wel door de schaarste die ontstaat steeds meer een belangrijk punt wordt om te kijken wat we nog buiten de grenzen kunnen doen.
13: Heb je dan nog bepaalde processen daarbij op de manier waarop je gaat werven? Begin je bijvoorbeeld eerst in Europa? Of je hoort heel veel IT-gerelateerde vakken. India is zo'n land, er is natuurlijk nu een handelsverdrag mee gesloten ook, waar veel hoogopgeleide IT'ers zijn.
14: Het begint natuurlijk met de vraag.
13: Ja.
14: De klant moet aangeven waar zijn behoefte ligt. Er zijn ook nog steeds klanten die Nederlandstalig wel echt als een vereiste hebben. Dus het begint echt met goed uitvragen, wat is nou de behoefte van de klant? En waar wij wel steeds vaker een rol spelen is het adviseren. Soms heeft een klant een behoefte waarin wij wel kunnen aangeven, goh, dit is je behoefte, maar als je misschien iets meer naar links gaat of iets meer naar rechts, dan kun je nog steeds in de behoefte voorzien, maar heb je wel een grotere kans van slagen. Dus het begint echt met de vraag, wat zoekt de klant? Maar indien daar ook mogelijkheden zijn om internationaal te gaan, dan is dat voor ons zeker. Daar hebben we ook zeker de middelen toe en het netwerk toe om dat te gaan doen.
13: En dat is natuurlijk ook een belangrijke propositie, kan ik me voorstellen, ten opzichte van de klanten, dat je dat kan bieden.
4: Ja. Het is wat me gewoon net aangaf, we hebben verschillende labels. Die richten zich op een specifiek segment of een specifieke industrie. Maar binnen die labels of binnen die brands, elke consultant heeft een eigen vakgebied. Dus eentje specialiseert zich in HSE, health and safety bijvoorbeeld. Een andere op quality assurance, quality control of mechanical engineering. En dat dicteert ook dat je dus binnen dat specialisme over de grenzen heen gaat kijken. En als jij een cryogenic engineer zoekt voor een bedrijf in het Eindhoven cluster, ja, dan zul je die waarschijnlijk niet snel in Nederland gaan vinden. Dus dan ga je over de grens. En we doen heel veel via mond tot mond. Dus we bouwen ons netwerk op via de beste mensen die we kennen. En dat leidt je tot bepaalde regio's of bepaalde landen. Dus een Roemenië of een Bulgarije of een Turkije moet je ook niet onderschatten wat voor IT-professionals daar zitten. En qua culturele match met bijvoorbeeld Europa is dat net iets makkelijker dan met India. En India haalt het snel in. Maar je ziet dat wel dat nog eens uitdagend kan zijn. Ook met time zone differences. En ja, zeker binnen, want wij zitten eigenlijk iets meer aan de professional kant. Dus de meer ervaren profielen. Dan kan de keuze nog wel eens eerder vallen voor Europa of voor een Polen. En Polen begint, het is eigenlijk al zo ontwikkeld dat prijs niet minder interessant is om daar de kandidaten te vinden. Maar zeker in Oost-Europa zijn er genoeg landen waar zeer hoog.
13: Baltische staten staan ook bekend zeker, om digitaal erg ver ook, toch?
4: Overal waar goede universiteiten zijn, daar zie je dat het talent ontstaat. En dat is ook waar onze mensen zich op richten en een netwerk in opbouwen.
13: We gaan straks uitgebreid verder praten. Ik ben nog wel eventjes benieuwd naar, we hadden het net over de geschiedenis van dit bedrijf. Wat is de omvang van S3 in Nederland? Hoe kan je daar iets over zeggen?
14: Ja, we zitten met nu ongeveer 2000 medewerkers, waarin we in 14 landen uit mijn hoofd opereren. Dus qua eigen medewerkers is dat wat we over de verschillende landen
13: hebben.
4: Dus hebben we iets meer geconcentreerd. Precies. Dus voorheen zaten we in meer landen. Maar zag je wel dat het marktaandeel kleiner was. Dus je wilt eigenlijk wat meer wijdverspreid. We hebben nu een andere strategie gekozen. Waar we ons echt centreren op landen. Maar dan willen we ook de nummer 1 of 2 binnen dat land.
13: Maar dat betekent dat je fysiek ook in die landen aanwezig moet zijn. Dat kan niet zonder, toch?
4: Nee, dus bijvoorbeeld we hebben nu met 45 kantoren. In Duitsland hebben we geloof ik nu 11 kantoren. Voorheen hadden we er 1 of 2. En we zien dat we daar makkelijker het marktaandeel willen. En wij werken met partners samen. Dus we kunnen wel in 145 landen kandidaten onboarden. Dus wat we bijvoorbeeld nu heel veel zien door alle kostendruk die er is, dat heel veel bedrijven gaan nearshoren. Dus dan zeggen ze, ik wil graag een kandidaat hebben uit Latham. Dus het maakt me niet zoveel uit waar. Mm-hmm. Maar de opdrachtgever zit in Amerika. Of hetzelfde dat we in Nederland werken met een multinational. En die zegt, ik wil graag mijn kandidaten in Oost-Europa. Omdat dat kostenefficiënter is voor ze.
15: Wat merken jullie eigenlijk van de politieke, de geopolitieke onrust?
4: Veel. Ja.
14: Veel. Zijn we natuurlijk heel erg mee bezig ook. Ik zit samen met andere MD's van onze grote regio's. Dus dat is in Amerika, Duitsland en Engeland. We regelmatig ook praten ook over wat we zien in trends bij klanten. Wat ze daar ontwikkelen. Of wat ze daar als ontwikkeling zien. En ja, de terughoudendheid. En dat hebben we zeker in Nederland het afgelopen jaar heel erg gemerkt. Hopelijk merken we dat nu weer iets meer de goede kant op gaat. Maar heel afwachtend. Ja, heel veel bedrijven die echt zeggen, we gaan nu nog even wachten. Want we weten niet wat er nog op ons afkomt. Dus ja, zeker, daar merken we veel van. En daar moeten we ook. En ik denk dat ook wel een uitdaging is, maar waar we ons wel goed doorheen weten te slaan, is dat je heel agile, een heel fancy word, mm-hmm. wel snel moet kunnen schakelen. Dus ook moet kunnen kijken, wat heeft een klant nodig? We hebben gezien dat in de chemie sector behoorlijk pittig is geweest. Nou, dat was een vrij belangrijke sector voor ons. Daar deden we heel veel zaken met klanten die nu niet meer in Nederland zitten. Maar wij merken wel dat binnen die chemie sector er nog steeds ook vraag is naar een bepaald type kandidaat. Dus dat betekent voor ons dat we snel moeten schakelen. Dus ik denk het dicht bij je klanten staan en heel goed weten van wat ligt er bij hun als prioriteit en wat gaat er komen. Dat is voor ons het belangrijkste om mee te kunnen schakelen. Want wat dat betreft is ons netwerk echt heel groot. En kijk, wat je aandacht geeft groeit. Dus op het moment dat wij heel erg veel aandacht aan een specifiek skillset bieden. Ja, dan zullen we daar een groot netwerk in opbouwen. Maar we hebben ook een heel erg slapend netwerk. Wat we echt wel kunnen aanboren.
15: Je zegt iets over de chemische sector. Zometeen gaan we verder praten over alle thema's die hier voorbij gaan komen. Maar ik heb hier een tijd geleden een ondernemer gehad. Die een fabriek wilde opzetten. Vanuit de chemische sector. Biochemicus was hij ook. En dat kon in Nederland eventueel. Hè, bijvoorbeeld bij Chemelot in Geleen. Maar dat ging allemaal heel stroperig. Veel wetgeving. In Saoedi-Arabië staan ze met de armen open. Kom maar hier naartoe. We hebben een zak geld. Is dit eigenlijk, dit praktijkvoorbeeld ook wat jullie veel voorbij horen komen. Dat daardoor bedrijven heel voorzichtig zijn met binnen Europa of binnen Nederland te investeren. En toch steeds nog wel naar die andere landen kijken waar eventueel een warm welkom heerst.
4: Zeker. Als je kijkt, Tronox is uit Nederland vertrokken. Ik kan er een aantal andere bedrijven benoemen. Sabiek heeft net een Nederlandse activiteit verkocht. Staat gewoon heel erg onder druk. Dow Chemical heeft nog steeds de grootste locatie buiten Amerika in Nederland zitten. Alleen je ziet gewoon dat er door alle discussie, de discours, er geen duidelijkheid geboden wordt. Nobian was afgelopen week in het nieuws met de zoutputten, die nu ook wederom geconfronteerd worden met de onduidelijkheid. En dat maakt het niet makkelijk. Dus de outlook voor die bedrijven is heel onzeker. Daardoor worden budgetten uitgesteld. Daardoor worden beslissingen niet genomen. En dat schaadt wel de Nederlandse economie, denk ik. En ook het vestigingsbeleid voor dat soort partijen.
15: Ga zo verder praten.
16: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Sammy J op Nieuw Business Radio.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag S3, internationaal recruitment en consultantbureau bij mij in de gast. In de studio te gast is Margo van Soest en Christian Fransen. We hadden net al eventjes over de type mensen die jullie zoeken, waar jullie recruitment voor doen. Dat is heel uiteenlopend eigenlijk, maar wel een gigantische uitdaging.
2: Absoluut, ja.
0: Hoe zien jullie wat dat betreft de ontwikkeling? HSML, hè, dat is ook zo'n partij waarvan je zegt, daar zouden we heel veel mensen kunnen plaatsen,
2: ja,
0: bij wijze van spreken. Blij dat ze er nog zijn, maar dat scheelt niet veel.
2: Nee, nou ja, dat is een klant waar wel betrokken bij is.
3: Ik denk dat
0: zeg ik het, ik druk het zacht uit, denk ik.
3: Ik denk dat ze zeker kijken naar hun activiteiten. Maar ik denk dat de connectie met Nederland dermate groot is vanwege het toeleveranciersnetwerk, dat ze niet snel kunnen of willen wegstappen.
0: Hoe heb je gekeken dan naar het politieke spel met de eisen die ze op tafel legden, maar door de gemeente Eindhoven, de Brainport omgeving ook echt wel ervoor gezorgd heeft dat er meer huizen gebouwd kunnen worden, dat er meer mensen gehuisvest kunnen worden? Het scheelde niet veel, ze waren vertrokken.
3: En ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik was daar niet bij betrokken. Ik denk dat ze goed hebben nagedacht en dat ze hebben gezien dat ze een hefboom hadden. En ik denk dat ze die hefboom hebben ingezet. Maar VDL is wel heel sterk afhankelijk van het netwerk daaromheen. Dus er waren nu hele goede cijfers vorige week. Het orderboek is verdubbeld. En dat zie je meteen in de regio met partijen als een VDL of een Frenke, een New Ace. Die eigenlijk allemaal toch wel afhankelijk zijn van wat ASML gaat doen. En die hebben zich allemaal toch wel toegespitst op toelevering naar ASML toe. Dus wat je zag afgelopen anderhalf jaar, dat die zich ook zijn gaan diversificeren. Omdat zij ook moesten gaan kijken van, nou, wat brengt de toekomst. En nu gelukkig zien we wel weer een duidelijke impuls aan wat ASML gaat doen. En zij zullen blijven kijken. En ze zullen ook, ze hebben een Franse CEO nu. Ze zullen ook blijven kijken naar de technologieontwikkelingen in Frankrijk, denk ik. Maar ook wereldwijd. Maar voorlopig zullen ze nog wel, denk ik, in het Eindhovense cluster blijven zitten. Ook te meer dat Carl Zeiss is een hele belangrijke toeleverancier van hen. Ja. Dat zit in Duitsland gevestigd. Dus vandaar dat het Europese netwerk wel heel belangrijk is voor ASML.
0: En dan wet en regelgeving. We hadden het er net al eventjes over. Ja. Dat stokt enorm. De groei van veel bedrijven. Ga je Silicon Valley ontleden, dan zitten daar eigenlijk van origine heel veel Europese bedrijven die, ja, na een start-up fase gewoon vertrokken zijn.
2: Ja.
3: Ja. Ook met funding te maken.
0: Dus zeker. Ja, dus zeker. Maar goed, dat is natuurlijk wel wat nu speelt op dit moment en waar ook over gesproken wordt binnen Europa. Hoe kunnen we die funding makkelijker krijgen voor start-ups om ze hier te houden?
2: Nou ja, ik denk dat het nog een veel breder verhaal is. Het heeft met funding te maken, daar begint het natuurlijk mee. Maar wat Chris net ook kort aanstipt, het heeft natuurlijk ook met kennis te maken. En ik denk dat stuk het behouden van mensen. Ik denk dat Nederland daar ook wel echt heel waakzaam moet zijn in wat we doen op basis van onze universiteiten en het kennis. Investeren in datacenters. Op het moment dat wij niet genoeg in datacenters investeren, ja, dan daar gaan mensen ook op weglopen.
0: Hoe kijken jullie naar de datacenterstop in Amsterdam bijvoorbeeld?
3: Het is een grote discussie of dat nou meerwaarde levert of niet. Misschien niet direct de werkgelegenheid. Ik denk wel direct voor je vestigingsklimaat en ook voor bekendheid. En dat het weer andere partijen aanhaalt. Het geeft druk op het grid. Dus bijvoorbeeld een van de punten van ASML was ook dat ze aansluitingen of aansluiting voor hun leveranciers, dat die onder druk komen te staan. Je ziet zo'n Leiden Jars, nu een mooie een organisatie in Nederland die zich vrij snel gaat ontwikkelen. Stroom speelt daar wel een significante rol. Want als jij in niet 24/7 of in de piekuren daar gebruik van kan maken, ja, dan moet je wel je businessmodel
0: aanpassen. Ja, dat bedoel je natuurlijk ook op de netcongestie, ja, waar we last van hebben.
3: Ja.
0: Als het recruitmentproces, zullen we dat er even bij pakken. Hoe gaan jullie te werk? Hoe werkt dat in de praktijk? Want het zijn best wel eigenlijk opgeleide mensen die jullie recruiten. Maar ook daarbij, de eisen zijn hoog.
3: Ja. Dus het begint eigenlijk met zorgen dat je met de juiste mensen spreekt binnen je industrie. Of binnen je cluster, binnen je sector. Op het juiste niveau. En op het moment dat zij weten dat er bepaalde projecten aan gaat komen. Of een bepaalde urgente aanvraag hebben, is het voor ons heel belangrijk dat we een goede kwalificatie kunnen doen met degene die gaat inhuren. Dus niet via HR of niet via procurement of niet via een derde, maar direct met de lijnmanager. Want het profiel is altijd maar 70% wat ze zoeken. En sommige dingen zijn nice to have en andere zaken zijn een must have. En zodra we dat weten, en wat hij net al stelde, omdat iedereen eigenlijk in zijn eigen niche zit, in zijn eigen skillset, kunnen we toch wel binnen 48, 72 uur al de gewenste profielen aanleveren voor contracts. Voor permanent staffing is dat iets anders. Dat, dan heb je denk ik een omlooptijd van rond de 2 weken. Maar omdat iedereen in een specialisme zit, lukt het ons om heel snel de juiste kandidaten te leveren. En dan is het een kwestie van doorselecteren op de profielen die gepresenteerd zijn. Door te zeggen van nou, dit vind ik heel interessant. Of ik kijk nog eens een keer meer die hoek in. En dan proberen we daarin zo snel mogelijk dit interview in te boeken. En dan,
0: maar dat klinkt wel als bijzonder. Want je hoort eigenlijk heel veel bedrijven altijd over de war on talent. Zeker op deze vakgebieden. Ja. Hoe kun je dat beslechten dan?
3: De war for talent. Ja, nogmaals, wij geloven heel sterk in het specialisme versus generiek. En als je specialist bent, dan goede mensen kennen goede mensen. Dus als jij met een kandidaat bemiddeld hebt en je vraagt wie zijn de 3 beste in je vakgebied. Op die manier kunnen we toch wel tot de juiste kandidatennetwerken komen. Wij noemen dat candidate communities. Maar dat betekent gewoon dat je met de allerbeste vakspecialisten binnen een niche binnen QA misschien. Of binnen een niche binnen data. Je netwerk opbouwt. Als je maar in je contact blijft met je managers. En dan is het vaak de juiste timing dat een aanvraag binnenkomt. Maar als ze weten dat je consistent mooie profielen laat zien, dan komen ze ook bij je terug.
0: Maar dat betekent ook dat je niet voor elke klant die zich aanmeldt iets kan betekenen.
3: Nee, klopt.
0: Dus als voor type vinden, klanten, kan je er iets over zeggen?
3: Nou, stel je voor, we doen een kwalificatie en we weten eigenlijk al, dat is een profiel dat we eigenlijk helemaal niet in ons netwerk hebben zitten. Dan geven we dat direct aan. Zeggen, nou, dit is niet ons specialisme. Dus dan zullen we latent gaan kijken voor je, maar verwacht niet van ons dat we nu binnen 48 uur of binnen een week terug gaan komen met de juiste profielen.
2: Maar ik denk dat het ook, hè, want we zitten natuurlijk uiteraard heel erg vanuit de opdrachtgever. En de klant is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar wij hebben ook een verantwoordelijkheid en natuurlijk een belang in onze eigen kandidaten. Hè. Het gaat natuurlijk ook om dat de kandidaten een opdracht krijgen. En zeker aan de interim kant heel belangrijk. Mm-hmm. Die bij ze past, die ze leuk vinden en waar ze naar op zoek zijn. Dus ik denk de kunst zit hem in. En dat is wel waarom we ook steeds meer in de industrie focus zitten. Om echt op de inhoud echt een gesprekspartner te zijn. Ik denk dat binnen recruitment je veel in een gesprek komt dat mensen niet echt weten wat er gezocht wordt. En dan proberen een match te maken. En ik denk dat de kunst hem zit. En echt waar wij echt dat onderscheidend vermogen willen hebben in wat we kunnen doen. Is echt weten waar we het over hebben. En dus ook een band opbouwen. Of betrokken blijven bij de mensen met wie je in contact bent. Want ook levens veranderen. Mensen verhuizen. Ja. Mensen krijgen kinderen. Dus ik denk het begrijpen waar iemand in zijn leven zit. En wat de behoefte is. Plus dat brengen bij een klant. En wat Chris aangeeft. Een klant 70% is wat ze echt zoeken. Ik denk dat dat de kunst is. Dat je continu begrijpt. Dat je echt een gesprekspartner bent. Voor zowel aan de kandidatenkant. Als aan de klantzijde.
0: Dan trek ik hem wat breder, want dan ben ik ook wel benieuwd. Want jullie zien die ontwikkelingen, zien jullie gebeuren aan de praktijk. In hoeverre heb je af en toe de neiging om te zeggen, die Nederlandse overheid moeten we ook wakker schudden? Zijn daar dialogen?
2: Nou, we zijn niet direct in contact met de Nederlandse overheid. Maar we zijn wel betrokken uiteraard. Hè, door ook de rapporten die we maken. De interviews die we afnemen. Het geluid dat we daarover willen maken. Maar absoluut. Ik denk de gesprekken die we de laatste tijd hebben omtrent het zelfstandige. Ja, dat legt wel dat brengt in één keer een hele administratieve rompslomp met zich mee. Die niet helpt in waar wij zitten. En dat is snel schakelen. Want de schaarste op de markt in de stem is groot. Dus daar is tijd belangrijk. En daar helpt alles wat er nu gaande is niet bij.
0: Nee, nou is er gelukkig. Wat dat betreft is er wat beter nieuws dan de voorgenomen regels en wet en regelgeving die er zou komen.
2: Ja.
0: Dus dat gaat misschien de goede kant op.
2: Dat hopen we. Dat is ook hard nodig. Dus en ik aan de andere kant, en dat is misschien ook gek om te zeggen, maar ik denk dat wij als organisatie nu wel dusdanig opgezet zijn. Ook je back-office is gewoon ongelooflijk belangrijk. Op het moment dat je dat gewoon goed hebt staan en snel kan schakelen, dan ben je ook wel slagvaardiger. En ik denk dat we daar heel veel in geïnvesteerd hebben als organisatie het afgelopen jaar. Wat de toekomst wel ons zou moeten helpen om daar sneller mee om te kunnen gaan. Dus we hebben wel geanticipeerd op alle hurdles die er zijn. Maar het zou fijn zijn als dat verandert.
0: Expertise in die vakgebieden. Want ik wil zo meteen heel snel naar dat rapport uit oktober. Want dat maakt heel veel duidelijk, denk ik ook.
2: Ja.
0: Zijn er nog vakgebieden die we nu niet besproken hebben, waar jullie ook veel in thuis zijn? Los van die stem vakgebieden?
3: Nee. Wij richten ons specifiek op de stem. Ik denk dat.
0: Is dat altijd zo geweest?
3: Nee, we zijn eigenlijk van oorsprong, van origine, was het IT. Wij gebruiken hedendaagse het woord tech, omdat het wat breder begint te worden. Maar we zijn begonnen als perm in 1986, wat dus dat is permanente staffing. Al heel snel zagen we dat de vraag bij cliënten groter was om een flexibele schil in te richten. met IT deden dat bijvoorbeeld bij partijen als een Shell of bij een Jacobs binnen de chemische industrie. En toen zagen we eigenlijk ook binnen engineering dat daar een hele grote vraag was. En zo zijn we elke keer gaan diversificeren. Later life sciences toegevoegd. En ik denk tot 10 jaar geleden was 80% van wat we deden was met ZZP'ers werken. 20% was dan permanent. Dus het staffinggebied. Nu zie je dat we heel veel via ons employed contractor model werken. Dat is detachering. En wat je net al aangaf. De huidige wetregelgeving dicteert eigenlijk dat we naar een consultancymodel moeten. Dus die balans van de producten en services gaat weer veranderen. En we gaan meer investeren in consultancy services. En dat betekent dat je echt projecten gaat aannemen. En op projectbasis gaat werken. En dat je ook leiding en toezicht onder je neemt. Want dat is eigenlijk waar wij naartoe bewogen worden.
0: Ja. En dat komt eigenlijk ook door de Next Gen EU. Hè? Dat is eigenlijk het herstel- en veerkrachtfonds vanuit de Europese Commissie. Waarbij men zegt, Nederland prima, daar is inderdaad geld beschikbaar. Maar daar moet wel een soort van verandering komen op de arbeidsmarkt. Op allerlei vlakken. Dat raakt jullie ook.
2: Ja, ik denk de arbeidsmarkten, daar zitten zo ongelooflijk veel knoppen waar je aan moet drukken om die in beweging te krijgen en goed te laten lopen. En daar, al deze elementen spelen daar. Regelgeving is daar één van, maar ik denk, en dat hangt ook vanaf hoe je dat definieert, maar omscholing, hè, de investering in omscholing, als we kijken nu wat de plannen zijn van het huidige kabinet, is ook echt, de transitievergoeding moet meer geïnvesteerd worden in een leerdoel dan echt een daadwerkelijke vergoeding. Ja, we moeten echt aan de bak met het deel van de mensen dat nu nog niet of nog niet helemaal volledig aan het werk is, dan wel het omscholen. We zullen echt moeten kijken hoe we mensen gaan omscholen om toch klaar te zijn voor de vraag van de toekomst.
0: Zullen we eens even kijken naar het STEM Workforce Report. Daar zie ik al één cijfer staan. De brain drain. Nou, dat klinkt heel onheilspellend. Ja. Toch? Ja, kan niet anders zeggen. 47% van de STEM professionals overweegt vertrek naar het buitenland. We hebben het eigenlijk net al even benoemd. Tweede hoogste wereldwijd.
2: Ja. Ja.
0: Wat moet je nog meer zeggen? Dat is toch een enorme alarmknop, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je kijkt naar de farmaceutische industrie, dus het Leiden cluster onder andere, maar ook in Nijmegen is de cluster, in Utrecht nu ook, heel erg belangrijk. Maar het wordt ook een beetje een talentpool voor de rest van de wereld. En we hebben een aantal hele grote farmaceuten in Nederland. En je ziet dat wel bepaalde activiteiten, zoals de API, dus de actieve ingrediënten, dat die naar het buitenland zijn gebracht. Je ziet dat R&D ook naar het buitenland wordt gebracht, waardoor er meer productie in Nederland plaatsvindt. En dat zijn nou niet direct de technische of de niche profielen. Dus daarin hebben wij ook een aanpassing moeten maken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat daarin heel goed in geïnvesteerd wordt. En ook het vestigingsklimaat, dus opleiding, maar ook infrastructuur, toegang tot elektriciteit is heel erg belangrijk daarvoor. Ja.
0: Nu zie ik dat Barcelona zich steeds meer profileert als een AI-hub.
3: Ja, de digitalization. Ik weet niet of het AI is. Je ziet al heel veel grote partijen.
0: Maar wel tech.
3: En je ziet daar een hele grote community met multilingual skills. Dus die spreken 2-3 talen. Dus heel veel mensen uit Frankrijk zijn naar Barcelona gegaan. Dat is natuurlijk niet zo heel ver. En je ziet daarin dus dat partijen ook dat het loon wat lager ligt. Dus als jij je hoofdkantoor in Parijs hebt en je zet je digitization hub neer in Spanje, is dat en kosteneffectief. Kun je en meerdere locaties, want dit zijn vaak mondiale partijen. Dus kun je meerdere locaties vanuit die hub bedienen. Dus daar zien we wel een trend. En als ik een beetje lees wat naar de toekomst gaat gebeuren, zie je ook al een hele aantal grote FMCG-organisaties daar naartoe trekken nog. Er zitten er al een paar. Maar op een gegeven moment ontstaat er een cluster en gaat dat een aanzuigende kracht creëren.
0: Precies, dat is een reden dat ik hem vraag. Want dan kom jij weer, Margot, want je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor Spanje. Dan gaat het goed, hè?
2: Daar gaat het heel goed. Daar zijn we nog relatief klein. We hebben de kantoor in Barcelona en in Madrid. Ik denk dat we zitten met 35 mensen daar nu. Maar wij zien zeker dat daar ongelooflijk veel mogelijkheden liggen en de aanvragen. Maar ook daar, ik denk wat Chris ook aangeeft, is het belang van de relatie met de klanten. En goed begrijpen wat de klanten daar nodig hebben. En ook daar zijn klanten die we daar ook buiten de grenzen van Spanje bedienen. Dus zeker Spanje gaat goed. En we hebben genoeg te doen. En we hebben enorm ambitieuze plannen in Spanje. Maar ik denk dat we wel steeds meer gaan naar een landschap waar wij heel veel over in gesprek zijn, ook intern. Hoe bedienen wij nou zo'n klant ook buiten de grenzen? Kijk, wij hebben bepaald, we zijn Nederland en we zijn Spanje en we zijn DAG. Maar een klant heeft natuurlijk ook gewoon een behoefte. Die hebben een center in Spanje zitten, waar ze een kenniscenter hebben, maar daar wel ook leveren in Roemenië of in Frankrijk. Hè. Dus dat zorgt zeker voor heel veel uitdagingen, maar ook heel veel leuke. Hè. Dat is natuurlijk ook wel heel spannend.
0: Dan heb je het ook een beetje over de ontwikkeling van de interne markt in Europa. Om te zorgen dat die grenzen nog minder grenzen zijn. Hè. Dat er veel makkelijker verkeer over en weer kan. Qua wet en regelgeving, maar ook qua jurisprudentie. Dat soort zaken. Daar zijn jullie erg bij gebaat, kan ik me voorstellen.
2: Zeker, dat is absoluut. Het scheelt tijd, waar we het net over hadden. En tijd, je wil zo min mogelijk tijd verliezen. En ik denk ook in de zoektocht voor een klant, hè, dat je daar niet heel erg mee bezig hoeft te zijn, maar dat je gewoon kan kijken waar het eigenlijk om gaat. Wat heb ik nodig? Nou, ik heb een goede kandidaat nodig, en dat je daarmee aan de slag kan gaan.
3: Bedrijven zijn ook netwerken, hè? Dus hoe sterker je netwerk en hoe lager de grenzen daarin is heel erg belangrijk. En gaat waarschijnlijk ook een grote consolidatie aankomen in de bankaire sector. En daar is Spanje denk ik ook heel goed gepositioneerd om daarin mee te spelen. In Nederland wellicht wat minder. En dat was 10, 15 jaar denk ik andersom. Dus zo zie je ook dat het verschuift door Europa heen.
0: Is er voldoende besef eigenlijk in Nederland dat dit aan de hand is?
3: Ik denk dat het bij bij een select groepje dat er is. En ik denk dat het steeds meer begint te komen nu. Maar de politiek moet daar wel op gaan acteren.
0: Volgende cijfer. Replacement challenge. 61% van de werkgevers worstelt met vervanging van vertrekkende specialisten.
2: Ja.
0: Hoe vul je dat op?
2: Ja, nou, ik denk de combinatie waar we nu staan. Ja. We staan echt op een punt vergrijzing. Er zijn een paar grote tickets die natuurlijk workload die er is. Hè, en digitalisering nog binnen onze eigen overheid is alleen al een onderwerp waar je denk ik heel veel mensen aan de bak kan hebben. Dus hoe vul je dat op? Nou, het belangrijkste waar we het net kort over hadden is het stukje omscholing. Ik denk als we dat niet doen en als bedrijven zich daar niet bewust van zijn dat je echt moet kijken op wat je nu in huis hebt, hoe je dat een kans kan bieden. Om te ontwikkelen. Want ook daar moeten we niet vergeten. Het vinden van mensen. Heeft te maken met de vaardigheden. Maar ook met de match. Dus als je iemand in je organisatie hebt. Die nu past in de organisatie. In de organisatiecultuur begrijpt. En het daar fijn heeft. Ja, die wil je behouden. Ja, dan zul je toch echt aandacht moeten besteden. Ook aan je workforce planning. Hè. Ik denk dat dat ook echt iets is. Waar bedrijven nog veel aan kunnen doen. Dus waar staan we nu? Wat gaat het betekenen? Wat hebben we nodig? Hoe ziet het over 5 jaar eruit? Dus ik denk dat bedrijven vooral heel strategisch moeten gaan kijken. Hoe gaan we om met onze workforce planning? Wat zijn onze grote projecten? Nou, dat heeft alles te maken met wat we allemaal net besproken hebben. Met wet, regelgeving, wat verwacht dat er gaat komen. En dan goed kijken, wie hebben we? En hoe kunnen we die mensen dusdanig in gaan zetten dat we dat gat kunnen vullen? Want alleen extern, dat gaat de uitdaging worden.
0: Want dan op dit vlak, hè, we hebben natuurlijk te maken met weer de tweede, geloof ik, vergrijzingsgolf. Dat zijn mensen die zijn opgegroeid zonder computer, zonder IT. Dus adoptievermogen is misschien wat moeilijker. Mm. Maar wij gaan straks, en dan heb je het over 20, 30 jaar, doorwerken tot 68, misschien 70 jaar. Kijken jullie ook naar de verschuiving qua leeftijdscategorie? Dat jullie ook die oudere doelgroep benaderen en daar kijken wat daar een omscholing voor talenten eigenlijk uit voortkomen?
2: Ja, ik denk vooral dat iets is wat ook waar bedrijven voor open moeten staan. Hè? Het begint ook met het besef van een organisatie. Dat, dus jouw vraag net, zijn ze er genoeg bewust van? Nou ja, ik denk dat de alarmbel echt wel aan is. En dat het besef er wel moet zijn dat dit nodig is. En we hebben het over de oudere generatie. Dat is zeker een populatie waar we denk ik heel veel mee kunnen. Maar we moeten ons ook inrichten op de huidige groep, de Gen Z, die eigenlijk aantoont dat ze maar 1,5 jaar committed zijn om bij een organisatie te willen werken. Dus daar moet je ook op inrichten van hoe hou je dan die generatie ook weer engaged en bij je. Dus ik denk dat workforce planning en in kaart brengen hoe of wat, als bedrijven daar nu nog niet mee bezig zijn, dat echt een probleem is.
0: Maar dat is voor bedrijven ontzettend spannend. Want stel dat je 40% van je personeelbestand na 1,5 jaar weer wegloopt, dan gaat er heel veel kennis die geïnvesteerd is in die mensen verloren.
2: Ja.
0: Je moet steeds opnieuw beginnen. Dat is geen gezonde bedrijfsvoering.
2: Het is wel de realiteit, hè? Als we kijken naar die generatie. Dus ik denk dat we ons aan de realiteit moeten aanpassen. En dat daar dus vragen zijn ook van hoe pas je daarop aan? Wat zijn de wensen? En, hè, dus het hybride werken, al dat soort dingen. Heel eerlijk, wij hebben daar ook een uitdaging intern. Wij zijn ook zoekende hoe we dat doen en hoe we dat moeten doen. Dus ik denk dat dat continu dicht bij je mensen staan en ontdekken wat ze bindt.
0: Volgende. 81% ervaart, wat impact betreft, projectvertraging en innovatieverlies.
2: Ja.
0: Ook weer zo'n heel hoog cijfer. Ja.
2: Ja, qua, als we het hebben over het innovatieverlies, daar hebben we het net ook over gehad. Ik denk dat alles...
0: Hangt een beetje met elkaar samen eigenlijk.
2: Ja. Ja.
3: Zo ook de sectoren waar we in gepositioneerd zijn. Hè? Bijvoorbeeld de chemische sector. Het is natuurlijk al heel lang wordt er gesproken over waterstof. Eerst was het groene waterstof. Grijs is natuurlijk taboe. Nu gaat het discours over blauwe waterstof. Er worden geen beslissingen genomen. Dus je merkt door het uitblijven van die beslissingen, dat ook de innovaties dus uitblijven. En dat zie je denk ik in heel veel sectoren. En dat zie je ook wellicht binnen de farmaceutische industrie. Maar dat zie je ook binnen het techcluster in Eindhoven. Dus ik denk dat het ook reflecteert in die getallen. In de sectoren waarin sterker geprofileerd zijn. Dat die uitslagen er zijn. Maar ja, het is wel waar we vandaag staan. Heeft ook te maken met de tarieven van Trump. Want daardoor zijn ook heel veel dingen op stop komen te staan. Ik denk dat het een alarmbel is. Ik denk dat in de toekomst wellicht wat genuanceerder zal zijn. Maar wel een duidelijke roep dat zeg maar de barrières weggehaald moeten gaan worden. Zeker voor Nederland.
0: Nu gaat die ontwikkeling in de tech gaat enorm snel.
3: Ja.
0: Hoe gaan jullie daar zelf mee om? Want jullie zijn recruiters en consultants die ingezet worden.
2: Ja.
0: Maar je moet zelf ook mee.
2: Ja,
0: hoe doen jullie dat?
2: Ja, 100%. Wij zijn overgegaan naar een volledig nieuw systeem. Waar we dus wel ook veel mogelijkheden hebben om gebruik te maken van op AI en dat soort zaken. Maar het is ook een vraag die wij hebben. Hoe krijg je je eigen medewerkers dusdanig betrokken en dat ze ook zelf gaan ontdekken wat het voor je kan doen. Dus ik denk dat het vooral in efficiëntie en in kennis. Hè, dus het gaat ons heel ontzettend helpen in. En daar zijn we al denk slagen mee aan het maken met het systeem ook. Dat je echt die kennis van de industrie. Waar je vroeger, toen ik heel lang geleden als consultant begon. Ja, dan moest je echt apart gaan zoeken op website. Wat betekent dat? Wat is het? Ja, en nu wordt er natuurlijk veel meer aangeboden. Waar is een organisatie van de industrie mee bezig? Dus de efficiëntie in kennis en het brengen van kennis naar je medewerkers is wel echt iets waar wij heel veel baat bij hebben. En dat moeten we dan omzetten in consultancy naar de klant toe.
0: Ja, want AI is natuurlijk een hele belangrijke.

0: Alleen het adaptieve vermogen van mensen is natuurlijk wel heel belangrijk. Wij zijn nu al technisch in staat dat we, in plaats van dat we zelf een kandidaat bellen, dat een AI tool dat doet. Alleen de vraag is, als jij een engineer bent van, laat ik zeggen, even wat in de oudere generatie, je bent 67. Je hebt je hele leven daar gewerkt. En een AI-bot belt jou met de vraag of jij een rol wil vervullen bij een groot chemisch bedrijf in Nederland. Gaat die persoon daar heel goed op reageren? Of is die wel terughoudend?
1: Nee, ik kan ook denken dat dat spam is, toch?
0: Ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Dus daarin is ook heel belangrijk dat, ook al hebben wij de technologie en ook al kunnen we het al inzetten, de timing is denk ik heel erg belangrijk. In ons vakgebied is het heel belangrijk dat je je netwerk opbouwt en dat je de persoonlijke connectie voelt. Want dat het vertrouwen om met elkaar samen te werken is heel erg belangrijk. En dat vertrouwen, dat doe je door persoonlijke relaties. Zowel met je cliënten, maar nogal meer met je kandidaten. En een kandidaat kan altijd een manager worden en een manager kan ook altijd een kandidaat worden. Dus dat is het netwerk waar we in we opereren. Dus AI heel erg belangrijk, systemen heel erg belangrijk. Alleen hoe we het inzetten en wanneer is iets waar we heel goed over nadenken.
1: Nou, we gaan zo meteen verder praten over de toekomst ook met name. En ook de lessons learned eigenlijk uit dit rapport en hoe die ontvangen is.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: After 12, somber op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat S-Tray Centraal, internationaal recruitment en consultantbureau. En in de studio Margot van Soest en Christian Fransen. En we hadden het net natuurlijk over jullie stemonderzoek. Het report, workforce report. Wat zijn de lessons learned voor jullie zelf ook?
2: Oeh, dat is een hele grote vraag.
0: Ja, ik snap het.
2: Ja, maar ja, waar ga je beginnen?
0: Kill your darlings, zou ik zeggen.
2: Ja, ik denk dat wij eerder die verdiepingsslag hadden moeten maken als het gaat ook om thought leadership en in industrieën opereren. Ik denk dat het heel belangrijk is en nog belangrijker gaat worden is dat je echt weet waar je het over hebt en echt op dat vlak die adviserende rol kan spelen intern en extern. En dat hebben we gedaan. En dat, ik denk dat dat ook op het tempo is gegaan waarin we dat hebben kunnen doen. Maar de afgelopen jaren zijn we daar absoluut in versneld.
0: Ja, dus ook die skills evolueren heel snel.
2: Ja.
0: En ja, je moet dat ook gaan eisen, denk ik, van je mensen.
3: Nou, dat doen ze eigenlijk zelf ook wel.
0: Staat er in ieder geval intrinsieke motivatie ook?
3: Zeker, want als je met die specialisten, sommige van die specialisten zijn ze aan het omscholen nu. Die gaan bijvoorbeeld naar deep learning, machine learning. Dus dat zijn absoluut de technologieën van de toekomst. En daarin willen wij juist ons positioneren, omdat wij echt geloven in dat specialisme. En bijvoorbeeld bij onze grootste brouwer in Nederland deden wij vroeger op een bepaalde skill eigenlijk altijd heel veel bemiddelingen. En dat is gewoon totaal verdwenen door automatisering, dus dat bestaat niet meer. En van origine zijn dat allemaal mechanical engineers, dus die scholen zich wel weer een ander vakgebied om. Maar dat is heel belangrijk voor ons. En ik denk een van de punten uit het rapport is dat we in Nederland wel op een kruispunt staan. Dat we beslissingen moeten gaan nemen. En beslissingen gaan nemen voor de toekomst. En die zijn vrij urgent. En het rapport van Wenning is denk ik daar vrij duidelijk in. Het rapport van Draghi ook.
0: Mm-hmm, ja.
3: Maar het gaat nu wel. Binnen onze organisatie zegt ook heel vaak. Hartstikke goed dat je mooi plannen hebt. Maar je moet het wel in actie gaan zetten. Dus je moet het wel executen. En dat is denk ik de grootste uitdaging voor de huidige regering. Dat we nu plannen in actie gaan zetten en daadwerkelijk dingen gaan veranderen.
0: En dat betekent eigenlijk versimpelen en vereenvoudigen van wet en regelgeving. Nou, enerzijds kan Nederland heel veel zelf doen. Anderzijds is in Europa al een start gemaakt. Alleen de vraag is, gaat dat snel genoeg?
3: Ja, daar zijn we afhankelijk van. Ik denk dat wet en regelgeving heel belangrijk is. Maar we moeten ook ons andere vragen stellen. Ik snap de complexiteit omtrent Tata Steel. Maar willen we over 10 jaar dan afhankelijk zijn van staal uit het buitenland? Vraagteken.
0: Wat behoud je niet? Dat is eigenlijk ook de strategische autonomie.
3: Ja.
0: Dat geldt eigenlijk voor niet alleen Nederland, maar heel Europa.
3: Ja.
0: Moet je nou ook anders misschien kijken naar welke kennishubs je waar neerzet?
3: Zeker. En je moet ook kijken waar je nu al heel goed in bent. En ik denk ook bijvoorbeeld in de defensieindustrie. Andere landen zoals Duitsland en Frankrijk, die zijn misschien wat beter in hardware. Wij zijn denk ik heel goed om de techniek eromheen aan te leveren. Met bedrijven als een ASML of met een Thales. Het is natuurlijk ook een vrij grote organisatie nog in het oosten van Nederland. Is wel deel Frans, maar of het is Frans eigenlijk georiënteerd. Maar daarin moet je ook gewoon keuzes maken. Waar ga je wel op wedden? En waar zeg je, nou, dat ligt wellicht niet direct in ons expertisehoek. En dan gaan we afhankelijk worden van Duitsland. Of van een Frankrijk. Of van een Spanje. Of in Italië is natuurlijk ook een grote speler erin. Positionering is heel belangrijk. En VDL heeft daar een grote kans in. Maar je ziet ook heel veel kleinere partijen in Nederland. Die goed gepositioneerd zijn om op deze golf mee te gaan varen.
0: Ja.
3: Alleen duidelijke keuzes is heel erg belangrijk.
0: Dan even per sector, hè, de techsector. Wat zijn daar de implicaties op dit moment?
3: Ik denk dat daar heel veel verandering plaatsvindt. Dat de vraag is, wat gaat AI doen? Hè? Dus, en daarin zien we nu dus ook dat de waarin voorheen iets meer op software development, software engineering zat, dat nu data en SAP of ERP in het algemeen veel meer gevraagd wordt. En ik denk dat er sowieso een convergentie gaat plaatsvinden tussen IT en engineering. En dus machine learning, valt dat aan de IT-kant of valt het misschien toch aan de engineering-kant? Het wordt steeds diffuser en dan nog staat een grijs gebied. En dat is denk ik heel interessant, want daar ontstaan dus weer nieuwe posities, dus nieuwe skills, waar wij mooi kunnen inspelen.
2: Maar ik denk, hè, dat is aan de kant van de skills die zich ontwikkelen. Zorgelijk is wel dat we gewoon, er zijn ook steeds minder studenten die voor die richting kiezen. Dus het gat in de vergrijzing en de instroom, ja, daar zit ook een grote uitdaging. Dus alles wat zich, hoe we ontwikkelen, hè, zo over innovatieslag hebben, dan heb je wel de mensen nog die het kunnen doen. En ik denk dat daar in Nederland, ongeacht alle wet en regelgevingen die ons tegenhouden, ook een heel groot gat ontstaat in er zijn gewoon niet genoeg mensen. Er gaan te veel mensen de arbeidsmarkt af. En er komen te weinig mensen de arbeidsmarkt op.
0: Ja, daarvoor zijn jullie natuurlijk ook internationaal actief. Om dat gat toch te proberen te vullen. De engineering, zijn daar nog speciale dingen ten opzichte van eigenlijk de tech waar we het net over hadden. Die anders zijn bij wijze van spreken.
2: Anders zijn ten opzichte van?
0: Nou, bijvoorbeeld de duurzaamheid. Dat komt daar wellicht veel meer aan bod.
3: Nou, ik denk dat zij voornamelijk ook kijken naar ook digitalisering. Dus als je de inspection doet en je gaat bij Shell een tank inspecteren. Vroeger ging iemand met het trappetje naar beneden. Nu doet een drone dat.
0: Ja.
3: En daar zo kan ik wel talloze voorbeelden noemen. Wat binnen die industrie dadelijk gaat veranderen. Dus dat zijn een van de grote onderwerpen binnen die sector. Dus dat zijn zeker grote veranderingen die plaats gaan vinden. En daar vindt dus ook een verschuiving plaats in het soort arbeidskrachten dat zij nodig gaan hebben.
0: Ja, dat
2: en
0: zie je
2: natuurlijk. Volgens mij zult er vandaag ook, in het FD ook, dat duurzaamheid echt, AI is nu hot topic. Duurzaamheid valt echt weer een beetje van de ladder af. Dus ik denk dat dat ook de shift in prioriteiten van bedrijven, de focus is anders. Waar misschien 5 jaar geleden duurzaamheid als number one staat. Ik denk dat je dat ook in alle politieke debatten ziet. Hè? Dat is minder een topic als vanzelfsprekend waar dat 5 jaar geleden wellicht was. Ja.
3: Effectiever produceren, dat is heel belangrijk. En dat doe je door kennis en dat doe je door de juiste mensen binnen te halen.
0: Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande. Ik zou daar nog heel graag over door willen praten. Tot slot, waar zien jullie S3 staan over 5 jaar? Dat is een hele lange termijn, weet ik. Maar toch stellen we altijd die vraag.
2: Ja, nou, ik ga ervan uit ik ben ongelooflijk. Kijk er echt naar uit dat we een stuk thought leadership partnerships met klanten hebben. Dat we echt daar adviserend zijn vanuit de inhoud. Hoe zij hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen. Dus ja, ik verwacht alleen maar groei.
0: Bedankt voor het komen, Ster, naar de studio. En veel succes met S3. Margot van Soest, Managing Director voor Nederland en Spanje. En Christian Fransen, Senior Director Client Services. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Je kan hem terugluisteren via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.

0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
2: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
4: Dit is New Business Radio.
2: Newsflash.
5: Heb je zonnepanelen? Dan kan je energierekening vanaf 2027 flink omhoog gaan. De reden? De salderingsregeling verdwijnt. Daardoor krijg je voor teruggeleverde zonnestroom straks veel minder geld terug dan nu. Volgens berekeningen van energievergelijk.nl gaat het bij veel huishoudens om honderden euro's extra per jaar. Vooral mensen met veel zonnepanelen worden geraakt. Toch blijven zonnepanelen volgens experts wel rendabel. Het verschil zit straks vooral in hoeveel stroom je direct zelf gebruikt. Bijvoorbeeld door apparaten juist overdag aan te zetten als de zon schijnt.
2: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
4: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag: hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Skillstown.
5: In deze podcast hebben we het altijd over het belang van leren en ontwikkelen. Maar wat levert dat uiteindelijk eigenlijk op? En hoe meet je het zogenaamde leerrendement? Te gast is Klaas Toes van het ROI Instituut. Demi van der A, die is ook te gast en die legt uit hoe zij de medewerkers van de gemeente Hengelo massaal aan het leren heeft gekregen. En natuurlijk geeft onze vaste co-host Tom Bos weer leertips over de impact van opleiden binnen je organisatie te vergroten. Fijn dat je luistert naar Lang Leven Leren.
4: Lang Leven Leren, de podcast.
5: Demi, Klaas en Tom, we hebben weer een lekkere volle studio. Dat is mooi, met veel wijsheid en intelligentie en ervaring en dergelijke. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Zoals altijd, traditioneel kunnen we ondertussen wel zeggen, gaan we eerst op zoek naar de ultieme leerervaring van jullie. Klaas, mag ik bij jou beginnen? Wat is jouw ultieme leerervaring?
6: Nou, op het woord ultiem kan ik niet reageren, maar ik heb er heel veel gehad.
5: Ja.
6: Eén was, ik had een programma voor een grote bank verkocht. In die tijd verkocht ik die trainingsprogramma's. Daar was je ook blij mee dat je dat deed. En we hadden het zo goed ingekleed dat wij op enig moment de mensen aan het trainen waren. Daarvoor deden we een assessment. We wisten dus eigenlijk precies wat er aan de hand was. Nou, en daarna gingen we trainen. Gewoon het programma wat we altijd deden. En de klant komt naar me toe en die zegt: leuk dat je dat hebt gedaan, maar je weet alles van die mensen. En waarom stop je ze nou in de wasstraat? En dat was wel slikken, want ik wist dat daar een heleboel werk achter zat. Toen hebben wij op dat moment bedacht, nou, misschien is het een goed idee dat we die mensen een individueel leerpad aanbieden. Dus met meer begeleiders. En dat iedereen zijn eigen pad. Net als in een sportschool.
5: Ja.
6: We noemen het ook sportschoolmodel. Dus zij heeft mij geholpen dat te doen. De tweede in datzelfde programma kwam toen wij de assessments deden. Hij is later CEO van een groot verzekeraar geworden. Maar dat was toen een jonge manager die zegt: Klaas, hoe kan het nou dat mijn beste verkoper het slechtst scoort op jouw assessment? En mijn slechtste verkoper het best. Knoop in je buik. En dan denk je bij jezelf, wat gebeurt er? Wij moesten ze leren om consultatief te verkopen. Dat ze dus in de breedte gingen verkopen. En in die tijd had je nog op de kantoor had je allerlei posters aan de muur hangen. Dus ik ben een keer naar die kantoor gegaan en dan zag ik, oh, ze worden afgerekend op face-to-face gesprekken, service calls en de 4 standaardproducten. En ook dat was in datzelfde programma een enorme leerervaring. Dat ze weliswaar anders willen gaan verkopen, maar dat ze hun hele sturingsmechanisme niet veranderen. Dat is zeker een moment waarop we gelukkig goed konden reageren, maar het had ook andersom kunnen lopen.
5: Ja. Ja.
6: Die klus had veel korter kunnen zijn.
5: Ja. Wel interessant ook natuurlijk waarom ze toch met je doorgingen en je toch de moeite namen om je die feedback te geven. Want het kan ook zijn dat ze denken, nou, leuk Klaas, maar dit gaat hem niet meer worden. Dus blijkbaar zit er iets in die relatie wat je goed voor elkaar hebt gekregen.
6: Hopelijk wel, maar dan heb je wel als leverancier en klant heb je wel de ultieme samenwerking te pakken, dat je ook samen kwetsbaar kunt zijn en ook denken, wow. Maar dat je het ook herstelt, hè, dat moet je niet vergeten.
5: Ja. Demi, dezelfde vraag aan jou. Je ultieme leerervaring, waar denk je aan?
7: Nou, waar het hart vol van is, hè. En dat is in mijn geval even iets heel recents, denk ik. ultiem. We hebben ja, het ultiem is hier denk ik wel van toepassing. Dat is namelijk, ik heb onlangs een kindje gekregen. Ah. Mijn eerste kindje. En nou, over leren gesproken. Ik ben zelf best wel iemand van learning by doing. En nou ja, een kind is wel echt learning by doing. Dus je krijgt zo'n kind mee naar huis. Je bevalling gehad. En dan gaat ze mee naar huis. En dan is het van, oké, en nu? Probeer je je heel goed op voor te bereiden met cursussen, dingen lezen, boeken, alles. Maar het gaat natuurlijk nooit precies zo zijn zoals je hebt gelezen. Dus nou ja, in hele korte tijd leer je dan echt heel, heel erg veel. En dat is ja, echt learning by doing.
5: En wat heb je over jezelf geleerd? Want interessant is natuurlijk dat bij heel veel dingen heb je best wel controle en kun je dingen uitproberen. En ja, nu ben je ineens verantwoordelijk voor een leven. Tenminste, ik vond dat bij mijn eigen kinderen dat ik kleine hoopje mensen had dat ik dacht, jeetje Mina, zegt ja, kan nog helemaal niks. En als ik het niet goed doe, dan, ja, dan heeft deze kleine een probleem.
7: Ja, die verantwoordelijkheid die vloog me ook wel een beetje aan in het begin.
5: Ja.
7: Maar ja, het leert eigenlijk wel heel veel over jezelf. Dat je ook best wel sterk bent als mens. En ook wel heel flexibel. Want je hebt geen andere keuze. En soms heb ik me ook wel eens geprobeerd een beetje te verzetten. Dus ik ben onlangs weer aan het werk gegaan en het ging eigenlijk allemaal best wel goed. We hadden het een beetje op rolletjes. Maar ja, toen ging ik aan het werken. En ineens was het weer helemaal. De nachten waren verschrikkelijk. En ja, die eerste twee nachten heb ik me daar heel erg tegen verzet. Want ik dacht, dat kan niet. Dat kan niet. Het ging toch zo goed. En wat doen we dan verkeerd? En, maar ja, dan denk je, ja, zij kan er ook niks aan doen.
5: Ja, het gaat gewoon,
7: het
5: hè?
7: Het gaat gewoon.
5: Dus, je moet er gewoon, het is wat het is.
7: Ja, het is wat het is. En dan is acceptatie op zo'n moment, denk ik, maar even het beste.
5: Ja.
7: En hopen dat het snel voorbij gaat.
5: Ja.
7: Ja.
5: Nou ja, aan de andere kant.
7: Ja.
5: Mijn kinderen zijn ondertussen het huis uit. Dan hoop je ook alweer dat het lekker lang duurt, hoor, kan ik je zeggen.
7: Ja.
5: Gefeliciteerd trouwens.
7: Dankjewel.
5: Fantastische momenten in je leven.
7: Ja.
5: We praten zo met jou verder natuurlijk, Demi. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat jij allemaal voor elkaar hebt gekregen bij jouw mooie gemeente. Klaas, ja, investeren in medewerkers. Het gebeurt heel veel. Je wil, ja, ik denk als iedereen die in L&D werkt, eens even kijkt naar het budget wat er jaarlijks doorheen gaat. Denk je, nou, dat is flink wat geld. Maar wat levert het nou eigenlijk op? En dat is waar jij je vanuit het ROI-instituut mee bezighoudt. Om juist dat effect van die investeringen in mensen, om dat naar boven te halen. Hoe doen jullie dat? Want het voelt ook als iets wat een beetje onaantastbaar is.
6: Nou ja, ik denk dat wij... ik ben econoom. Dat is misschien wel een belangrijke achtergrond. Dus ik hou van data, ik hou van cijfers. En ik denk dat wij in de leerwereld eigenlijk meer van mensen houden. En daar heb je eigenlijk het grootste probleem om te pakken. Dus wij zijn niet bezig om het vast te pakken. Dus wat je probeert te doen, is je probeert de koppeling te maken tussen wat leren mensen.
5: Mm-hmm.
6: En wat ze leren, passen ze dat nou in de praktijk toe? En als ze dat in de praktijk toepassen, levert het dan ook rendement op? Ik had vorig jaar, en die hebben de woord gewonnen voor social impact. We hadden een stichting Jij. En dat zijn... dat is een stichting die helpt, een vrijwilligersstichting die helpt mensen met een eetstoornis. En in Nederland kost de eetstoornis ons 8,5 miljard euro. En dan hebben we het nog niet over tandartskosten en ook nog niet over mantelzorg. En die stichting die moest subsidies hebben en die zei, dat kan je helpen. Dus dat hebben wij gewoon gedaan. En wat je dan ziet is dat zij in staat zijn om die mensen dingen te leren over henzelf, waardoor ze gewoon hun kwaliteit van leven omhoog gaat. Dus dan passen ze toe. Hè, dus dan wordt hun zelfstandigheid groter. En ze verdwalen niet in het oerwoud van zorg.
5: Mm.
6: En als je dat bekijkt, en dan moet je dus dat bewaken. En doordat we de koppeling konden maken tussen dit hebben ze geleerd, dit hebben ze in hun leven toegepast, en ze zijn niet in het zorgcircuit verzeild geraakt, konden wij aantonen dat die stichting, omdat ze aan de onderkant ook geen kosten haalden, 1000% rendement haalde. Dus een ROI van 1000%.
5: Zo.
6: En dat betekent de euro die je erin stopt, krijg je terug, plus 10 extra euro's. En daarmee bewaken we natuurlijk dat dingen die goed zijn, ook renderen.
5: Ja. Als je dat nou vertaalt naar een bedrijf met duizenden mensen, met een L&D-afdeling waar misschien wel, nou ja, Tom, gemiddelde L&D-afdeling. Ik weet niet eens hoeveel mensen werken daar bij een echt groot bedrijf.
8: Als je 1000 medewerkers hebt?
5: Ja, nou, duizenden. Bij weet ik veel, bij een ABN AMRO of bij een grote club.
8: Oh, zo, dat kunnen er ergens dus de 55 of 200 zijn of zo.
5: Ja. Jeetje mina. Nou, ja. Dus daar gaat een hoop geld in om. dan wordt het ineens veel diffuser natuurlijk wat het op kan leveren. Want dan gaat het over cultuur, over leiderschap, over slimmer werken, over je taal beter beheersen. Nou, dan is het natuurlijk het aanbod en ook de doelen, die zijn zo groot en zo veelvoudig. Hoe pak je het dan aan?
6: We hebben het vorig jaar gedaan bij twee hele grote organisaties. Eén in het zuiden van het land. En die spendeerden echt honderden miljoenen. Maar dan heb je het over alleen maar de kosten van de opleiding. Je hebt het niet over de tijd weg van het werk. Want dat is namelijk net zoveel.
5: Ja.
6: Dus als jij zegt, ik geef 100 miljoen uit. Dan geef je nog meer. Dus wat hebben we daar gedaan? We hebben met hen gekeken van, welke opleidingen moeten nou op een standaard manier geëvalueerd worden? En in die standaard manier van evalueren kreeg je eigenlijk al een inzicht in wat levert het op. Gewoon gebaseerd op de vragen. We hebben gekeken als die, en dat was zo'n 80-85% van hun opleidingen. 10% van hun programma's, daar hebben we wat dieper op onderzocht. Dus daar deed je een wat uitgebreider studie op. Met wat extra focusgroepen. En 5% van hun programma's, zeg maar de miljoen plus, daar deed je een volledige ROI-studie op. Dus je kijkt dan in het geheel, maar ondertussen hadden we ook een dashboard gebouwd. En dan konden zij laten zien aan hun opdrachtgevers, luister, dit stoppen we erin. En dit is het rendement wat het oplevert, gebaseerd op tienduizenden metingen. Dus echt statistisch verschrikkelijk betrouwbaar.
5: Oké, wauw. Nou, heb ik even op jullie website zitten kijken. Dat doe ik nog wel eens. En het leuke is, dan kom je mooie dingen tegen. En ik zag jullie ROI-piramide staan.
6: Ja.
5: Wij zijn natuurlijk altijd gek op plaatjes. En zeker piramides en alle andere vormen. En die piramide die heeft 5 verschillende niveaus van opbrengsten van leertrajecten. Want we praten over die opbrengsten alsof er 1 is. Maar blijkbaar is dat dus niet zo.
6: Nee.
5: Help ons er eens in vogelvlucht doorheen. We beginnen natuurlijk onderaan de piramide.
6: Ja. Als je onderaan de piramide, helemaal als je onder de piramide kijkt, dan heb je de 6e laag. Ah. En dat noemen wij de inputlaag. Dat is de laag waarin je praat over hoeveel deelnemers zijn er, hoeveel uren zijn er, hoeveel no-shows zijn er. Hè, want als mensen niet opkomen, en dan heb je eigenlijk de kosten te pakken.
5: Ja.
6: Nou, dan heb je op het laag 1 heb je reactie op het leren. En daar zitten vragen bij als, heb je de intentie om het toe te passen? Is het relevant voor je werk? Dus dan krijg je al een voorspelling van, oh, wat is de kans dat iemand dat gaat doen? Dus je kan al vroeg in je proces kijken van, slaat mijn leren aan? Slaat het
5: programma
6: aan?
5: Eigenlijk is dat de feedback van de deelnemers.
6: Dat is de feedback van de deelnemers.
5: Okay, dat is laag 1.
6: Dat is laag 1. En dat waren vroeger bij ons, wij kijken in de branche naar als happy sheets. En ik kijk naar als voorspellers van toepassing en of van leren en toepassing.
5: Ja. Maar dat, eigenlijk officieel weet je dan nog niks, zeg ik dan even.
6: Nou, dan kan ik al een inschatting geven, wat is de kans dat dit succesvol is. Bijvoorbeeld, okay, jij moet een nieuw automatiseringssysteem invoeren. En alle mensen zeggen, ja, we snappen hoe het werkt, maar we gaan het niet toepassen. Dan weet je al dat de kans dat ze het gaan toepassen gewoon heel laag wordt. Dat je heel veel weerstand gaat ontmoeten.
5: Ja. Laag 2.
6: Dat is kennen en kunnen. En dat toetsen wij af. En in onze leerwereld is daar gaat vaak veel aandacht in zitten. Maar dan toets je af, kunnen ze het en kennen ze het. Dan kom je op vraag 3. En dan is, doen ze het ook? En doen heeft heel veel te maken met dat juist mijn baas mij toestaat. Hè? Want als je op een leerprogramma bent geweest en je baas zegt de volgende dag, doen we niet over. Dan hebben we het dus over, willen mensen toepassen? En willen wil zeggen, hebben ze motivatie? En zeker mensen van mijn leeftijd, die hebben 16 reorganisaties gezien, die denken,
5: daar gaan we weer.
6: Het zal Bohica, bend over, here it comes again. Gewoon bukken en wacht tot over is. Tweede is, mogen ze het van zichzelf of van de collega's? Hè, er zijn beroemde voorbeelden, zoals, dat was lang een tijdje geleden, Amsterdamse brandweer. Die wilden steeds nieuwe dingen invoeren, maar de collega's stonden het niet toe. Nou, dan gaat er ook niks gebeuren. En de laatste is, durven ze het? Nou, dan heb je dat nieuwe gedrag, net als met sport. Lopen ze op de goede plek, doen ze de goede dingen. En dan ga je kijken, heeft dat gedrag ook effect in de praktijk? Dus met andere woorden, levert dat dan ook op dat mensen langer blijven bij het bedrijf? Dat mensen hogere productiviteit halen? Dat ze lage ziekteverzuim hebben? En dan kom je op de 5e laag. En dat is eigenlijk de ROI-laag. Dan vergelijk je die opbrengsten van niveau 4. Hè, dus daar waar je het in geld kan uitdrukken. Hè, bijvoorbeeld, één voorbeeldje daarvan is, als jij een middelmanager moet vervangen in je bedrijf, kost dat 1,5 jaar salaris.
5: Mm-hmm.
6: Als jij een technisch specialist van moet vervangen, dan zit je wel op 2 keer een jaar salaris. Dus als mensen te snel weglopen, kost dat veel geld. Dus je kan daar laten zien, wat levert me dat op? En in die onderslag hadden we de kosten berekend. Dus je kan de omzet ten opzichte van de kosten afzetten.
5: Ah, en de bovenste laag is dan het sommetje.
6: Dat is de vergelijking.
5: Ja, ja.
6: En dan kijk je.
5: Wat ik gelijk zit te denken, maar dat komt ook omdat ik wel meer afleveringen ondertussen met Tom heb gemaakt.
8: Oh jee.
5: Ik kan me nog een aflevering met Guus van Delen herinneren.
8: Ja.
5: Die ernstig is van ga pas leren als je weet wat je wil bereiken. Kom je dat dan ook vaak tegen? Dat je kunt wel gaan rekenen. Maar als de organisatie niet weet waarom ze überhaupt zijn begonnen met leren. Wat het moet bijdragen aan de doelen van de organisatie. Dan wordt het ingewikkeld om de waarde te bepalen.
6: Ja. Guus en ik kennen elkaar ook goed. En dat klopt. Want je vroeg de piramide. Maar voor de piramide ben je eigenlijk bezig met je business alignment. Je kijkt welk probleem hebben wij in de organisatie. En kunnen we dat oplossen met leren. Nou, toevallig heeft een van de deelnemers pas. Die kregen, want het is vaak de leerreflex. Hè? Wil jij voor mij een computer-based training maken? Dat is lekker makkelijk. Hè? Kost 40.000, 50.000 euro. En dan kan je er onder de mensen doorheen jassen. En dan is alles check in the box.
5: Ja, we hebben ons werk gedaan.
6: Ja, en wat die learning specialist deed, die zei. Met die hele intake, zoals Guus dat ook doet, die hele intake, zei hij. Jouw probleem wordt maar voor 9% met leren opgelost. Wil jij dat die 50.000 euro daarin stoppen? Of kijk je liever naar de andere dingen? En toen kwam de vraag terug bij het opdrachtgever. Die dacht, ja, maar misschien moeten we het anders aanpakken. Nee, je hebt helemaal gelijk. Leren is gewoon één van de oplossingen. En je moet echt aan de voorkant kijken.
5: Ja. Wat gebeurt er bij jou, Tom? Wat popt erop? Of zeg je van, nou, dit is.
8: Ja,
5: eindelijk hebben we het hier over.
8: Ja, nee, zeker. Kijk, helemaal natuurlijk in onze wereld is dat de wereld van online leren wordt dat heel vaak over het hoofd gezien, omdat het topic te groot lijkt. Hè. Er wordt veel online geleerd en het is heel makkelijk toegankelijk, zoals Klaas dat schetst. Dus dan is het grote risico dat je er dan maar geen aandacht aan besteedt. En van mijn tijd als toen ik nog ook klassikale leiderschapstraining en dat soort dingen heeft, blijft me nog heel erg bij dat ik dan altijd hele fancy voorstellen schreef voor de grote banken en de grote werkgevers in het land. En dan met alle mogelijke meetinstrumenten erbij in om het te laten zien. En dan zeiden ze, ja, dat traject ziet er fantastisch uit. Dat meten, ja, dat kost wel heel veel. Doe dat maar niet.
5: Ja. Want dat levert niks op.
8: En dan, ja, terwijl dat dan vaak wel de initiële vraag is. Maar er zit wel een risico in. Ja. En er zit ook een beetje mijn vraag die dan in mijn hoofd blijft borrelen aan Klaas. Wat zou jij organisaties adviseren om te doen met de uitkomsten van de metingen?
6: Nou, ik zie meten als een manier om je oplossing te verbeteren. Dus eigenlijk ben je continu aan het verbeteren. Het is niet om programma's te killen. Je bent bezig om te kijken, werkt dit? Werkt het in deze context? Moeten we in die context dat veranderen? Dus wij zitten in een wereld waarin wij, ik heb precies hetzelfde gedaan als jij, ik kon het net zo goed.
8: Ja.
6: Gewoon prachtige voorstellen. Maar wij zitten in een wereld van leren, maar we weigeren te reflecteren op ons leren. Dus wij leren eigenlijk nooit van wat wij zelf doen.
8: Ja.
6: En ik zie programma's die al 20, 25 jaar alleen maar een beetje op de manier van aanbieden veranderd zijn.
8: Ja.
6: Zonder je wat af te vragen. Dus ik is heel raar. Hè? Wij weigeren te leren omdat wij, ja, wij hebben gewoon geen kwaliteitssysteem ingeborgd. Ja, we meten een beetje op niveau 1, reactie.
8: Ja. Ja.
6: En dat is het dan. En ja, als de trainer een 9 scoort, zeggen we hosanna.
5: Die moeten we nog een keer hebben.
6: Oh, ja. Goede trainer.
5: Ja. Ja. Terwijl die misschien heel grappig is.
6: Terwijl de trainer een dissatisfier is. Hè? Dus de trainer moet op een schaal van 10 7,5 scoren. Als hij eronder scoort is de kans dat je wat leert klein. Maar daarboven maakt het niks uit.
8: Oh ja.
6: Kijk maar naar je eigen leraar. Ze moesten een bepaald niveau hebben. En dan vond je het leuk om te leren. Maar als het slecht werd, dan leerde je niks.
5: Ja, ja.
6: En de andere kant is, als je de volgende vraagt, dan zit je hetzelfde. Dan leer je ook. Ik had ooit. KLM wereldwijd. Oh, dan zeg ik hem toch. KLM wereldwijd. Dat is 20 jaar geleden. Ik had een programma op sales. En ik scoorde 9,2. Nou, dan ben je trots op jezelf. Je denkt, ik ben goed. En dan vraag je, wie gaat er morgen met zijn baas dit bespreken? En dan krijg je een luizige 13% als antwoord.
5: Ja.
6: En dan weet je, ik ben te vergelijken met een goed avondje uit. Het was lekker. Het is een leuk gevoel. En alles
5: blijft hetzelfde.
6: En alles blijft zoals het was.
5: Ja, ja. Ja.
8: Dan moet je dus gewoon dat avondje uit gaan doen. Hè? Want dat is dan toch leuker.
6: Maar dan ga je mee concurreren. Dus in wezen. Dat is het vergelijk.
8: Nou goed. Ja.
5: Nou kan ik me voorstellen dat onze luisteraars nu denken. Ja, daar hebben wij nog wel wat te doen. Waar begin je? Hoe help ze eens op weg in een drukke baan. Om een eenvoudige, niet al te tijdrovende start te maken.
6: Wacht.
8: Ja. Ja. Bel Klaas, die hebben we alvast gedaan.
6: Drie dubbele vragen natuurlijk. Kijk, mijn doel is het om de volgende generatie learning en development specialisten om te zorgen dat die business taal spreken aan de boardroomtafel. Dat betekent dus, wij hebben een uitgebreide opleiding. Dat kost tijd. Dat is een dag of vijf, dus dat moet je niet zomaar doen. Wij beginnen vaak gewoon veel kleinschaliger. Dan zeggen we, we pakken eens een beetje team. We pakken gewoon een middag, gaan we rond de tafel. En wat Guus ook doet. Nou, dan gaan we bedenken welke evaluatievragen zijn goed. Hoe gaan we erover rapporteren? Wat nemen we mee? En ja, die olifant eet je met kleine hapjes. En dan ga je stapsgewijs vooruit.
8: Ja, ja, ja.
6: En op het moment dat je
8: dat doet. Maar jij zegt dus eigenlijk, begin aan de onderkant van die piramide. Zorg in ieder geval dat je, en dat is te doen. Ja, dat je aan het eind van de training, opleiding, online training, dat je in ieder geval even vraagt van een aantal goede vragen bedenkt waar je antwoord op wil hebben.
6: Ja, maar zorg ook dat je weet wat het betekent. Hè? Bijvoorbeeld, ik zei net no-shows. Er zijn klanten van mij die hebben programma's die kosten 20, 50, 1000 euro per persoon. En die mensen hebben dan sturen mensen daarheen. En als dan 40% no-shows zijn, betekent het gewoon dat je 80.000 euro weggooit.
8: Ja.
6: Nou, dat is. Maar zorg dat je weet wat het betekent als je naar zo'n parameter kijkt.
8: Werk aan de winkel hoor ik al. Ja, toch? Dankjewel, Klaas. Volgens mij heb je ons weer enorm geholpen in het nadenken over hoe zorgen we ervoor dat we in ieder geval goed ook uit kunnen leggen waarom je eigenlijk moet investeren in L&D. Behalve dan omdat het nou eenmaal moet. Straks praten we verder met Demi van der A over hoe zij heel veel mensen aan het leren heeft gekregen bij de gemeente Hengelo. Maar eerst een kort leermomentje.
9: De tip van Tom.
10: Ja, vandaag hebben we het in mijn tip over het rendement van online leren en specifiek het hebben van online leerbibliotheken. En ik wil jullie een tip geven om op een andere manier daarnaar te kijken. Omdat we toch heel veel zien dat als wij het hebben over online leerbibliotheken die voor een hele organisatie beschikbaar zijn, waaruit alle medewerkers kunnen leren wat ze maar willen, dat er vooral gekeken wordt naar hoeveel mensen gebruiken dat nou precies. En die mensen in beweging brengen is natuurlijk een van de allerbelangrijkste dingen. Als we zien dat er beweging is en je engagement hebt, zeg maar, dan kan je al heel erg blij zijn, mits dat jouw doel is. Als jouw doel is zorgen dat mensen op een bepaald punt verder komen, dan moet je op een hele andere manier gaan meten. Maar wat je ook niet moet vergeten is dat er een hele hoop gebeurt en geleerd wordt wat je zelf niet ziet en misschien niet bedacht had dat nuttig was. En ik zal je een simpel voorbeeld geven wat ik zelf heel indrukwekkend vond. En dat is het rendement van onze time management training. Die zit dus in een pakket, die is helemaal, er zitten honderden andere producten bij, dus het valt niet echt op. En ik had een keer een klant en die kwam naar me, die zei, ja, er zijn maar eigenlijk heel weinig mensen relatief gezien die dat platform gebruiken en de leermiddelen. Ze willen daar eigenlijk mee stoppen, want het rendement is te laag. En dus toen vroeg ik van, mag ik wat tijd om eens te kijken hoe hoog het rendement dan eigenlijk is? En toen hebben we gekeken en toen was er één voorbeeld van een medewerker en die beschreef dat hij in de evaluatie waar we gewoon gevraagd hadden, wat heeft het jou gebracht? Gaf hij aan, ik heb het gevoel dat men dit 5-10% productiever heeft gemaakt. En laten we nou zeggen dat hij het helemaal mis had en dat het misschien 1% was, hè, want het is zijn eigen reflectie. Maar laat het 1% zijn. Op een jaarsalaris van iemand die 10 jaar in dienst blijft, is dat best heel significant veel geld voor een module van een uurtje die verpakt zat in een hele grote bak met allemaal andere dingen, zeg maar. En ik zou het zo gaaf vinden als het lukt om met heel veel grote werkgevers en kleine werkgevers dit wat meer naar boven te tillen. Een ander heel simpel voorbeeld was, en dat is een heftig voorbeeld, dat ik door de evaluaties heen zat te scrollen van onze leermiddelen. En er was een product dat heet Stress Management. Dat is een e-learning module die een uurtje duurt notabene. En er was iemand die gaf als feedback over die opbrengsten, gaf die aan, ik heb het gevoel dat ik op de scheidslijn tussen gezond en tussen stress en burn-out net precies de juiste kant op ben gevallen. Ook hierbij weer de disclaimer. Niemand kan dat bij zichzelf benoemen. Niemand weet of die precies op de lijn loopt natuurlijk. Dat weet je vaak pas als je net erover bent gegaan. Maar toch, stel dat één iemand dat heeft binnen jouw hele organisatie van 1000 medewerkers. Dat scheelt je rustig 1,5 ton. En dat is een hele andere manier van kijken natuurlijk naar wat voor rendement. Zonder dat je daar zelf sturing aan geeft. Er zijn een hele hoop dingen die opbrengsten in zich hebben. Zonder dat je zelf bedacht had dat opbrengsten zouden zijn.
8: Mooi Tom. En ik zit ook te denken, los van dat het heel veel geld oplevert, denk ik ook hoeveel ellende voorkom je of hoeveel plezier organiseer je eigenlijk.
10: En voor de collega's ook natuurlijk. En zo. Ja, zeker. Ja, werkgeluk. Ja.
8: Dankjewel Tom. Was weer een prachtige tip.
11: Lang leven leren. De podcast over leren en ontwikkelen.
5: Bij de gemeente Hengelo zijn 1000 medewerkers aan het leren gegaan. En Demi van der A die heeft dat allemaal, dat ze zo zeggen, samen met heel veel collega's natuurlijk voor elkaar gekregen. Ze is adviseur digitaal leren en communiceren bij de gemeente Hengelo. Ja, Demi, een van de vragen die het meest langskomt in deze podcast, als we het over dit onderwerp hebben, is: hoe zorgen we ervoor? We hebben prachtige dingen georganiseerd allemaal, maar dat mensen die de moeite nemen, de energie hebben, de stap zetten om te gaan leren. Blijkbaar is jou dat gelukt. Dus hoe heb je dat gedaan?
7: Ja, goede vraag. Ik denk, ik heb gewoon een beetje het geluk gehad dat ik ben adviseur digitaal leren. En ik denk niet dat er bij heel veel gemeentes een adviseur digitaal leren is. Dus ik heb denk ik daar heel veel geluk mee gehad. Wat betekent dat ik gewoon echt wel de tijd heb gekregen ook om hier iets mee te doen. Dus een plan van aanpak te maken van, maar hoe gaan we dat nou goed neerzetten in onze organisatie?
5: Bij welke, wat voor opdracht werd je mee weggestuurd? Hè? Want ja, we hebben natuurlijk net van Klaas gehoord. Want het is belangrijk dat je weet ook waar je het allemaal voor doet. Wat was de vraag bij jou?
7: Nou, wij hadden het Skillstone platform eigenlijk al 2 jaar bij ons in de organisatie. Die is destijds met een aanbesteding bij ons in de organisatie geïmplementeerd. Het was in coronatijd en dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Dus geïmplementeerd en daarna niks meer mee gedaan, want er was eigenlijk niemand die dat beheerde. En dat, ja, dat werd toch eigenlijk wel heel zonde gevonden. En ja, er was toch echt wel een leervraag in de organisatie. Dus we willen eigenlijk, er was helemaal niemand überhaupt voor leren en ontwikkelen. Dus we hadden gewoon geen medewerkers daarop. En toen was het toch wel de vraag van, goh, ja, ja, weet je, er liggen eigenlijk best wel veel leervragen in de organisatie, maar alles wordt verspreid georganiseerd. We hebben niet eens de budgetten liggen overal. We hebben wel dat platform, er wordt niks mee gedaan. Hartstikke zonde eigenlijk.
5: Hoeveel mensen werken er ongeveer bij de gemeente Hengelo?
7: Ja, zo'n 850 denk ik.
5: Wow, ja. Nou, grote club dus. Ja.
7: Grote club, ja. Dus dat is natuurlijk hartstikke zonde. En er lag ook wel heel concreet een vraag van, goh, we willen eigenlijk iets met de onboarding doen. En volgens mij kan dat heel goed digitaal. Nou, daar moet eigenlijk iemand mee aan de slag. En toen is die functie eigenlijk een beetje ontstaan. En was ik gevraagd of ik daarop wilde solliciteren. Nou, dat wil ik wel. En toen, toen ging ik eigenlijk best wel aan de slag met, oké, nou prima, we hebben dat platform hebben we al. Hoe gaan we dat nou goed neerzetten? Dus ik ben, ik zei net al, ik ben wel van het learning by doing. Dus laten we het maar gewoon doen. Dus net ben ik een klein beetje teruggevlogen. Laten we eens een plan van aanpak gaan maken. Nou, prima, gaan we doen. Dus ik ben echt wel ook al zelf even de boeken ingedoken van, goh, digitaal leren, wat houdt het allemaal in? En gesprekken met Skillstone. En toen bleek eigenlijk al heel snel van, maar er komt een nieuw platform aan. Dus we gaan migreren naar een nieuw platform. En toen dacht ik, dat is mooi. Ja, weet je, anders ga ik iets herlanceren, wat ook een beetje gek voelt. Dus we hebben het al 2 jaar, we doen er niks meer. Waarom zou je dat ineens dan gaan lanceren?
5: Ja, dus er was een soort logisch, hè, omdat er een nieuw platform was, een logisch moment om tegen de collega's te zeggen, hé, we hebben iets moois voor je.
7: Ja. Ja, dus dat was echt, dat was die timing, dat was niet zo gepland, maar dat was echt eigenlijk perfect.
5: Ja, bedankt Tom, goed gedaan.
7: Heel fijn, dankjewel.
5: Goed zo.
7: Ja, dus toen konden wij daar gewoon echt met collega's van het HRM-team, maar ook echt van het communicatieteam, hebben we gewoon echt een campagne opgezet om het platform te herlanceren, maar ook gewoon om hem eerst eens goed te gaan vullen. Dus het is, ja, wat dus echt denk ik heel erg heeft geholpen, is gewoon dat één iemand, dat ben ik, gewoon fully dedicated de tijd heeft gekregen om daarmee bezig te gaan.
5: Maar laat me even aan elkaar trekken. Want goed vullen, laten we daar eens beginnen. Wat houdt dat in? Wat ben je gaan doen?
7: Nou, beginnen dus met onboarding. Dus daar wilden we, vanuit de organisatie was dat eigenlijk de eerste stap. We willen een goede onboarding neerzetten voor onze organisatie. Dus een gemeente. Nou, wij nemen bij Skillstone een gemeentepakket af. Dus er zit al best wel veel in waar we al wat mee konden. Dus hoe werkt een gemeente bijvoorbeeld? Nou, mooie training. Maar ja, we wilden natuurlijk ook wel graag dat het persoonlijk werd. Dus bijvoorbeeld als je bij ons binnenkomt in je eerste weken, wat moet je dan kunnen en kennen en weten? En dat is, daar gingen we mee aan de slag. Dus ik ben alle leidinggevenden langs gegaan. In ieder geval van ons bedrijfsvoering domein. Al die leidinggevenden van, goh, maar wat is een nieuwe medewerker? Die komt hier binnen. Vanuit jouw team, wat moet die kunnen en kennen? Dus dat was vanuit financiën, vanuit services, vanuit HRM. En daar best wel kritisch naar gekeken van, oké, maar is dit dan echt voor iedereen? Of is dit voor een aantal nieuwe medewerkers, dus financiën zijn. Hey, we willen dit en dat. En iedereen moet dat kunnen. Iedereen moet dat kunnen. Oh, ja, mooi dat een heleboel mensen daar iets van weten. Maar moet echt iedereen dat weten? Nou, zo hebben we dan een beetje een shift in gemaakt. En zijn we dus echt begonnen met een leerlijn onboarding. Dus een deel van de Skillstone trainingen die er al waren. Zoals bijvoorbeeld hoe werkt de gemeente. Maar ook een deel zelf toegevoegd naar eigen invulling eigenlijk. Hm. Wat we hebben opgehaald bij onze leidinggevende.
8: Oké. Mooi hieraan is natuurlijk ook dat het goed verbonden zit, zeg maar, met het werkproces. Hè? Dat je dus heel veel mensen die maken heel vroeg kennis met de mogelijkheden om online te gaan leren. Het zit echt in het werkproces. Het wordt nuttig toegepast in dagelijks werk.
12: Ja. Ik vind het een super slimme manier van werken. Omdat je natuurlijk al je nieuwe collega's zijn gewend met het platform. Weten dat dat de plek is waar je moet zijn. En zeker in het begin is natuurlijk alles nieuw. En ben je natuurlijk en nieuwsgierig, maar ook een beetje onzeker.
7: Ja.
12: Dat is een goede combinatie volgens mij altijd om flink te gaan leren. Dus dat is een slimme manier om het aan te pakken.
7: Ja.
12: Oké, dus die hebben we.
7: Ja.
12: Dat is mooi. Dan zeg je we hebben ook een campagne gedaan.
7: Ja. Ja, nou. wij gingen lanceren. We mochten migreren in de zomer vorig jaar. En we gingen dachten van dan gaan we lanceren na de zomervakantie. Dus de scholen gaan weer beginnen. Dus wij gaan ook weer back to school. Dus daar hebben we eigenlijk een hele campagne aan gehangen. Dus echt een back to school thema.
12: Oh, wat
7: een
12: grappig.
7: Week lang back to school activiteiten.
12: Agenda. Iedereen kreeg ook. Oh nee, dat is heel ouderwets wat ik nu ga zeggen. Iedereen
8: agenda.
12: Krijgt weer een agenda.
8: Ja,
12: iedereen kreeg de schoolagenda.
8: Ik voelde hem al aankomen.
12: Ja, 53.
7: Ja, dat soort ideeën zijn wel langsgekomen hoor. Want we willen iets uitdelen. Want we willen mensen bekend maken met.
8: Ja.
12: Schooltas.
7: Dat soort dingen zijn echt allemaal voorbij gekomen. Dat is het niet geworden. We hebben het iets simpeler gehouden. Want het is natuurlijk ook digitaal leren. Dus wat moet je dan met een agenda? Maar we hebben het iets simpeler gehouden. We hebben op de dag van lancering hebben we raketijsjes uitgedeeld. Lanceren, raketjes, ijsjes. Ja. Zomer. Het was een hele warme dag. Dus dat werd heel goed ontvangen. En bij ieder ijsje kreeg je dan ook een soort visitekaartje van de academie.
12: Oké.
8: En je noemde net ook dat je de communicatieafdeling betrokken had. Zeg maar, dus jullie marketingcommunicatie, dus de andere kant van het bedrijf.
7: Dus echt, ik heb echt met twee collega's dat van team communicatie dat samen opgepakt. Met nog een collega van HRM die ook met leren en ontwikkelen bezig ging. Dus met z'n vieren hebben we echt van alles bedacht. En ja, die week stond echt helemaal in het teken van back to school. En dat heeft er echt op dag één al wel toe geleid, zeg maar, op de lanceringsdag van. Dat er volgens mij iets van 100 unieke inlogs waren. Nou, daar waren we toch wel best wel heel blij mee.
12: Ja, dat is 1 op de 8,5. Dus dat is hartstikke goed, toch?
7: Ja. Dus,
12: maar raketijsjes, een kaartje, QR-code of dingetje, URL intikken, hartstikke goed.
7: Die heb
12: goed.
7: Ik persoonlijk uitgedeeld. Dus ik heb eigenlijk iedereen die op dat moment in het pand was, persoonlijk ook aangesproken. Hey,
12: okay.
7: Ik ben de nieuwe academie.
8: Zo.
7: Die lanceren we vandaag. Wil je een ijsje? Kaartje. En als ze geen ijsje wilden, kregen ze toch het kaartje. En daarbij ook van, goh, deze week is er van alles te doen. Dus we hadden twee keer, wij organiseren dan kenniscafés. Dus dat zijn fysieke leerevenementen, eigenlijk inspiratiesessies met een externe spreker of een interne spreker. Nou, weet je, we hebben ook kenniscafés deze week. Heb je daar al voor aangemeld? Dus zo...
12: Dat is gewoon een promotieteam. Gewoon
7: het was
8: mooi,
7: heel simpel eigenlijk. Ja, dat werkte eigenlijk heel goed. Dus mensen waren wel ook wel meteen enthousiast daarover. En natuurlijk ook op ons intranet was echt veel gedaan aan communicatie. Ook al de weken daarvoor. Hè. Want we gaan back to school en ben jij er klaar voor en dat soort dingen. En die hele week hebben we ook wel gecommuniceerd.
12: En hoe zorg je er dan voor dat, hè, want die kenniscafés, dat is fysiek.
7: Mm-hmm.
12: Hoe zorg je er dan voor dat er weer een link is, zodat mensen denken, oh, ik wil meer weten of ik vind het super interessant, dat je ook weer naar die online omgeving verwijst?
7: Ja, nou, bij ons is het, wat voor ons echt wel heel goed blijkt te werken, is gewoon de eventspagina in de academie, zeg maar. Bij ons heet het dan de Hengelo Academie. We doen echt best wel veel nu. In een jaar tijd hebben we heel veel opgezet, dus we doen eigenlijk veel met leren en ontwikkelen. En er was eigenlijk ook al best wel veel.
12: Ja.
7: Maar dat was allemaal zo verspreid. En nu hebben mensen initiatieven in de organisatie een aanspreekpunt, dat ben ik. Hey, ik organiseer het in dit en dat, daar kunnen mensen zich gewoon voor inschrijven. Dat doen we dan allemaal via de Hengelo Academie. En zo zoeken we dan linkjes. Dus ja, het is niet zozeer van wij van leren en ontwikkelen vinden dat jullie dit moeten gaan doen. Nee, het is meer vanuit de organisatie gedreven vraag, zeg maar.
12: Dus en je hebt iedereen natuurlijk een hand gegeven en een ijsje gegeven. Dus ze kennen je allemaal.
7: Ja, en ook bijvoorbeeld een filmpje opgenomen voor de lanceringsweek. Back to school thema. Met een heleboel collega's. Dus vanuit allerlei verschillende teams en domeinen. Maar ook bijvoorbeeld met onze directeur. En de wethouder onderwijs. Waarin we herinneringen gingen ophalen aan de schooltijd. Dus met allemaal van die vragen. Zoals van, wat deed jij het liefst in de pauze? En wat was je lievelingsvak? Wie was je lievelingsdocent? Weet je, dat soort dingen. Dan gewoon een kampcompilatiefilmpje. Superleuk geworden. Maar zo betrekken we graag de collega's erbij.
8: Oh, ja.
7: Dus dat soort filmpjes maken we wel vaker. Afgelopen zomer hebben we met Summer School dat ook gedaan. Dan gingen we vragen van welke taal wil jij graag leren? En dan lieten we collega's waarvan we wisten dat ze bijvoorbeeld een vreemde taal spreken, dat zeggen in die taal.
12: Ah.
7: Dus bijvoorbeeld een collega van mij die leert Chinees. Die ging naar China op vakantie en dan zei hij in het Chinees. Ik wil graag Chinees leren. Oh ja. Dus zoiets. Nu is het helaas geen training Chinees in het platform, maar het idee is duidelijk zo.
12: Hint.
8: Zaadje geplant.
7: Zo proberen we dan altijd de collega's echt te betrekken. Dus, dus zo leggen we altijd die linkjes. Dus er is een berichtje op intranet en die linkt naar de academie waar je bijvoorbeeld kan inschrijven voor een training. Maar dan zeggen we ook, hé, maar er staat ook een training over dit onderwerp in de academie. En we zien dus gewoon dat voor ons is, zeg maar, dat die eventspagina is echt een heel goed lokkertje. Om mensen naar het platform te krijgen. Dus dan als we hebben gecommuniceerd van, hé, kenniscafé met die en die persoon. Gave spreker, kom er naartoe, meld je aan via de academie. Dan zien we een piek in de aanmeldingen, maar ook een piek in mensen die blijven hangen in het platform.
12: Kijk.
7: Dus die een andere training gaan volgen.
12: Grappig.
7: Ja, en niet dus eens per se over een onderwerp dat daar te maken mee heeft, maar ze zien dus bijvoorbeeld de homepage.
8: Oh ja.
7: Ze zien welke leerlijnen we hebben gepromoot. Dus dat helpt voor ons heel erg.
8: Het is een aandachtskwestie eigenlijk ook.
7: Ja.
12: Oh ja. Ja, dus je hebt echt gewoon traffic georganiseerd door maar mensen naar die eventspage te halen. En als mensen er dan toch zijn, dan worden ze echt wel getriggerd om ook wat anders te gaan doen.
8: Ja. Nou, het is wel een interessant inzicht, omdat ik natuurlijk vooral zitten denken van, ja, stel nou dat al die mensen dan, stel dat jij dat niet had gedaan, hè, je had er geen aandacht aan besteed. Waren al die mensen dan alsnog gekomen? Of wisten ze dan de weg niet, maar hadden ze alsnog heel erg graag willen leren? En heb je dat weten te vangen? En volgens mij zeg je ja, omdat die mensen dus met dat ze op het platform waren ook langer zijn gebleven en misschien andere topics op zijn gaan pakken, waar je natuurlijk anders zou zien. Trek je ze een soort van cosmetisch en dan vliegen ze daarna weer uit en ben je ze kwijt.
7: Ja, en ik denk dat we wel kunnen zeggen dat dat dus wel zo is. Ja. Want we hadden het platform al 2 jaar. Er is toen wel een soort van lancering geweest. Lang niet zo uitgebreid als we het nu hebben gedaan. Dus er was al een platform. Mensen werden daar heel zijdelings al wel eens op gewezen. Dus we kunnen best wel de cijfers van toen naast de cijfers van nu leggen. Om het heel concreet te maken. En
12: wat zie je dan?
7: Een verschil. Ja, echt een verschil.
12: En hoe groot is het verschil?
7: Ja, de aanmeldingen zijn wat zeiden we net, we hadden dus al 100 aanmeldingen op de eerste dag. Nou ja, in totaal, er is natuurlijk ook verloop in onze organisatie. Dus we hebben nu al bijna 1000 mensen gehad in de organisatie totaal. Er werken iets van 850. Dus zo'n beetje iedereen logt wel in de academie.
12: Ja.
7: En dat was toen helemaal niet. Ik durf even niet zo cijfers te noemen hoor. Maar dat was zeker niet bijna 100% van de organisatie. Nee.
12: Welke uitdaging ligt er nog voor jou? Je bent vast nog niet klaar.
7: Oh nee, nog lang niet. Nee, leren en ontwikkelen staat voor ons nu heel erg in de kinderschoenen eigenlijk nog. Want ja, ik ben dit heel gaan aanjagen. En toen, dat is dus best wel goed gelukt. Waardoor er ook heel veel vraag vanuit de organisatie is kwam. Van, goh, wil je een training maken over dit? Of wij willen graag iets met dit, we willen graag iets met dat. En toen werd het een beetje, u vraagt, wij draaien. Waardoor ook wel een beetje, waar ik miste bijvoorbeeld heel erg een kapstok. En prioritering van en visie. Oké, maar wat is dan onze visie op leren en ontwikkelen? Dus wij hebben vorig jaar, of begin dit jaar eigenlijk een beleidscollega leren en ontwikkelen aangenomen. Om ook echt wat visie in het leren en ontwikkelen te brengen. En ook dat beleid, want die budgetten die liggen nog steeds her en der. En dat moet allemaal nog geregeld worden. Dus wij staan eigenlijk nog maar net aan het begin.
12: En hoe staat het met het meten van je leerrendement? We hebben natuurlijk net naar geluisterd.
7: Ja, ik denk dat we daar steeds meer aan toekomen. Dus met mijn nieuwe collega hebben we het woord reflectie en evaluatie begint steeds en steeds meer te vallen. En daar hebben we nu echt, ik denk dat we daar nu klaar voor zijn. We hebben het nu een beetje wel een schoen gegeven. Mensen zijn er enthousiast over. Mensen weten ons te vinden. En nu is het denk ik aan ons om dat rendement ook te meten. Maar ook gewoon meer rendement te pakken.
12: Ja. Waar ik aan moet denken, Klaas, is eigenlijk precies ook die bijvangsten waar Tom het net over had. En dit natuurlijk ook, hè, dat in beweging krijgen van leren is belangrijk. Je kunt hier leren. Hoe pik je dat mee? Want het nadeel van het doorrekenen van alles en echt op zoek te gaan naar dat rendement is natuurlijk ook dat je het misschien een beetje plat gaat slaan.
6: Nou, wat eigenlijk heel goed beschreven wordt hier is, er was een winkel en die winkel heeft gewoon 2 jaar lang leeg gestaan.
12: Ja.
6: Dus zelden een winkel, die werd niet gebruikt. Dus alles wat je hebt gedaan, is die zorgen dat die winkel gevuld werd. Maar ook dat die bezoekers langer bleven. En als bezoekers langer blijven, gaan ze meer kopen. En als je nu naar het leerrendement kijkt, is altijd iemand die op een gegeven moment denkt, ik moet slim zijn, joh, we kunnen geld besparen. En dus daar moet je voor komen. Je had een mooi voorbeeld, onboarding. Jullie hebben de onboarding nu fantastisch geregeld. Als je dan mee gaat kijken in je onboarding, van wat betekent dat? Zijn mensen nou sneller productief? Voelen mensen zich meer ambtenaar van de gemeente Hengelo? Dus voelen ze bij de club? Blijven ze langer? Allemaal dat soort elementen. Dus dat is met de onboarding. En wat je nu ook kan doen, is dat je kan kijken, wie zijn nou medium users in het platform? Wie zijn heavy users? En wie zijn light users? Zijn die heavy users, hebben die nou ook andere resultaten? Bij light users, wat is er aan de hand? Mogen ze van hun leidinggevende wel tijd spenderen om te leren? Want ja, dat mag misschien niet. Dus dan denk je, oh, ik ga er niet naartoe. En alles in je vrije tijd is natuurlijk wel fijn voor de gemeente Hengelo. Maar is niet eerlijk. Dus wat je doet is eigenlijk, hier pak je allerlei dingen op. En zij heeft al indicaties met hoe tevreden zijn ze. Wat passen ze toe? Dus daar, ja, dan sla je het niet plat. Maar dan kijk je van, oké, wat leren we ervan? En hoe bouw je hem langzamerhand op naar... Wat brengt dat hele digitaal leren jullie nu op? En wat betekent dat in de dienstverlening en de burgertevredenheid voor Hengelo?
12: Ja, ja. Nou, kortom. Fijn, Demi. Je hebt fantastische dingen voor elkaar gekregen. En er is ook nog een hoop te doen. Dat vind ik altijd een fijne conclusie. Want ja, anders dan wordt het een beetje saai in het leven. Dank jullie wel. Je hoorde Demi van de A van de gemeente Hengelo. En Klaas Does van het ROI Instituut. En ja, we sluiten af met Tom Bos. Met nog een heel... snel impact van leren momentje.
13: De impact van leren.
10: Ja, vandaag lekker een hele praktische om te zorgen dat je de engagement in je leren verhoogt. Het is natuurlijk heel vaak zo dat mensen vol enthousiasme beginnen aan nieuwe leermiddelen. En als je ze helemaal in beweging hebt gekregen, je wel weten te vinden. Maar met name met online leren natuurlijk. Ja, open je je browser een keer niet meer of bel je collega's je wat vaker dan normaal. Dan ben je je aandacht weer kwijt. En een van de meest praktische manieren om die aandacht terug te krijgen van mensen die dat... initieel wel willen natuurlijk, want de rest ben je gewoon kwijt. Hè. Sommige mensen zeggen, ik ben er klaar mee, ik stop. Ook prima natuurlijk, maar de mensen die het wel willen... maar gewoon hun aandacht kwijtgeraakt zijn... die kan je wel een klein beetje helpen. En ik zal jullie een hele hoop tijd aan onderzoek besparen... met twee hele simpele tips hiervoor. Wat voor dingen kun je dan precies doen? Nou, het begint met reminders sturen. Twee verschillende. Eén moet je niet sturen en de ander juist wel. De eerste die je echt zeker niet moet sturen...

0: Mijn verhaal is wat wel heel goed werkt, is wat wij de learning streak noemen. Wij sturen kleine complimentjes soms uit. En als je die complimentjes uitstuurt, dan doe je dat bijvoorbeeld als mensen een paar dagen achter elkaar hebben ingelogd. Dus hun discipline te pakken hebben, zeg maar. En als je dat heel handig wil doen, dan stuur je dat complimentje een dag nadat ze die streak bereikt hebben. Dus dan heb je bijvoorbeeld 3 dagen achter elkaar ingelogd. Stuur je hem op dag 4 en dan zeg je, hey, je hebt al 3 dagen achter elkaar ingelogd. Lekker, en dan loggen mensen
1: bezig.
0: Dus wel.
1: Ja.
0: Lekker bezig. Dan loggen ze dus wel op dag 4 in, zeg maar. Want dan is het een soort van compliment. Het is in essentie hetzelfde wat je zegt. Alleen door die andere formulering heb je ineens toch mensen wat makkelijker te pakken. Microtip.
2: Dankjewel Tom voor deze prachtige tip weer. Nogmaals Demi en Klaas bijzonder bedankt. En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Er is nog veel meer te luisteren en tot de volgende keer.
3: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Skillstown. Meer afleveringen vind je in jouw

0: New Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teerde wist. Het gaat om een beetje niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
8: Envalue heeft een nieuwe Chief Technology Officer gevonden, Daan van der Hoeven. Hij wordt verantwoordelijk voor de technologische koers van het datagedreven platform voor vastgoedadvies. Van der Hoeven werkt sinds 2021 bij het bedrijf en speelde een belangrijke rol in de digitale ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van het platform zelf. De nieuwe CTO wil met Envalue inzetten op het ontwikkelen van oplossingen die helpen om vastgoedbeslissingen beter te onderbouwen.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkeling in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
7: Let's Talk Business op New Business Radio.
10: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
2: New Business Radio. Innovatie en impact voor business shapers.

0: met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Ooh, I see everybody's here.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl. Listen to lead. New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Nederlandse bedrijven lijken iets beter bestand tegen cyberaanvallen. Volgens de nieuwe cybersecurity monitor van het CBS kreeg vorig jaar 4% van de bedrijven te maken met een aanval van buitenaf. En dat is het laagste niveau in 9 jaar tijd. Vooral phishingmails en nepberichten blijven populair bij cybercriminelen. Grote bedrijven zijn over het algemeen beter beveiligd dan kleine ondernemers en ZZP'ers. Zo gebruikt bijna elk groot bedrijf extra beveiliging bij het inloggen, zoals tweestapsverificatie. Bij kleine bedrijven blijft die digitale weerbaarheid nog duidelijk achter. Het NCSC noemt die kloof een belangrijk aandachtspunt.
4: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
8: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
9: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris. Jouw facturen. Onze financiering.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen. Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Uit onderzoek van ADP Research blijkt dat werknemers die veel AI gebruiken minder stress ervaren en zich meer betrokken voelen. Er is wel een kanttekening, want werknemers voelen zich tegelijkertijd juist vaker minder productief. En volgens de onderzoekers komt dat doordat AI vooral repetitieve taken overneemt. In Nederland gebruiken werknemers AI nog relatief weinig vergeleken met andere landen. En ook zijn Nederlanders in verhouding minder bang dat AI hun baan straks overneemt.
6: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet.
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: TBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. Nieuw

Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: years down the road.
1: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
2: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Nederlandse digital nomads kiezen vaker voor zon dan voor geld. Volgens onderzoek van Bunk is beter weer voor 4 op de 10 de belangrijkste reden om Nederland achter zich te laten. Lagere kosten en meer spaargeld die volgen daarna pas. Maar dat financiële voordeel valt in de praktijk vaak mee. Veel mensen zeggen niet meer over te houden dan vroeger. Ook missen veel nomads familie en vrienden en loopt werk vaker door in privé. Toch wegen voor veel van hen de voordelen zwaarder. Meer tijd voor hobby's, vaker uit eten en vooral een hogere kwaliteit van leven.
7: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
8: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
7: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
10: Manutan.
9: Bestel op manutan.nl.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.